0: Het is nu 6 uur. Goedemorgen.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Opgelet als je vandaag naar Brussel moet, want de politie waarschuwt voor zware verkeershinder door een nieuwe nationale betoging. De zesde al sinds begin vorig jaar. Ilse van de Keren van de politie.
3: Er wordt eigenlijk verkeershinder verwacht in het hele Brussels hoofdstedelijk gewest. Wat je zeker moet vermijden is de zone rond het Noordstation, omdat daar de deelnemers zullen samenkomen. Vervolgens de Kruituinlaan, de kleine ring richting Zuidstation en aan het Zuidstation.
2: De betogers verzamelen rond 10:30 aan het Noordstation. Rond 11:00 begint de betoging dan. Vorige keer waren ze met zo'n 80.000. En betogers betekent ook stakers. Zo leggen sommige leerkrachten het werk neer, rijden er minder bussen en trams bij de lijn en de MIVB en vertrekken er ook minder vliegtuigen van op Zaventem en al helemaal geen van op Charleroi. De treinen rijden wel normaal. Rusland heeft opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op Oekraïne. Onder meer boven de hoofdstad Kiev vlogen er drones. Het is nog niet duidelijk of er schade is en of er slachtoffers vielen. Het waren de eerste aanvallen sinds om middernacht het staakt-het-vuren van 3 dagen afliep. Tienduizenden voetbalfans van FC Barcelona hebben gisteravond de 29e Spaanse titel gevierd met een grote parade van de spelers in een open bus door de straten van de stad. Pas na meer dan 4 uur arriveerden ze weer aan het stadion. Barça pakte de titel eergisteravond door in de Clásico-rivaal Real Madrid te kloppen met 2-0. We krijgen een wisselend bewolkte dag. Het blijft zo goed als droog wel, maximaal rond 14 graden. Morgen zonnige momenten, maar ook pittige buien, mogelijk met onweer en tot 15 graden.

0: Het is nu 7 uur. Goedemorgen.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: De vakbonden houden vandaag opnieuw een grote actiedag tegen de besparingsplannen van de regering. Voor de zesde keer sinds begin vorig jaar is er een betoging in Brussel. Bert Engelaar van de Socialistische Vakbond legt uit waarom.
3: De mensen zijn teleurgesteld dus dat er bepaalde zaken toch niet veranderen. En als je dan hoort dat we tussen de 5 en ik hoor nu al ook de 9 miljard besparingen extra gaan moeten zoeken en dat men weer spreekt om besparingen te doen in de sociale zekerheid. Dus lees vooral weer bij dezelfde mensen. Er zijn er niet veel andere middelen over.
2: Rond 11 uur start de betoging aan Brussel-Noord. Je kan het centrum dus beter vermijden, waarschuwt de politie.
4: Er wordt eigenlijk verkeershinder verwacht in het hele Brussels hoofdstedelijk gewest. Wat je zeker moet vermijden is de zone rond het Noordstation, omdat daar de deelnemers zullen samenkomen. Vervolgens de Kruittuinlaan, de kleine ring richting Zuidstation en aan het Zuidstation.
2: 7% van de leerkrachten werkt vandaag niet. 1 op de 3 bussen en trams van de lijn en de MIVB rijdt niet uit. Op Zaventem vertrekt maar de helft van de vliegtuigen en op Charleroi zelfs geen enkel. De treinen rijden wel normaal. In Gent zijn zeker 8 appartementen voorlopig onbewoonbaar na de brand in een woontoren gisteravond. Het vuur brak uit in een keuken op de 7e verdieping. Het is nog niet duidelijk waarom of waardoor. De brandweer ontruimde het hele gebouw, in totaal zo'n 100 mensen. 4 van hen raakten lichtgewond. CD&V wil dat langdurig zieken niet meer kunnen bijklussen als flexijobbers. Eerder dit jaar bleek dat zo'n 8000 van hen dat doen en dus belastingvrij geld verdienen bovenop hun uitkering. Maar dat is het systeem misbruiken, vindt CD&V.
5: In het wetsvoorstel vandaag is het zo dat het niet meer mogelijk zal zijn om als je langdurig ziek bent, om nog te starten met een flexijob. Vandaag is dat wel mogelijk, is dat zelfs onbeperkt mogelijk. Met andere uitkeringen is dat maar een beperkte periode, maar we gaan die deur volledig sluiten. Iemand die langdurig ziek is, die kan niet meer een nieuwe flexijob opstarten.
2: Coalitiepartner MR schiet het voorstel alvast niet af. En er is gisteravond een 24-uren staking uitgebroken bij sportmerk Nike in Laakdal en Tessenderlo-Ham nadat het overleg over de collectieve ontslagen mislukte. Meer dan 700 mensen dreigen daar hun job te verliezen. De Belg van 22, die zijn moeder van 56 vermoordde op het Spaanse eiland Fuerteventura, haalde meteen daarna 3000 euro van haar bankrekening. Wellicht om drugs te kopen, want hij was verslaafd, dat schrijft HLN. Het Spaanse gerecht onderzoekt nog of de man hulp kreeg. Rusland heeft opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op Oekraïne. Onder meer boven de hoofdstad Kiev vlogen er drones. Het is nog niet duidelijk of er schade is en of er slachtoffers vielen. Het waren de eerste aanvallen sinds om middernacht. Het staakt het vuren van 3 dagen afliep. En rode duivel Zeno de Bast mist mogelijk het WK dat over een maand begint. De Bast blesseerde zich op training bij zijn club Sporting in Lissabon aan zijn dijbeen. Het is nog niet duidelijk hoe erg het is. Vrijdag maakt bondscoach Garcia zijn WK-selectie van 26 duivels bekend. We krijgen een wisselend bewolkte dag. Het blijft zo goed als droog, maximaal rond 14 graden. Morgen zonnige momenten, maar ook pittige buien, mogelijk met onweer en tot 15 graden. Donderdag hetzelfde weer, vanaf vrijdag droger bij zo'n 14 graden.
6: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
7: Ja, ik heb mijn huis verkocht, op lijfrente, via de Bip for Life.
6: De Bip for Life? Wat is dat?
7: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
6: Kun je mij de Bip hun telefoonnummer eens geven?
7: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
8: Schatke, wanneer gode dat licht in de badkamer is repareren,
9: ja,
8: zeg. Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou weer eens teruggeschilderd mogen worden.
9: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo gauw glak als vroeger.
8: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
9: Allee, kom, pak rap eens voor te schrijven.
7: 0485-54-87-85.
10: Ik ben een historisch feit. Dat is heel goed. Dan vraag ik een erkenning aan als antiek monument. En dan krijgen we subsidies voor de voorgevel te renoveren.
11: Topcomedienne Anne Nelissen viert 50 jaar op de planken en 70 jaar op de planeet.
12: En ook altijd herkenbare toestanden dat zij beschrijft. Hè.
10: Ze sloten een beest in bed, maar Jasper.
11: Tournee Jubilee. Van 27 tot 31 mei in de Rode Zaal van het Fakkeltheater. Tickets en info annelissen.com.
13: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de Klantendienst.
14: Hey, dag Kim. Zeg, verhuizen naar een woonzorgcentra. Hoe begin ik daar eigenlijk aan?
13: Goeie vraag. Op zorgbedrijfboeker.be vind je alle info, prijzen en beschikbaarheden van onze locaties.
14: Oh, dus een soort van immo-site van kamers dan. Dat is handig. Zeg maar, ik zie dat wel eens scheren met mijn eigen ogen.
13: Natuurlijk. Daarom organiseren wij infosessies in onze woonzorgcentra. Alle sessies vind je op onze website zorgbedrijf.antwerpen.be.
14: Dat is top. Ik kom direct al wat surfen. Merci, Kim.
13: Graag gedaan. Meer weten? Surf naar www.zorgbedrijf.antwerpen.be of bel 03 431 31 31.
15: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
16: Merci, Immobiep.
17: Aha, aha, aha. Minerva.

0: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dak, jong.
1: Maar waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
0: Dakwerken van der Linde?
1: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
0: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
1: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
2: Dakwerken van der Linde.
1: Beter god er niet vinden.
2: Voor info of gratis prijs offerte bel 03 366 37 32
3: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
4: Het is nu 8 uur. Goedemorgen.
3: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
5: Je houdt vandaag best rekening met hinder bij het openbaar vervoer door een nieuwe actiedag van de vakbonden tegen de besparingsplannen van de regering. Het gaat dan onder meer over de hervorming van de pensioenen en de indexering van onze lonen. Van op Zaventem vertrekt maar de helft van de vluchten. De luchthaven in Charleroi ligt volledig plat en bij de lijn rijden ook maar 2 op de 3 bussen en trams, zegt Marco Demmerling.
6: In Vlaams-Brabant en Brussel is de impact het grootst. Daar zullen 58% van alle ritten gereden worden. In Antwerpen komen we uit op 62%. We zien dat er in Oost-Vlaanderen bijvoorbeeld 80% van alle bussen en trams zullen rijden.
5: De vakbonden gaan ook opnieuw betogen in Brussel voor de 6e keer al sinds begin vorig jaar. Bert Engelaar van de Socialistische Vakbond legt uit.
7: Zolang dat wij het gevoel hebben dat er niet naar ons geluisterd wordt en dat er eigenlijk geen vooruitgang en geen enkel dossier is, dan zijn er niet veel andere middelen over. Mensen gaan laten horen dat ze niet akkoord zijn met deze regering en laat ons hopen dat het dan een signaal is. Hopelijk kunnen we de regering nog tot reden brengen en dat ze bepaalde maatregelen toch nog tijdelijk zullen uitstellen.
5: De actiedag is ook voelbaar in het onderwijs. 7% van de leerkrachten staakt en op sommige plekken halen ze geen vuilnis op. Er is vorig jaar een record aantal ernstige pneumokokken-infecties vastgesteld in ons land, zoals hersenvliesontstekingen of een bloedvergiftiging. Het waren er in totaal bijna 2500, of 17% meer dan in 2024. En dat was ook al een recordjaar. Vooral bij 85-plussers stijgt het aantal infecties sterk. CD&V wil dat langdurig zieken niet meer kunnen bijklussen als flexijobber. Eerder dit jaar bleek dat zo'n 8000 van hen dat doen en dus belastingvrij geld verdienen bovenop hun uitkering. En dat ze het systeem misbruiken, vindt CD&V-kamerlid Nathalie Muilen.
8: Iemand kan bijvoorbeeld bij een KMO met een aantal medewerkers ziek vallen. Dan zie je dat de collega's vaak ook die job moeten overnemen. Maar wel is die collega tijdens het weekend bijvoorbeeld in een horecazaak of bij de bakker nog aan het werk. Het is juist belangrijk als er kan gewerkt worden dat men in het eigen bedrijf opnieuw aan de slag kan. Ook al is dat maar 1 dag in de week.
5: Coalitiepartner MR schiet het voorstel alvast niet af. De 2 Belgen die op het cruiseschip zaten waar het hantavirus uitbrak, moeten opnieuw getest worden, omdat de resultaten van de eerste test onduidelijk zijn, dat meldt Volksgezondheid. De 2 zullen dus langer in het ziekenhuis moeten blijven. Ze voelen zich wel goed en hebben nog altijd geen symptomen. Gisteravond is de evacuatie van het schip trouwens volledig afgerond. De laatste passagiers zijn vertrokken en het schip vaart nu naar Rotterdam, waar ze het zondag gaan ontsmetten. De Belg van 22, die zijn moeder van 56 vermoordde op het Spaanse eiland Fuerteventura, haalde meteen daarna €3000 van haar bankrekening. Wellicht om drugs te kopen, want hij was verslaafd, dat schrijft HLN. Het Spaanse gerecht onderzoekt nog of de man hulp kreeg. En de Nederlandse schrijver Bert Natter heeft de Libris Literatuurprijs gewonnen voor zijn roman Aan het einde van de oorlog over de Tweede Wereldoorlog. De Libris Literatuurprijs bekroont de beste Nederlandstalige roman en Natter wint er ook €50.000 mee. Wisselend bewolkt vandaag, kans op enkele buien bij 13 graden. Morgen kunnen er vooral na de middag enkele pittige buien vallen, mogelijk met onweer bij 13 graden. Ook donderdag en vrijdag kans op buien, zaterdag wat droger en het blijft fris.
9: Dag Robert, storen we niet?
10: Nee, kom binnen.
9: Onze kleine is roekbaar.
10: Hallo.
9: Ja, zijn ketting is van zo'n commune, hè? Dat past niet meer.
10: Allee, maar dat past toch nog?
9: Hut. Ik vind dat hem dat moet verkopen. Dan kan hem op Bobbejaanland. Maar wat brengt dat op?
10: €1.924.
9: Zoveel?
10: Vergeet Bobby Holland. Ibiza, here I come.
11: Geniet er maar van, jongen.
12: Voor alle juwelen, diamantjes, munten of horloges, bel Robert de Expert. 03-226-93-93. 03-226-93-93.
13: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlies zitten. Het beste vlies blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van Zambia naar Verhaal. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Stevige Nooboken. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Bienauer Thijssen. Zie ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
14: Aha, aha, aha. Minerva.
2: Goedemorgen Antwerpen. Het programma waarin alles mag, niets moet en alles moet kunnen.
15: Goedemorgen Antwerpen. Vandaag ook met film van Wauw.

0: Een bekende Belgische zanger heeft ooit een nummer uitgebracht dat heette Waarom ik en niet een ander. Brenda Lee stelde die vraag al veel eerder. Welkom bij Goedemorgen Antwerpen op deze dinsdag de 12e.
1: Goedemorgen Antwerpen, vandaag ook met Willem van Walen.
2: Goedemorgen Antwerpen, het programma waarin alles mag, niets moet en alles moet kunnen.
3: The beast is back.
4: Radio Minerva.
0: Wanneer ik de voorbije dagen de balans aan het opmaken was van het voorbije deel 2026, dan merk ik al, we zitten half mei bijna. Volop lente, de tijd van barbecues, van nieuwe stations per ons op Linkeroever. Moet ik er nog even over doorgaan? Nee toch? En nog zoveel meer, maar er zijn al wel 4,5 maand van dit jaar voorbij gevlogen. De tijd staat toch niet stil, hè? Wij ook niet, we hebben een goed gevuld programma, een paar rariteiten... Dat moet ik ook wel toegeven. En mededelingen van huishoudelijke aard. Over wat we de komende maanden gaan doen. Zoals de top 1000. En daarvoor kan u weer gaan stemmen. Meer erover straks. Maar ik ga eerst een klein beetje hocus pocus doen zie. Luchtkastelen bouwen. Wat denkt u daar?

Er werd wel eens gezegd dat hij de nieuwe Nederlandse Elvis Presley zou zijn. En dat is ook wel een beetje zo geworden. Bauke, She Wears My Ring. Daarvoor Bobby Traub en Don McLean. Zo dadelijk heb ik een plaatje van een Belgische band waarvan ik eigenlijk nog het bestaan niet eens vermoedde. The Seasons. Waar zijn ze ooit opgedoken in mijn archieven? Ik zou het bij God niet meer weten, maar het staat er wel tussen. Als ik samen ben met jou, mocht er iemand zijn onder jullie die weet wie die groep van The Seasons waren, waar ze vandaan kwamen, wel gewoon een mailtje naar willem@radiominerva.be en dan worden wij de allerbeste vrienden. Na deze van Nancy Wilson.

0: Minerva.
1: Goedemorgen Antwerpen. Willem's on the
0: radio. Minerva. Hey Willem, draai eens een plaatje van bij ons.

The Seasons dus, ik zei het al, wie waren ze eigenlijk, van waar kwamen ze? En is er nog meer van deze jongens bekend? Laat het ons weten, willem@radiominerva.be. Lou Rawls, die kennen we allemaal van nummers zoals See You When I Get There and You'll Never Find Another Love Like Mine. Maar kent u van hem dit ding nog?

0: Goedemorgen Antwerpen.
1: Probeert men u ook van die dure bundels, verstikkende abonnementen en overbodige pakketten aan te smeren? Daar word je toch niet vrolijk van, maar het kan veel plezanter. Lid worden van Radio Minerva bijvoorbeeld. Vanaf 15 euro per jaar hoor jij er ook bij. Ga naar onze website en klik op lid worden. Je gegevens invullen en hop, het is in de jacos. Yeah! Lid worden van de grote Radio Minerva-familie. Dat mag je zeker niet vergeten. Ga naar www.radiominerva.be en klik maar. Minerva.
2: Bingo. Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 14:00 start dan de bingo-middag. En er kunt u heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zouden we niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 14:00 spelen we bingo. Bingo. In het Minerva Café op de plage op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn van een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met een zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè? Bingo!
1: Als uw club, vereniging of VZW de komende weken of maanden een evenement organiseert, willen jullie toch dat er veel volk op afkomt? Dan weet je ook hoe belangrijk het is dat iedereen, of toch bijna, het te weten komt. De makkelijkste en misschien wel goedkoopste manier is Radio Minerva. Wij hebben namelijk veel tijd en de nodige aandacht om uw evenementen aan onze luisteraars mee te geven. Gewoon even een e-mail sturen naar info@radiominerva.be met alle gegevens en informatie. Wij zorgen dan wel dat het gehoord zal worden. Want delen is weten, dankzij Radio Minerva.
3: Sinds 1982, dit is Radio Minerva.

Ook Belgisch, hè. Zo Belgisch als het maar kan zijn. De Cousins, Deng Deng. En daarvoor ons allerlieve Belle Perez. Ze gaat deze zomer weer optreden, zegt ze. Want het leven gaat verder. Ook na al de tegenslag die ze overkomen is. Dime te queres. Enfin, ons Spaans had ook beter gekund. Maar goed, we zullen blijven oefenen in de komende maanden en jaren. Wie weet. Ik weet niet of u een hobby heeft. Iets sportiefs, wie weet. Maar in de jaren 70 was plotseling de kung fu vechtsport enorm populair. Hoe kwam dat eigenlijk?

Vorige week hebben we nog een babbel met hem gemaakt. Eddy Smets, jawel, zijn nieuwe single heet Een Beetje Geluk. In de jaren 60 kwamen er ook al wel eens van die rare dingen voorbij, waarvan iedereen toen zei, wat is dat voor iets, jong? Voorbeeld daarvan, Esther en Abi Ofarim. Cinderella, Rockefeller.

Omdat het internationaal kan dus Esther en Abi, zo net ook François Hardy en Wanda Jackson. Voor degenen die jarig zijn, er zijn wel een aantal leden en ereleden jarig vandaag, zie ik op mijn lijst. Happy, happy birthday van Wanda Jackson. Nog snel, Tom Jones.

Einde van dit eerste deel. Goedemorgen Antwerpen, op deze dinsdag de 12e. Wisselvallig dag is dat nog wel, maar er is naar het schijnt alweer droger weer en beterschap op komst. Ja, eerst is het lang droog, klein hittegolfje van 3 dagen 25 graden en dan gaan de mensen zeuren om regen. Wel, voilà, die hebben we gehad. Tot zo, aan de andere kant. Ik ga een zat koffer pakken ze. Ah.

0: Het is nu 9 uur. Goedemorgen.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Het wordt binnenkort strafbaar als je rijdt onder invloed van ketamine. Normaal gezien stemt het parlement vandaag over een strengere wet, want nu staat ketamine nog niet op de lijst van verboden middelen, terwijl het probleem wel al maar groter wordt, zegt Stef Willems van Verkeersinstituut Vias.
3: Bestuurders die ketamine gebruikt hebben, die herken je omdat dat heel sterk gelijkt op een zware dronkenschap. Uit de analyses van 2025 blijkt dat ze in 6% van de positieve speekselstalen al ketamine aantroffen. Het gaat hierbij telkens over stalen waarbij reeds andere drugs gevonden werden. Het probleem is dus nog een pak groter.
2: De politie wacht nog op aangepaste speekseltests om specifiek te controleren op ketamine. Volgens gezondheidsinstituut Cienzano is het gebruik op 10 jaar tijd vertienvoudigd. Het federaal parket krijgt een speciale afdeling die zich specifiek gaat bezighouden met financiële fraude en corruptie. Het gaat volgens de krant De Tijd om een team van 30 mensen dat volgend jaar al aan de slag moet gaan. Ook politie en rechtbanken krijgen er tezamen zo'n 200 mensen bij om fraude beter aan te pakken. En je houdt best rekening met hinder door een nieuwe actiedag van de vakbonden tegen de besparingsplannen van de regering. Het gaat dan onder meer over de hervorming van de pensioenen en de indexering van onze lonen. Van op Zaventem vertrekt maar de helft van de vluchten. De luchthaven in Charleroi ligt volledig plat. En bij de lijn rijden ook maar 2 op de 3 bussen en trams uit, zegt Marco Demerling.
4: In Vlaams-Brabant en Brussel is de impact het grootst. Daar zullen 58% van alle ritten gereden worden. In Antwerpen komen we uit op 62%. We zien dat er in Oost-Vlaanderen bijvoorbeeld 80% van alle bussen en trams zullen rijden.
2: De actiedag is ook voelbaar in het onderwijs. 7% van de leerkrachten staakt. En op sommige plekken halen ze geen vuilnis op. De vakbonden betogen straks ook opnieuw in Brussel. Voor de 6e keer al sinds begin vorig jaar. De 2 Belgen die op het cruiseschip zaten waar het hantavirus uitbrak, moeten opnieuw getest worden, omdat de resultaten van de eerste test onduidelijk zijn. Dat meldt Volksgezondheid. De 2 zullen dus langer in het ziekenhuis moeten blijven. Ze voelen zich wel goed en hebben nog altijd geen symptomen. Gisteravond is de evacuatie van het schip trouwens volledig afgerond. De laatste passagiers zijn vertrokken en het schip vaart nu naar Rotterdam, waar ze het zondag gaan ontsmetten. De Nederlandse schrijver Bert Natter heeft de Libris Literatuurprijs gewonnen voor zijn roman Aan het einde van de oorlog over de Tweede Wereldoorlog. De Libris Literatuurprijs bekroont de beste Nederlandstalige roman. Natter wint er €50.000 mee. Wisselend bewolkt vandaag, kans op enkele buien bij 13 graden. Morgen kunnen er vooral na de middag enkele pittige buien vallen, mogelijk met onweer bij 13 graden. En ook donderdag en vrijdag nog kans op buien. Zaterdag droger, maar het blijft wel fris.
5: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de klantendienst.
6: Zeg Kim, het schijnt dat er een nachtegaal te zien is.
5: Zeker. De Limburgse nachtegaal, Dana Winner, gaf een interview in het nieuwe Combine-magazine. Het is een echt lentenummer, want we hebben het ook over de bijtjes en over liefde.
6: Amai, ik kon niet kunnen slapen.
5: Net wel, want we brengen ook tips om beter te slapen. En natuurlijk ook alle fijne lenteactiviteiten.
6: Ah wel, ik voel het al kribbelen.
5: Het magazine ligt gratis in al onze dienstencentra en in de bibliotheken, musea en culturele centra. Magazine Combine. Altijd boordevol boeiende verhalen.
7: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slopkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen nou trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kun je zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Aartsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
8: Zeg, Josfien, zijn dat aanknieën die zo kroken en piepen?
9: Maar nee, want ik kom juist van mijn kinesist. Ik denk dat dat de lift is die zo'n raar lawaai maakt.
8: Oei, dan zullen we eens tegen onze syndicus moeten zeggen dat hem naar Ora moet bellen.
9: Wie is dat? Ook een kinesist?
8: Nee, Ora Liften. Dat zijn specialisten die alles weten van liften. Die onderhouden, renoveren en vervangen bestaande liften.
10: Je kan Oraliften bereiken op 03 218 45 73. Je kan hun showroom bezoeken in Wilrijk of kijk op de website www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor service, kwaliteit en een oplossing op maat.
11: Aha, aha, aha. Minerva.
12: Goedemorgen Antwerpen, het programma waarin alles mag, niets moet en alles moet kunnen.
13: Vele mensen willen lid worden van Radio Minerva, maar sommigen denken dat dit een moeilijke opdracht is. Niks van, hoe makkelijk kan het zijn? Surf naar www.radiominerva.be en klik daar op het knopje Word lid. Gewoon even uw gegevens invullen en wij doen de rest. Zo simpel kan geluk zijn. Want u wilt toch ook bij ons horen, een stukje van de Radio Minerva-familie zijn? Het is zo simpel als één druk op het knopje.
12: Radio Minerva. Doe mee. Goedemorgen Antwerpen. Willems on the radio.
14: Minerva. Alle senioren willen hem horen.
15: Willems on the radio. Goedemorgen Antwerpen.

Omdat de benen uitslagen zelfs op een dinsdagochtend toch eens plezant kan zijn. De Tramps, uit de tijd dat de disco hier nog welig tierde. That's where the happy people go. Hadden ze in alle vormen single versie, maar ook de zogeheten 12-inch maxi single. Maar voor radio gebruik je dan de gewone gangbare korte versie. Goedemorgen, welkom bij deel 2. Daarin vertel ik u straks iets over de top 1000 van Radio Minerva, die we in augustus alweer gaan uitzenden. Maar voor uitzending komt er eerst de samenstelling. En daaraan kan u helpen. U hoort het straks na onder andere Peter Brady, de Country Music Heroes...

morgens op de koffie bij Willem op Radio Minerva. Minerva. Lekker smakelijk ontwaken. Things are

are swinging Peter Brady. Een plaat die zomaar zou kunnen weggelopen zijn uit de Radio Minerva Top 1000. Want in augustus gaan we hem weer uitzenden, die Top 1000. Elk jaar razend populair. En de ontknoping valt dan ook meestal op een feestelijke en zonnige dag in onze feesttent. De hele week lang hoor je dan de favorieten gekozen door onze luisteraars. En de ontknoping kan u live bijwonen. Ook dit jaar kan jij je stem laten gelden. Vanaf nu namelijk, want je kan stemmen op jouw muzikale helden. Daarvoor moet je een kijkje gaan nemen op onze website. Daar staat het wedstrijdformulier. Je mag zoveel stemmen als je wil, maar denk eraan maar één keer op hetzelfde liedje. Dus 10 lijsten insturen kan, maar dan moet je wel 30 verschillende platen selecteren. En misschien is dat voor de bepaling van de nummer 1 niet zo handig. Maar goed, u trekt er uw plan mee, je doet wat je wilt. Kiezen is nog altijd een vrijheid en een voorrecht in dit land. Mijn stem zou bijvoorbeeld kunnen uitgaan naar Tina Cellini.

En stem voor de top 1000 zou ook naar Suzanne en Freek kunnen gaan. Met Lichtje branden bijvoorbeeld. Of met die nieuwe single Halverwege. Time will tell. De lijst zal het ons in augustus allemaal vertellen.

Hij maakte ooit met collega Guy de Pré een rondreis over de Route 66. Gunter Neefs wist dus perfect waar hij over zong. Zijn versie van Mustang Sally. Zo dadelijk interne mededelingen, maar eerst de koningin van Saint-Tropez, Brigitte Bardot.

0: Antwerpen.
1: De Van Hunxel doet tot bakkering. Maar er is meer dan alleen een bakkering in het Minerva Café.
2: Oh ja? Of vol vent, of tournedo, of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glasje.
1: Voilà, nou hoor ik ook spreken ze. Maak een crème glasje. Morgen gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag.
2: Dat is allemaal niet eender. Dat is toch elke keer lekker. Juist gelijk als schaar, maar een tournedo. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be.
1: Gonijten, maar Minerva op Sint-Anneke.
2: Vrongs is dat manneke.
3: Als uw club, vereniging of VZW de komende weken of maanden een evenement organiseert, willen jullie toch dat er veel volk op afkomt? Dan weet je ook hoe belangrijk het is dat iedereen, of toch bijna, het te weten komt. De makkelijkste en misschien wel goedkoopste manier is Radio Minerva. Wij hebben namelijk veel tijd en de nodige aandacht om uw evenementen aan onze luisteraars mee te geven. Gewoon even een e-mail sturen naar info@radiominerva.be met alle gegevens en informatie. Wij zorgen dan wel dat het gehoord zal worden. Want delen is weten, dankzij Radio Minerva.
4: Zeg schat, wanneer hebben we nog eens bakkering?
5: Niks van. Zeg, dan stinkt heel mijn oos.
4: Mo, schat ik het toch. Ik wil met jou bakkering gaan eten in het Minerva Café.
5: Ja, ik zijn Claire.
4: Ah, amai, dat is rap. Maar schatteke, je weet toch dat je nog even moet wachten, hè? Tot de vrijdag.
6: Omdat het Minerva Café werkt met dagverse haring, is reserveren noodzakelijk. 03-219-32-68. Reserveren is ook mogelijk voor groepen. 03-219-32-68.

Deze meneer zal bij weinig mensen veel vertellen. Walter Jackson. Heeft u van hem al eens gehoord? Ja, een Amerikaanse soul- en blueszanger van lang geleden. Maar hij heeft mooie dingen gemaakt. Voorbeeld daarvan was This World of Mine. En dan nu mensen van bij ons. Uit de Kempen, zeg maar. We trekken zo dadelijk naar Turnhout. Maar eerst doen we blokje rond met een man uit het Heistse. Van Hest op den Hoep, gelijk ze daar zeggen. Bobby Prince.

plaat is al wel een tijdje uit en we hebben er ook vaak wat uitgedraaid. Daarom deze nog eens even hernemen. Clumsy, Barbara Dex. En Mavis Rivers en Brooke Benton zien het nut er wel van in, oftewel ook het gekken ervan in.

0: Footsteps of a fool and fools rush in. Wel, wij rushen niet in, maar rushen out. Einde van deze Goedemorgen Antwerpen op dinsdag de 12e mei. Mijn aandeel in onze programmatie zet zich morgenochtend om 8 uur alweer verder met de woensdagse aflevering. Veel plezier, zo dadelijk met de jongens van de service. Tot dan.
1: Goedemorgen Antwerpen.

0: Wij van meubelstofverder Alexander en Scholtes zijn een familiebedrijf. En we zijn al meer dan 70 jaar gespecialiseerd in antiek restauraties. Wij restaureren en repareren alle meubelen. Ja, ook dat kastje van de boma en die stoelen van uw overgrootmoeder. Zo krijgen ze een tweede leven en blijven de herinneringen om vroeger bewaard. Ook voor het hervullen, het herstofferen met stof of met leer, of het herrieten en het herbezen van azietmeubelen, kunnen bij ons terecht. Wilde gaan een gratis prijsofferten aan ons? Bel dus met een meubelstofverder op 0477 05 18 37. Of ga eens naar de website alexanderscholtes.be. De meubelstofverder, al jaren een vertrouwd adres. Kloosterstraat 68 in Antwerpen. En er zijn altijd wel tijdelijke aanbiedingen en acties. Dus zeker eens binnenwippen, hè.
1: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dak, jong.
2: Waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
1: Dakwerken van der Linde?
2: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
1: 40 jaar ervaring? Zeg, grokt je dan nog wel op mijn dak?
2: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
3: Dakwerken van der Linde.
2: Beter, god er niet vinden.
3: Voor info of gratis prijs. Offerte bel 03-366-37-32.
4: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra onder Jolmerij te slaan in Wilrijk. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zak de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broeksriemen hebben ze daar ook.
0: alexanderscholtes.be. Het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
5: Radio Minerva. Een hele dag voor jou.
6: Het is nu 10 uur. Goedemorgen.
5: Radio Minerva. Vanuit Antwerpen.
7: De toegangsweg naar Brussels Airport in Zaventem is volledig afgesloten door een gaslek bij wegenwerken. Met de auto raak je er niet meer. Het verkeerscentrum roept op om de trein te nemen. In Zaventem vertrekt vandaag zowat de helft van de vluchten door de nieuwe nationale actiedag van de vakbonden. Daarnaast gaat ook ruim de helft van de aankomende vluchten door. 1 op de 7 kinderen in ons land leeft in armoede. België staat daarmee 11e in een lijst met 41 landen. Dat blijkt uit een analyse van UNICEF. En nog eens 1 op de 5 kinderen loopt het risico om in armoede te belanden. Christel de Vos van UNICEF.
8: We zien dat sommige kinderen zich in extra kwetsbare omstandigheden bevinden. Dat zijn kinderen van alleenstaande ouders. Kinderen die komen uit huishoudens met een laag inkomen. Kinderen jonger dan 3 jaar. Kinderen met een handicap. Kinderen met een migratieachtergrond.
7: Die situaties hebben ook een invloed op onder meer de fysieke gezondheid van de kinderen en op hun prestaties op school. Het wordt binnenkort strafbaar als je rijdt onder invloed van ketamine. Normaal gezien stemt het parlement vandaag over een strengere wet, want nu staat ketamine nog niet op de lijst van verboden middelen. En de politie wacht ook nog op aangepaste test, zegt Stef Willems van Verkeersinstituut Vias.
9: De speekseltesten die de politie tot op heden gebruikt, ja, die zijn niet in staat om ketamine op te sporen. Tot op heden moest de politie gebruik maken van uiterlijke kenmerken om bestuurders die ketamine gebruikt hadden uit het verkeer te halen. Die herken je omdat dat heel sterk gelijkt op een zware dronkenschap. Daar komt nu verandering in.
7: Over enkele maanden zouden die nieuwe tests er moeten zijn. Het is ook nodig, want volgens gezondheidsinstituut Cienzano is het gebruik van ketamine op 10 jaar tijd vertienvoudigd. In de NBA basketbal in de VS staat onze landgenoot AJ Mitchell met zijn team Oklahoma City in de finale van de playoffs van de Western Conference. Zo klopte de LA Lakers met vedette LeBron James. Mitchell schitterde opnieuw met 28 punten en 4 assists. Oklahoma City is titelverdediger in de NBA. Wisselend bewolkt, kans op enkele buien en 13 graden. Morgen vooral na de middag pittige buien, mogelijk met onweer opnieuw 13 graden.
10: Amai! Hey, jij gaat nogal eens op reis?
11: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
10: De Bip for Life? Wat is dat?
11: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op Lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
10: Kun je mij de Bip een telefoonnummer eens geven?
11: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImmoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
12: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlies zitten. Het beste vlies blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van zijn bienaverij. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Stevig in Hoboken. Het lekkerste adres voor vlies en veel meer. Bienaverij thuis. Zie ook eens op de website ikwilvlies.be en daarmee is alles gezegd.
13: Schatteke, ik ben terug van bij de Robert, hè.
14: De Robert? Wie is dat?
13: En wel, je weet wel, Robert de expert van in de vestingstrot.
14: Oh ja, dat is juist. En hij heeft dat wat opgebroogd?
13: Wat hadden wij weer al gedacht? 150 euro, hè. En wel, zit er maar een nulletje achter. Het was 1500.
14: Zwaasdingen?
13: Nee, dat gaan we naar logeke. En dat muntje om dat kettingsje van ons Maar commune, dat bracht dus de max op, hè.
14: Geef je nummer dan nog eens, gaan? Want ook zo zei hij ook nog van alles liegen.
13: Robert? De expert 03 226 93 93.
14: Welk bedrag had hij nog gedacht?
13: De Robert geeft misschien wel een nulletje meer dan verwacht.
11: Schatke, wanneer gaat dat licht in de badkamer is repareren?
14: Ja,
11: Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou weer eens teruggeschilderd mogen worden.
14: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo goochelijk als vroeger.
11: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingend binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
14: Allee, kom, pak rap even voor te schrijven.
11: 0485 54 87 85.
15: Ik ben een historisch feit, dat is heel goed. Dan vraag ik een erkenning aan als antiek monument. En dan krijgen we subsidies voor de voorgevel te renoveren.
16: Topcomedienne Anne Nelissen viert 50 jaar op de planken en 70 jaar op de planeet.
17: En ook altijd herkenbare toestanden dat zij beschrijft. Hè.
15: Ze sloten een beest in bed, maar Jasper.
16: Tournee Jubilee. Van 27 tot 31 mei in de Rode Zaal van het Fakkeltheater. Tickets en info annelissen.com.
18: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
19: Merci Immobiep.
20: Aha, aha, aha. Minerva.

0: Van harte welkom bij Minerva Service.
1: Wat dat zeer dagen binnenbrengt. Portemonnees, sluitenlangers, schoenmodus, knopschotels, alles brengen ze binnen.
0: Minerva Service, de complete ledenservice van Radio Minerva.
2: Oh, remmek ik mijn broek, en remmek ik koos kreeg, dan kon ik trouwen met mijn lief. Alles op, maar remmek ik...
3: Hele goeiemorgen van harte. Toegewenst op deze koude 12e maai. Maar het zijn de ijzaligen, hè?
4: Zijn die daar, zijn er daar?
3: Ja, de 11e, de 12e, de 13e en de 14e.
4: Ah, oh, dan komt dat toch
3: wel. Nou, wie het is, Melchior, Gaspar. Nee, dat zijn de
4: dat zijn die van Kerstmis, hè?
3: Dat zijn die van dingen.
4: Dat zijn de wazen, hè?
3: De Draaikuiningen, dat worden wazen.
4: Dat worden wazen, hè?
3: Nee, geet Mamertus, Pancras, Servaas en Boniface. Dat zijn de ijzaligen.
4: Ah, oh, zo zeg.
3: Ja, ja. Oh. En het schijnt, na de ijzaligen, dat het niet meer kan vrezen tot de winter komt.
4: Schijnt, hè?
3: Schijnt zo, hè? Allee, verhoor. In ieder geval, het is koud. Welkom, lieve mensen. Bij onze Minerva Service, je weet het speciale programma. Waar leden iets te koop kunnen aanbieden. Op zoek zijn er iets, of wil iets willen weggeven. Kan allemaal. We moeten dan doen gebruik maken van een van deze twee telefoonnummers.
5: Heb je iets te verkopen? Bel dan naar het telefoonnummer 03 219 17 27 of 03 219 60 30.
3: De 17 27, je ziet Gerda, deze al aan telefoneren, tof. En de 60 30, Sinne. Als je van de twee telefoonnummers bezit is, de andere pakken, niet vergeten. Online kan ook Minerva Service at radiominerva.be. Kom bij ons terecht in de wijkdroep, gaan we dat allemaal voor u omroepen. Met dan Maribel is er ook bij. En de knapste van de hoop zit net van mij. Jan van Dam, goeiemorgen Jan.
4: Dag Eddy, goeiemorgen trots allemaal. Ja, goeiemorgen, we zullen het maar zeggen, maar het is niet gezegd, het is koud, hè jong.
3: Koud, hè jong.
4: Ja, ja, het is van het eenouderste in het andere, hè.
3: Ja, dat
4: dan
3: is...
4: Dan doet je een bikini aan en dan moet je weer een pelse frak aan doen.
3: Je gaat al eens een bikini aan.
4: Ja. Ga niet.
3: Nee.
4: Ja,
3: nee.
4: Wel, dat is...
3: Je haalt een man ook in hier.
4: Allee, je moet dat proberen, dat is gewoon zo, hè.
3: Ja?
4: Ja, tuurlijk, dat.
3: Het is gevaarlijk.
4: Ik heb liever een pelse frak. Alleen dat mag ook niet meer, hè?
3: Dat
4: mag ook niet meer een pelse frak.
3: Nippels mag nog, hè?
4: Ja, maar je moet zien dat je van den Bossen van Gaia niet tegen zijn schenen shot, hè?
3: Ja, dat is ook zo.
4: We zitten Urbanus dan weer. Ik had me dammen met een bontjas.
3: Met
4: het nog?
3: Ja, dat is juist.
4: Dus doet hij maar weg, hè, die pelse frak.
3: Maar je zal hem ook kunnen gebruiken. Enfin, lieve mensen, van harte welkom.

0: Siboney gebracht door Manuel en his Music of the Mountains. Ja, hier klopt het niet met de micro.
1: Nee, er klopt er iets niet.
0: Nee,
1: ik precies. Heb geen problemen.
0: Geen problemen?
1: Jij wel?
0: Nee.
1: Ja, dat klopt. Zeg eens iets?
0: Hallo. Ja. Moeten meer allemaal open zitten.
1: Ja.
0: Enfin, bon. Te koop een bureaustoel. Ah, het is terug in orde. Zeg. Een bureaustoel en een home trainer met verschillende functies. Misschien dat je kan afwassen.
1: Dat zou
0: strooien.
1: Ja, maar dat moest aan zich.
0: Nee. Dus te koop een bureaustoel en een home trainer met verschillende functies wat je ook mogen zijn. Dat is allemaal te koop op de 0497-99-49-22. 0497-99-49-22.
1: Ja, wat kan dat zijn? Functies, de snelheid bijvoorbeeld. Hè?
0: Ja, snelheid en meer dat je harder moet trappen of zo. Ja. Dergelijke dingen. Nou, ja.
1: En misschien kan hem ook achteruit lopen.
0: Dat kan ook.
1: Nee, dat je dan moet aanpassen een beetje. Dat loopt, dan moet
0: of dat je van zo aan dus moet zitten.
1: Oh ja, dus staat hem naar links of naar rechts. Of,
0: ja, met stop. Pinkers en zo. Hè.
1: Dus stop, dat die functies zijn heel
0: ja,
1: veel.
0: Ja, dat moet maar eens horen. Laat het maar weten.
1: Ja, tuurlijk dat. Ik heb dat niet te koop, man. Ik is iets anders. En dat zijn Neve Sketchers. Dat zijn dus geen moppetjes of acts. Sketchers. Of Sketchers, wat is het nou?
0: Sketchers, ja, dat zijn een soort... Allee, ik noem nog altijd... Ja, ik noem dat Turk snoffen. Daar kun je zo instappen. Moet zelfs dan moet je zelfs de moeite niet meer doen voor het bukken van de nestels.
1: Ja, maar zou dat wel goed zijn? Maar dat zit toch goed?
0: Ja.
1: Zou dat niet? Allee, ik weet het ook niet.
0: Al is dat maar een half jaar, dan komt er weer het nevel.
1: Geef mij toch maar mijn nestels, hè, die mijn echt nestels, vaststellen.
0: Dat is zei.
1: Maar allee, goed. Dus te koop, een paar nieuwe Sketchers. Ze zijn wit met aan de zijkanten een schoon lichtbruine streep. De maat is 38,5-39. Die zijn te klein gekocht. Dat kan u overkomen. Dat is mij ook al overkomen.
0: Ja.
1: Dus je kunt ervoor bellen voor die Sketchers naar 0494-48-64-00. Ik heb iemand horen zeggen, zo'n schoenverkoopster, die zei, je moet van achter je vinger kunnen insteken. Als je dat kunt, dan zijn ze goed. Maar dat is toch al veel, jongen, als je van achter je vinger kunt insteken, achter je vinyl. Of voor
0: ja, nogal lang hoe dik dat de vingeren zijn.
1: Oh, ook al, ik vind dat toch maar al... Maar dat schijnt
0: dat... Enfin,
1: dat zou dus de aangepaste maat zijn, als je dat kunt.
0: Ja, we moeten het eigenlijk veulen en eens even misstappen.
1: Maar de 10 meters over het weer en, ze zitten goed. Dan komt er de thuis mee, gaat ze een halve dag al. Oh, blij, dan zie je, het is toch niet alles.
0: Ja.
1: Enfin, ja.
0: Je moet toepassen in het leven, hè, jong. Nee,

0: My one and only heart. Dat was Perry Como. Tukwop. Twee is zo goed als neven latte bodems. Van 80 centimeter. Dat wil zeggen voor een bit van een meter 60. Jawel. En ook nog een schilderij op een echt doek. Jawel. Van een meter 20 op 80 met heidezicht. Ik stond hier de foto, dat niet slecht. Ja, tateert van de jaren 20, 30. Voilà. Dus voor die nieuwe latte bodems van 80 op een meter 60. En dat schilderij. En een zicht op de heide. Meer rivierken erbij. Mooi, ja. Dat is allemaal te koop. Op de 0-499-22-29-44. 0-499-22-29-44. En daar staat bij. Als er interesse moest zijn, die persoon kan altijd de nodige foto's van het materiaal doorsturen.
1: Ah, dat is gemakkelijk. Ja, dat is gemakkelijk. Ja, ja. Te koop 4 Michelin autobanden met velg. En hier staat de motten stond erbij. 2,35 op 55 R17. Prematie 5. Dus wat dat wil zeggen, dat zijn de motten, denk ik. Als je geïnteresseerd in die banden, moet je toch altijd bellen. Hè? En bovendien, die zijn zo goed als nieuw. Er is ongeveer een 2000 kilometer mee gereden met die banden. Dat wil zeggen dat die nieuw zijn. Hè? Dus voor die 4 Michelin autobanden met velg, kun je altijd bellen. Hè? En dat doet er nog 0-486-11-13-64. 0-486-11-13-64.

0: Ja, Barney Google, dat worden de Andrew Sisters. Zeg, je moet er dan op douwen zijn, zie ik er op zo'n veeg, misschien ik douw erop.
1: Ja, jongen, ik weet het.
0: Allee, ja, bon. Onze Roger heeft weer iets duidelijk gestuurd. Goedemorgen, Roger. Het gaat over die home trainer met verschillende functies.
1: Ja.
0: Ik heb het hier.
1: Ja.
0: Dat wil zeggen, intervalprogramma, een parcours, een heuvelparcours, dat je wat mooi juist moet trappen, hè. Vetverbranding en cardioprogramma, dus

0: hartslag en dergelijke, wattage, enzovoort, enzovoort. Dat is het. Bedankt, hè, Roos.
1: Dat is bijna een klaar ziekenhuis, zeg.
0: Ik word er al meuk van het zweetloop van mijn dinges. Ja, goed. Te koop. Een puzzel. Clementino. Jawel. De is voorstellende een uitzicht op de Dolomieten. Dolomieten.
1: Ja. De Dolle Grieten.
0: Ja.
1: Dat zou interessanter zijn, hè.
0: En die is 2 meters 93 op een meter 35. Weten wat dat betekent, meisje?
1: Dat is groot, hè?
0: Dat is heel groot. 13.200 stuks.
1: Dan moet je al een grote tafel hebben, hè?
0: Heb je geen goesting. Ik hoop dat er geen ontbreekt, want anders is het nog de knoppen, hè? Dus voor die puzzel, Clementino, met uitzicht op de Dolomieten, voorstellende dus, 13.200 stuks, 2 meters draai en eigenlijk op een meter 35. Jongens, jongens, jongens. Daar kunnen we terecht. Op de 0 draai. 829. Daar 10... 63. Ofwel op de 0479 34 97 44. Veel succes. Jawel.
1: Ja, en je moet nog een aparte tafel hebben, of dat gaat niet, hè? Ja, nee. Allee, ja, dat is juist. Ik ken zo iemand die het op zijn puzzel 10 jaar gedaan.
0: Ja?
1: Die had gebruikt op de keukentafel en dan zei zijn vrouw Louis: zeg Louis, het staat voor gewoon tijd en hij breekt hem maar af. Dan moest je altijd opnieuw beginnen, hè?
0: Nee,
1: heeft er 10 jaar op gedaan voor die te
0: kunnen Altijd met dezelfde vrouw, ja.
1: Ja, met dezelfde vrouw, plastic met zijn brood gesmeten als ze een puzzel af was.
0: Nou, dat was niet meer nodig, maar.
1: Ja, maar jongen, jongen. Als je begint te puzzelen, dan.
0: Ja, begrijp het.
1: Dus je moet een aparte tafel hebben of het is miserie.
0: En vooral veel geduld.
1: Ja, dat doe ik, ja, juist. Te koop een damesfiets van het merk Norta met draaiversnellingen en die is in perfecte staat. Het is geen elektrische, hè? Geen e-bike, nee, een gewone klassieke fiets. Een damesfiets van Norta met draaiversnellingen. Zit je geïnteresseerd in die fiets, dan belde, hè? Nog 0497 47 0477 0497 47 0077.

0: Why Fight the Feeling, Roy Hamilton. Van die puzzels, hè? En als jij, Lotte Wijters, de grootste puzzel ter wereld.
1: Ja.
0: Die is 8,64 meter op 2,04 meter. En die bestaat uit 54.000 puzzelstukjes.
1: Begint toch eens aan, zeg.
0: Dat is een levenswerk, hè?
1: Ja, joh. Ja, joh.
0: Goh, god, voorzichtig.
1: Zo, dat is ook niet meer aan beginnen.
0: Nee. Bedenk er eens, hè. Ja.
1: Dat is echt een engelijke geduld dat je moet hebben.
0: Ja. Why Fight the Feeling, dat was Roy Hamilton. Om de twee tofste mannen van mijn favoriete programma.
1: Wie zijn dat eigenlijk? Zinnen ze die gaan?
0: Dat zijn we, hè. Bedankt, hè, man. Bedankt, hè. Ja. Bedankt. Te koop. Een drangaziet van 2,5 meter. En een 2,5 meter van 2 meter. Ja, van Royal Arrow in Italiaans runs. Leder.
1: Dat zal wel kwaliteit zijn, hè?
0: Ja, klaar, donkerbron met beige kussens in zeer goede stad. De prijzen zouden voor hier te komen, zoals ik weet, lieve mensen, wat weten die prijs? Die? Dan moeten we bedisselen met de verkoper. Maar, staat erbij. Dus voor die een draai zit en die een 2,5 zit.
1: Wat is dat, een 2,5 zit?
0: Allee, joh. Zo, tussen draai en 2.
1: Dus voor 2 mensen en een kind.
0: Ja. Italiaans rundsleider. Prijzen zouden voor hier te komen, maar een getal met 2 cijfers is al oké. Okay.
1: Dat is dus minder dan.
0: Onderduid, hè.
1: Ja,
0: moet wegen zijn aankoop van een nieuw salon. Voilà.
1: Amai,
0: moesten er geïnteresseerd zijn, denk ik wel, amai. Italiaans design en zo, dat is altijd wel gewild, hè. Moesten er geïnteresseerd zijn, moet eens even contact opnemen met de 0474-11-60-10. Voilà.
1: Dat is wel kwaliteit, hè?
0: Ik denk, ja, ik ben er zeker van. Vroeger,
1: als je vroeger naar Italië op vakantie ging, dan bracht je altijd een leren frak mee. Een leren fraske mee, maar het was Italiaans leer, dat was gekregen.
0: Ja, maar dat is bekend. Dat is heel goede kwaliteit.
1: Ja, dat was toen nog prijselijk. Of dat nu nog prijselijk is.
0: Ja, dat is, ja, nou wordt het pas prijselijk.
1: Nu wordt het pas prijselijk. Ja, nu gaat alles weer tegemoet gaan. Te koop. Allerlei materiaal voor de rommelmarkt. Wat is dat materiaal? Ik weet het niet. Zit je geïnteresseerd? Dan bel de morgen. Ik heb een collega gehad, hij leeft nog altijd, de chef. En dat was een fervente man van de rommelmarkt. Hè. Die stond er altijd. Dat was echt een rommelmarktman, de chef.
0: Hmm.
1: Hij leeft nog, chef. En Gerda, de groetjes aan manneke, zeggen als je op de rommelmarkt staat, doe de best nog altijd. Hè.
0: Jolze.
1: Dus te koop allerlei materiaal voor de rommelmarkt. Zit je geïnteresseerd, dan bel de naar 03-689-44-85. 0-3-689-44-85.

0: Frank Sinatra met The Old Master Painter. Jawel. Van die puzzels gesproken, hè? Er is er nog een die een strafvries plus van 54.000, 60.000. Dat is helemaal voor me schokken te worden. Bon. Te koop. Een luxe cool en champagne emmer van het Italiaanse topmerk Alessi. Ja, die is zo goed als neef. Er kunnen 2 flessen in. Liefst volle, hè? Oh, joh. En die zit nog in de doos, die kool en champagne emmer. Daarbij nog 6 speciale champagneglazen, ook in Italiaanse makelaar. Stot er nog bij, verwen uzelf, uw vrienden en kennissen in stijl. Degene die in hem koopt, hè, mag ons wat nodigen, hè, dat zei ik. Dus voor die luxe kool en champagne emmer van Alessi, met 2, met 6 flessen bij, 6. 6 champagneglazen. Ik ben helemaal in de war. Ik denk al aan die champagne. Dus voor die koolemmer met 6 flessen. 6 glazen, hè, die is aardig vandaag. Hè. Dan kun je dus terecht op de 0475 43 91 29. 0475 43 91 29. Merk, ja, ik ben er ooit gerokt, zijn jongen. Maar, dus de kool en champagne emmer met 6 speciaal champagne glazen. Voilà.
1: Ja, flessen was beter geweest, maar ja, hè?
0: Ja.
1: Nee. Ja.
0: Maar je weet het, hè? Wie het kleine niet eert, is het grote niet weert. Hè?
1: Ja, zegt dat dus tegen de Trump?
0: Ja, die zet dan direct op zijn peert. Hè?
1: Ja. Er is iemand op zoek naar een elektrische draaiwieler. Liefst met een lage opstap en maximum 70 centimeter breed van achter. Ja, dat is misschien. Kan zijn dat wel is, hè?
0: Ja, voor eventueel van achter iets voor boodschappen te doen of zo, hè?
1: Het mag niet te breed zijn, maar dan kunnen we daar weer niet mee binnen.
0: Juist.
1: Want een mobiele mens weet niet meer op het.
0: Gelukkig dat hem is.
1: Ja, dat je overal tussen de deur kunt.
0: Ja,
1: we beseffen dat niet meer. Er is iemand op zoek, dus nog een elektrische draaiwieler, liefst met een lage opstap en maximum 70 centimeter breed van achter. Die staan en ja, die moet weg, dan kun je altijd er iemand een groot plezier mee doen. Je belt nog 0477 95 55 87. 0477 95 55 87.
0: Welvarige zondag was het nog schijn moederdag.
1: Is dat niet in augustus?
0: Ja, in Antwerpen is dat zijn, maar is dat 15 augustus. Hè?
1: Ja.
0: Maar nationaal is dat zogezegd moederdag was vorige zondag. En wel, we zijn gelijk kusje van de city, we zijn wel lood, maar toch aan alle mama's speciaal voor jullie.

0: Milla Esterella, alle moeders. Ja, ja, Esterella ging gewoon, hè?
1: Nee, het schijnt dat hij op deurbrak stond voor, in Amerika. Er lag een goed plottencontract klaar voor de Amerika. Ja. Maar toen stierf haar toeverlot en haar man. En dan is dat niet teur gegaan.
0: Ja, ja,
1: die
0: ja.
1: zou zeker een internationale carrière gemaakt hebben.
0: Zeker een vest. Zeker.
1: Ja, spijtig, hè. Dat zijn omstandigheden, hè.
0: Ja, hoe raar dat allemaal kan lopen.
1: Het leven is één aanval en al toevalligheid.
0: Toevalligheid.
1: Dat is zo, hè.
0: Juist.
1: Ja, ja, ja.
0: Te koop. Twee zetelbanken. Die moeten weg wegens verhuis.
1: Ja.
0: En een twee zit en een drange zit in gooien en propere stoot van niet-rokers, als het dan blijft. Bedrag, dat weten we niet. Een klein bedrag, ja, ja. En 6 stolen in beste staat met afneembare zitting.
1: Amai.
0: Jawel. Dat is allemaal te koop op de 0499 22 29 44. 0499 22 29 44.
1: Er is iemand op zoek naar een mobiel huske. Een chemisch toilet.
0: Ach, oh, wel zeggen, een huske, dat is een dingetje, een gemak, hè.
1: Een gemak. Dus iemand is op zoek... Allee, zeg. Iemand is op zoek naar een chemisch toilet. Je kunt ervoor terecht. Op het nummer 0355... 2842 0355 2842. En dat is heel praktisch, hè? Op elke bouwwerf tot zo in, hè?
0: Ja, ja, ja, het is ja. niet gemakkelijk. Hè?
1: Nee, vroeger moesten die tegen de muur gewoon, zeker de mannen, die konden wel ja, plassen tegen de muur of zo.
0: Maar... Voor de vrouwen was dat dan betaald, natuurlijk.
1: Ja, ja, ja, dat is een vooruitgang, hè?
0: In de nacht
1: verrechter rood te gaan, is dat vooruitgang.
0: Ja, oh god, dat is weer moeilijk, hè, dan of.

0: Donne-moi la chance, Richard Anthony, of zoals ze het zong in het Engels, don't... it's too late to worry. Maar van jij hebt het ook eens gezongen, hè? In het Nederlands geef mij nog één kans.
1: Ja, dat is juist.
0: Maar natuurlijk durf ik niet spelen.
1: Nee, dat is wel...
0: Nee, want anders...
1: Ja, dan is het gedaan, maar ja, hè?
0: Ja, dan is het gedaan, maar...
1: Ja. Ik weet het.
0: Hallo Jan en Eddy. Dat zijn wij.
1: Oh, dat zijn wij.
0: Voilà, te koop. Een Revox cassette recorder type C115. Professioneel model, waar ik perfect... Prouwens overeen te komen op de 0476 23 20 21. 0476 23 20 21. En er wordt gevraagd te willen bellen tussen 13 en 17 uur. Waarvan acta.
1: Ja, goed. Te koop braaiwol in verschillende kleuren en verschillende dikte. Kappersproducten en materialen. Een herenfiets, een gewone, geen elektrische. Een herenfiets van het merk Van Staaien Avenue Morzine. Met 7 Shimano-versnellingen. Van Staaien Avenue Morzine. Ken je dat merk?
0: Nou, gewoon zijn zoveel fietsmerken.
1: Oh, ik heb er nooit van gehoord. Maar het zal wel goed zijn.
0: Ja.
1: Dus even herhalen. Te koop braaiwol in verschillende kleuren en verschillende dikte. Kappersproducten en materialen, een herenfiets en een gewone, met 7 Shimano-versnellingen van Staaien Avenue Morzine. Dus voor al die zaken, hè, kun je bellen naar 03-658-5511. 03-658-5511.

0: Ja, dat was Quincy Jones. Jawel, met Soul Bossa Nova. Wat er is, het is ding van de Nelf, zo weet je. Wel, we gaan nog een paar leuke spelen. Wat denk je ervan?
1: Wat moeten we anders doen? Heb je een idee? Kun je nog een opvertellen?
0: We hebben nog wel tien en tanden verroemd erop, maar niet zo heel veel. Dus gaan we nog even spelen. Dus ik drogen, hè?
1: Ja, nee, van Bossa Nova gesproken.
0: Ja.
1: Hoe dansen ze daar? Want ik ken dat niet.
0: Dat kan ook niet weet.
1: En Bossa Nova, dat
0: is speciaal een dans, hè.
1: Ja, dat zal wel zijn, maar hoe wordt dat gedanst, hè?
0: Dan moet eens naar een dansschool.
1: Dan moeten ze mij in sturen. Hallo zeg, met twee linkervoeten. Met twee linkervoeten, jongen.
0: Twee linkervoeten.
1: Ja, nee, door niet aan het beginnen, hè.
0: Allee, verwoord. Een leken, dus, hè. Ja. En dan moet komen.

0: Le gamin de Paris. Dat was Yvonne, wie het zijn weer?
1: Yvonne Helico.
0: Janine Grenet. Een oude Franse zangeres.
1: Nooit, heb je toch niet gezongen, jongen? Weet je gezongen? Dat heb ik niet goed geluisterd. God, spel dat blotje nog eens.
0: Ja, zeg. Nee, is dat leuk. If I could sing like Bing.
1: Bing Crosby?
0: Bing Crosby.
1: Allee, yes, ja. Come on.
2: Ba-ba-ba-boo. Ba-ba-ba-boo. If I could sing like Bing, how happy I would be. Ba-ba-ba-boo. Ba-ba-ba-boo. If I could sing like Bing.

0: Dat kan ik ook,
1: ja,
0: hè?
1: Ja, ik goed zingen.
0: Dat kan ik ook, hè?
1: Like
0: Bababoe.
1: Bababoe, ja.
2: Alleen nog eentje voor het af te leren, ze.
0: Voor het af te leren?
2: Ja. Doris Day.
0: Allee, kom.
2: Yes.

0: There is the inspiration.
1: Zo, we gaan even pauzeren, lieve mensen.
2: Ja.
1: En op de klok van de 11 zijn we er terug, hè.
2: Oh ja.
1: Alright, tot zo'n beetje, hè.

0: Het is nu 11 uur. Goedemorgen.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: De weg naar de luchthaven in Zaventem is weer open. Die ging een tijdje dicht door een gaslek bij wegenwerken, maar intussen is dat weer gedicht, zegt Jana Bergman van de politie.
3: Er is effectief sprake geweest van een gaslek. Al de diensten zijn zo snel mogelijk ter plaatse gegaan en ook fluvies. We hebben dan de A201 tijdelijk afgesloten in beide richtingen. We hebben ook een evacuatie opgestart van een aantal omwonenden. Ondertussen heb ik vernomen dat een vijftal personen geëvacueerd zijn, maar ze zijn ondertussen al terug onderweg naar hun woning.
2: Ook de perimeter rond het gaslek is opgeheven, omdat er geen gevaar meer is. 1 op de 7 kinderen in ons land leeft in armoede. België staat daarmee 11e in een lijst met 41 landen. Dat blijkt uit een analyse van UNICEF. Christel De Vos.
4: We zien dat sommige kinderen zich in extra kwetsbare omstandigheden bevinden. Dat zijn kinderen van alleenstaande ouders. Kinderen die komen uit huishoudens met een laag inkomen. Kinderen jonger dan 3 jaar. Kinderen met een handicap. Kinderen met een migratieachtergrond.
2: Die situaties hebben ook een invloed op onder meer de fysieke gezondheid van de kinderen en op hun prestaties op school. In het Verenigd Koninkrijk blijft de druk op Brits premier Keir Starmer toenemen. Binnen zijn eigen Labour-partij denken al maar meer mensen eraan om hem opzij te schuiven. En ook enkele van zijn ministers eisen zijn ontslag. Labour verloor vorige week fors bij de lokale en regionale verkiezingen. En Starmer lag ook onder vuur door de aanstelling van Peter Mandelson als Brits ambassadeur in de VS, omdat Mandelson nauwe banden had met zedendelinquent Jeffrey Epstein. Wisselend bewolkt en kans op enkele buien en 13 graden. Morgen vooral na de middag pittige buien, mogelijk ook met onweer bij opnieuw 13 graden.
5: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de klantendienst.
6: Hey, dag Kim. Zeg, verhuizen naar een woonzorgcentra. Hoe begin ik daar eigenlijk aan?
5: Goeie vraag. Op zorgbedrijfboeker.be vind je alle info, prijzen en beschikbaarheden van onze locaties.
6: Oh, dus een soort van immo-site van kamers dan. Dat is handig. Zeg maar, ik zie dat wel eens scheren met mijn eigen ogen.
5: Natuurlijk. Daarom organiseren wij infosessies in onze woonzorgcentra. Alle sessies vind je op onze website zorgbedrijf.antwerpen.be.
6: Dat is top. Ik kom direct al wat surfen. Merci, Kim.
5: Graag gedaan. Meer weten? Surf naar www.zorgbedrijf.antwerpen.be of bel 03 431 31 31.
7: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Uitbouwken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slopkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen nou trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kun je zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Artsenaarstraat 88 in Uitbouwken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
8: Een lift is tegenwoordig geen luxe meer. Bijna overal is het plaatsen van een lift mogelijk. Maar kies dan wel voor een betrouwbare en stabiele firma. Oraliften is specialist in zowel binnen- als buitenliften. In zowel nieuwbouw- als in renovatieprojecten. Energiebesparend, geruisloos en veilig. Een lift geeft altijd een grote meerwaarde aan uw gebouw.
9: Bel voor meer info of voor een gratis offerte 03 218 45 73. Dat is 03 218 45 73. Ora Liften, Korenbloemstraat 148 in Wilrijk. Of maak kennis met Ora Liften op www.oraliften.be. Kiezen voor Ora Liften is kiezen voor kwaliteit, service en een oplossing op maat.
10: Aha. Minerva.
11: De Minerva-service van Radio Minerva. Elke dinsdag tussen 10 en 12 uur.

0: What Now My Love. Ja. Dat was Herb Albert.
1: Dat is een bangende vraag, hè, jongen.
0: Ja, waarna, mijn schat.
1: Waarna, hè.
0: Ja, we zullen wel zingen, zeker. Welkom, lieve mensen, in ons tweede gedeelte. Van onze Minerva-service. En de Alsaliteits te koop zijn op zoek naar iets wil dit weggeven. Dat zijn de twee telefoonnummers waar je voor terecht kunt.
2: Heb je iets te verkopen? Bel dan naar het telefoonnummer 03 219 17 27 of 03 219 60 30.
0: 17 27, daar zit Gerda 60 30. Sine, online. Ken ook Minerva Service at radiominerva.be. Voilà. We vertrekken ze. Te koop een diepvries met 5 schuiven. Voilà. Te koop. Op de 0496 32 61 78. 0496 32 61 78.
1: Er is iemand op zoek naar een Annelien potlood. Je kent dat wel, schrijft die meneer.
0: Een Annelien, joh.
1: Een potlood waar je aan likt en blauw wordt. Jij wordt niet blauw, maar dat potlood wordt blauw.
0: Uw tong ook.
1: Toch ook, maar pas op ermee. Dus niet verwacht dat hij niet, hè. Dat je maar in een blauwe zat, hè.
0: Nee, nee. Dan zit je anders tegenwoordig.
1: Ah ja, ja, nu zit je anders. Als jij door een likt, dan wordt het anders.
0: Ja.
1: Dus iemand is op zoek naar een Annelien potlood. Dus je kunt door een likken en dan wordt dat potlood blauw. Het wordt gebruikt bij het etsen. Een tekening via kalkpapier wordt overgebracht naar het etsen stuk. Amai. Kan iemand mij helpen, alsjeblieft? Ja, ik zou geren, maar ik heb zo geen potlood.
0: Ik heb geen Annelien potlood.
1: Nee, ja, anders geren, hè. Je kunt dan madameke of die madame helpen op het nummer 0474 62 87 50. 0474 62 87 50.
0: Ik weet niet dat je dat nog herinnert, Jan, maar vroeger hadden van die kleurpotloden, die waren heel, heel goed en heel bekend, Carondash.
1: Zeg mij niks, maar ik zie ze voor mij. Wordt dat van die korte potloodjes?
0: Nee, waren lange.
1: Oh, lange, nee.
0: Lange kleurpotloden. En de Carondash heette dat.
1: Ah, ja.
0: Maar dat is van lang geleden, maar dat was prima kwaliteit.
1: Dat, ik weet goed, als je met Sinterklaas kreeg je altijd een kleurige boeken en zo'n potlood te doen.
0: Voilà.
1: Dat was klassiek, hè.
0: Dat was
1: er altijd bij, hè.
0: Ik
1: heb er veel versleten, zijn van die potlood.
0: Ja, dat word ik een braaf manneke.
1: Ik heb veel gekleurd in mijn leven.
0: Ja, ja.
1: Rood, zwart, geel, blauw.
0: Alle kleuren van de regenboog.
1: Alle kleuren van de regenboog, toen ik bont en blauw werd.
0: Alle.
1: Toen ben ik gestopt.

0: Voilà. Het sprookje is uit. Daar was een zekere Tony Dua.
1: Wie is dat nou weer?
0: Nooit van gehoord. Nee. Maar dat is iets van een taart van tong. Was misschien een eendagsvlieg of zo.
1: Dat zal wel.
0: Maar wat je slechte stem. Hè?
1: Nee, dat niet. Maar ja, onbekend is onbemind, hè, jongen.
0: Ja, dat is, hè, dat is zo. Hè. Te koop, een senioren scootmobiel. Het merk is Ceres. Die is te koop op de 0495 19 20 31. 0495 19 20 31.
1: Te koop. Vier antieke kasten met jachttaferelen erop. Dus die zijn beschilderd of iets met jachttaferelen. Dat moet schoon zijn, hè?
0: Absoluut.
1: Dus te koop vier antieke kasten met jachttaferelen. Twee antieke grote stoelen met armleuningen en hoge rug. En zes antieke stoelen en tafel. Allemaal te koop op 0469 13 70 37. 0469 13 70 37.

0: Marina Lady, Lady, Lady. Dat was Andy Russell. Ja. Te koop oordrijkskundeboeken en leesboeken. Voilà, oordrijkskunde. Dat is ook zo'n verplicht vak van vroeger. Ik weet niet dat het nou nog gegeven wordt.
1: Ja, dat was ook niet zo gemakkelijk. Zijn,
0: ja, dat is de hoofdstad van. Hè,
1: ja, dat is in feite veel van boten leren, hè, was dat. Hè?
0: Ja, in de rivieren, in de gebergten.
1: Ja, dat was wel iets. Dan krijg je dan de vraag, de Schelde, waar ontspringt die en waar komt die aan? Ja. En welke zijn zijrivieren daarvan? En welke steden liggen naast die zijrivieren? Dan moest je dan heel die korte in je kop hebben zitten.
0: Ja, ja, ja, ja, dat is juist. Dat
1: zo gemakkelijk was het niet, hè.
0: Aardrijkskunde, ja, ja.
1: Geef mij maar gewijde geschiedenis.
0: Gewijde geschiedenis, ja.
1: Voilà.
0: Dat bestond ook niet meer.
1: Is dat al niet?
0: Ja. Dus aardrijkskundeboeken en leesboeken, die zijn te koop op de 03-689-44-85. 03-689-44-85.

0: En vroeg de meester, Hermans, wat ligt er aan de Maas? Zei hij, laat dat maar liggen, dat lijkt er goed.
1: Ja. Oh, ja. Ja, inderdaad, dat is wel iets van die zaken. Het was toch plezant voor je?
0: Ja, ja.
1: Ik heb in het lager onderwijs veel rammel gehad van de meesters, maar ik vond het toch heel plezant.
0: Ja.
1: Al kregen we veel rammel, toch, dat kattenkwaad ging er niet wat. Hè.
0: Nee, maar dat blijft was erin zitten. Ja,
1: dat was onschuldig, maar ja, toch.
0: Ja.
1: Te koop, 2 damesblazers van maat 42. De ene is wit-blauw gestreept en de andere is gerood. Dus voor die 2 damesblazers, maat 42, kunnen bellen naar 0470 97 38 58. 0470 97 38 58.

0: Gedacht alleen al.
1: Ja, gedacht alleen al, hè?
0: Ja, the very thought of you, Ella Fitzgerald. Te koop een glazen douchewand van een meter 57 hoog in 60 breed met een regenboogdouchekop. Oh. Ja, dat is zo. Ja, dat is precies of de regen valt op. Hè. Dat is zo'n hele brede douchekop, hè?
1: Ah, ja, dat is
0: goed.
1: Ja,
0: Spiek springt er neef. Hij zit nog in de verpakking.
1: Allee, jong.
0: Dat kun je... Oh. Dus een glazen douchewand, een meter 57 hoog, 60 breed. Amai. Een regenboog douchekop. Schotverdikke. Goed. Dat is allemaal te koop op de 0494 15 49 46 0494 15 kennen ze dus 15 49 46
1: te koop in een Samsung oven. En ik heb hier een foto erbij gekregen van de madameke. En het is een schone oven, ja. Ja. Dus te koop in een Samsung oven, slechts 2 keer gebruikt. Je moet hem wel gaan ophalen, hè.

0: zit geïnteresseerd in die Samsung oven? Dan belde hij naar 0495 23 74 68. Want het is slechts 2 keer gebruikt, maar die is dus piksplinternieuw. Je belt dus naar 0495 23 74 68.
1: En nou, een melodiekje dat iedereen kent, want dat lang klein is.
0: Maar iedereen kent het toch?
1: Toch veel mensen, denk ik.
0: Ik ben benieuwd.
1: Ja, dat is het.
0: Wat horen?

0: Green Leaves of Summer, The Brothers Four. Jawel.
1: Is er nog iets in petto?
0: Ja, we hebben nog wel wat leekjes. Ja. Deze is een leekje nou eigenlijk, hoe moet ik het zeggen? Een leekje voor de vogeltjes.
1: Ah,
0: de vogeltjes.
1: Yellow Bird.
0: Nee, het is tweedeldom, maar het is een lengte verreed. Hè.
1: Oh, Mike, is hier eens naar boord, jongen?
0: Ja, kwijt het.
1: Oh,
0: enfin, eerst.

Tweedledee, Tweedledum, as sweet as bubble gum. Dat was Georgia Gibbs. En deze, dat kende zeker en vast. Allee, dat hoop ik toch, hè?

0: Ja, Guy Mitchell, de muziek van de jaren 50. En dat is eigenlijk Guy Mitchell zo'n beetje zijn muzikaal dresskortje.
1: Singing the Blues.
0: Singing the Blues, hè.
1: Ja, maar elke artiest heeft een bepaald plotje waar je altijd aan denkt. Pak je zwaai kleine Italiener. Dan denk je automatisch aan Connie Froboes.
0: Ja, dat is juist.
1: Everybody, somebody's fool. Dan denk je aan
0: Connie Francis.
1: Connie Francis.
0: Ik had gedacht dat ze er moest in verkopen.
1: Nee, ik had het toch niet achterbij gelaten.
0: Nee, dat is, ja, maar dat is wat. Dat is zo.
1: Everybody loves somebody. Wie denkt er dan?
0: Dean Martin.
1: Voilà.
0: Ja, ja, maar dat is
1: dat is dus Doris Day.
0: Kees Serra's.
1: Elke artiest heeft zo'n plotje dat blijft kleven.
0: Dat blijft plakken, dat is
1: voilà,
0: wel. Dat
1: dus,
0: is
1: ja, jong, dat is zo. We hebben dat niet, hè?
0: We hebben nog niets opgenomen.
1: Nee, maar dat kan nog komen, hè?
0: We hebben alle twee prachtige zangstemmen, maar niemand wil nog eens horen.
1: Nee, maar we zitten een beetje in een late roeping, denk ik.
0: Ja, dat is een heel late roeping.
1: Onder het motto, beter laat dan nooit, gaan we eraan beginnen, man.
0: Ja.
1: En we gaan dat promoten in de service en dat wordt er elk uur op de radio gedraaid.
0: Ja, dan wordt er een sneeuwplatje van ons gedraaid.
1: Ik zit op het achtergrondkoor, want van voor kan ik dat niet.
0: Nee.
1: Maar jij zit van voor, hè?
0: Ik zie nog meer van achter. Dat ga ik zeker niet goed.
1: Oh, loeren, jongen.
0: Best maar hoor.
1: Amai, zeg.
0: Te koop. Ah, dat is echt interessant. Twee kaarten voor het concert Toppers in Concert. Dat is een concert in de Arena van Amsterdam, de 19e juni, aanstaande om 20:30. Optredens van onder andere Jantje Smit, Gerard Joling, René Vroger, Jeroen van der Boom, enzovoort. Dat is interessant, yes. Moest je geïnteresseerd zijn, kun je altijd eens bellen. Hey. 0476-72-84-83. 0476-72-84-83.
1: Ik heb hier iets en ik zou dat liever niet omroepen. Het is te zeggen, het begin. Dat begint al volgens mij heel slecht. Het is een madame die zegt, dag lieve heren. Maar madameke, ik zit al jaren bij de Neddy. Je kent die vent niet. Zo lief is die niet, zin nee. He, dus, allee, ik heb beklaag of heb ik gelijk?
0: Nee, geef je niet.
1: Dag lieve heren. Allee zeg, nee, moet je dat niet meer doen, madameke. Als je nog iets aan te bieden hebt, laat dat eraf, hè.
0: Madame, mag je zoiets zeggen? Als je hem tegenkomt, geef gewoon een goede shot tegen zijn gat in. Verdoen.
1: Allee, ik ga dat toch wel doen, hè.
0: Allee,
1: dag lieve heren, ik heb iets te koop voor jullie programma. En wat is dat? Een verzilverd bestek van Wiskeman, bestaande uit 58 stuks, hè. Geen krot, hè, mannetjes. Maar is er nog twee tennisrackets van Wilson 6.1.team. Dat zal het merk zijn, zeker, hè? Dat weet ik dus.
0: De Wilson bekend, hè, gelijk snel wordt.
1: Ja, dus even rollen. Te koop een verzilverd bestek van Wiskeman van 58 stuks. Ja, en twee tennisraketten van Wilson 6.1.team. Je kunt ervoor bellen naar 0495-16-98-10. 0495-16-98-10.

0: Isn't this a lovely day? Het orkest van Nels van Riedel. Ik had juist dit omgeroepen van die kort voor het concert. Toppers in concert in Amsterdam. Blijkbaar heb ik me misproken of zoiets. Zijn de telefoonnummers nog eens 0476 72 84 83. Voilà. Zo hè.
1: Te koop. Oh, ga ik beginnen? Ik heb er nog draai.
0: Ah ja, is goed.
1: Te koop een verticutere machine. En dat is volgens mijn collega om mos uit het gras te halen. Juist,
0: ja,
1: hè?
0: Dat is te verticuteren.
1: Ah ja, dus...
0: Voor lucht te brengen onder de...
1: Zoden van het gras. Allee.
0: Mos dus, en de vellen gaat ertussen.
1: Ja, ja. Dus te koop een verticutere machine van het merk of type Power Plus van 1800 watt. Een aluminium leer. De hoogte is 3,70 meter en die leer is in goede staat. Dus voor die twee zaken kun je terecht. Maar je moet wel bellen in de namiddag. En dat doe je naar 0495 22 0019. 0495 22 0019.
0: Ja, het is juist over een bepaald leken dat altijd zo vastklijft aan een
1: artiest.
0: Ja. Dansen met meer in de morgen.
1: Gerard Wendland.
0: Voilà.

0: Dansen mit mir in de morgen. Gerard Wendland. Te koop een zonnebank met hemel. Pardon?
1: Oh, met hemel?
0: Nee. Gratis. Pardon. Oh. Gratis, hè? Een zonnebank met hemel. Goed, gratis. En in diezelfde aanbieding te koop een diepvries van Liber. Met 6 schuiven mag weg tegen een spotprijs. Weten we niet wat die prijs is? Dus even herhalen. Gratis een zonnebank met hemel. En te koop een diepvries van Liber met 6 schuiven. 0478 24 52 80. 0478 24 52 80.
1: Wel, maat, van hemel gesproken, hè. Ik heb al gereserveerd als ik dood ga.
0: Oei.
1: Ik weet waar ik naartoe wil. Ja, ik heb gereserveerd, dat zal wel zeker zijn.
0: Naar de hemel?
1: Naar de zevende hemel der liefde.
0: Och, wat dan
1: pas op, hè, niet de vijfde of de zesde, hè. Nee. Want dat is toch iets speciaals, hè? De zevende hemel, hè?
0: Ja, de zevende hemel.
1: Hemel van de liefde,
0: van de liefde.
1: Ja, want de rest, dat interesseert mij niet, hè?
0: Smeer er maar in, hè?
1: Hoe komen ze eraan, hè? De zevende hemel van de liefde.
0: Ja, dat komt van de leken of zo.
1: Maar ja, uiteraard, maar ja, waarom de zevende?
0: Ja, ik heb dat eens opgezocht. Ik zal dat volgende week
1: proberen. Ja, dat moet je nou eens doen, zeg. Ik wil dat nou wel eens weten. Hé?
0: Ja, de zevende.
1: Ik ga met jou naar de zevende hemel der liefde.
0: Oh, dat
1: moet toch schoon zijn, hè?
0: Ik hoop dat ze er een pintje hebben. Want...
1: Een duvel niet, hè? Want dat moet er beneden.
0: Nee, dat moet een hotel.
1: Dat moet er beneden een... zijn, hè?
0: Ja, ja.
1: Dat is op gelijkvloers.
0: Ja.
1: Er is iemand op zoek. Wat is dat? Iemand die informatie heeft over Twente. Ah, over de stad Twente in Nederland.
0: Nederland, Twente.
1: Dus iemand is op zoek naar iemand die informatie heeft over Twente. Ja, ik ben er nog nooit geweest.
0: Nee, dat
1: Twente,
0: niet.
1: Nee. Het kan dus gewoon zijn, ik weet het
0: Tuurlijk.
1: Niet. Dus moest je informatie hebben liggen over Twente. Wat je wel kunt doen misschien is naar de... Hoe noemen ze dat? Dan ben ik de naam even kwijt. De toeristische dienst van Twente. Mailen, hè. Of opzoeken, hè, op internet over Twente. Tegenwoordig vinden we er veel over.
0: Ja, juist.
1: Dus is er iemand die toch informatie heeft over die stad Twente in Nederland? Die kan altijd nog eens bellen naar die meneer. En dat is op het nummer 0498 23 42 29. 0498 23 42 29.
0: Dan ook nog te koop een straakstoel. Straakstoel.
1: Ja, de stoel voor te straken.
0: Ja, waar je kunt zitten.
1: Het
0: kunnen straken, hè. Ja.
1: Ik dacht voor een violist.
0: Je wilt gewoon straken en je gaat op een speciale stoel zitten. Dat dat gemakkelijk is, dat je niet moet rechtstaan voor te straken.
1: Ik dacht dat dat was voor een violist.
0: Nee. Dan een straakstok.
1: Oh ja, maar die strijkstokt met zijn straak.
0: Ja, dat is de klant. Ja, oké. Dus een strijkstoel en een mini-trainer. Dat is allemaal te koop. Op de 0478 61 85 52. Want die Jan, dat is toch nog een kerel. 0478 61 85 52. Voor die strijkstoel. En die mini-trainer.
1: Allee, ze zeggen van dat toch het strijkorkest. Die strijken toch niet, hè?
0: Dat kan maar strijken. Repassé, hè. Strijken.
1: Ja, maar doe
0: klieren strijken.
1: Dus al die mensen in een orkest, die strijkers zitten op een stoel. En dat is een strijkstoel.
0: Ja, je het zo gebezeven.
1: Pak dan bij Andrea Rieu. Al die violisten.
0: Die
1: zitten toch, hè?
0: Op een strijkstoel.
1: Ah, voilà. Moet ik dat zo uitleggen daarna? Jongens, dat is toch een moeilijk begrijpbare mens, zeg?
0: Ik weet je, verschrikkelijk.
1: Alsjeblieft, zeg. Kom meteen naar de oorlog. Hallo. De koop. 1 staande klok. 2 maskers van de Ivoorkust. 1 houten en 1 bronzen. Dus voor die staande klok en voor die 2 maskers van de Ivoorkust... Geen maskers, hè. Maskers. Kun je bellen, hè. Naar 0476 68 48 55 0476 68 48 55.

0: Drake on heeft koor en orkest, de Continental.
1: Met violisten.
0: Met violisten. En straks toch. Dra, paar, neef, dames, schone zijn te koop. Het merk is Van Haren. Maand 38. Dan ook nog te koop een even elektrische fritketel. Dus voor die schone in die fritketel, elektrisch, kunnen terecht op de 03-324-62-55. 03-324-62-55.
1: Te koop, draai neef toonstoelen. Enige loods- en halsbronner. Twee dozen coupons van stoffen, van onder andere zomer- en winterstoffen, ritsen, knopen, knopschoten enzovoort. Voor al die zaken, voor die toonstoelen, voor die geluids- en halsbronner en voor die twee dozen coupons van stoffen, kunnen bellen. Hè, mannen? Nou, 0-472-80-80-87. 0-472-80-80-87.
0: En om te eindigen, onze vriend Paul Anka.

0: Ja, het duurt maar even.
1: Ja, maar is komende, hè?
0: Ja, ja.
1: Is komende.
2: It only lasts a little while. Dat was Paul Anka. Zo, dat was het, lieve mensen, voor onze Minerva Subers van deze 12e mei. Sevens is het de beurt aan collega Wilfried en aan Jes met Broodje Muziek. Hartelijk dank aan al diegenen die gebeld hebben voor iets aan te bieden. Te laten weten dat er iets weg is. Hartelijk dank. Ook merci om mevrouw Marabel Gerda Sinne. Jan van den Boek, een dikke merci. En wat ons betreft, wel even en wel zijn zeker.
1: Tot de nuste week, hè?
2: Tot de nuste week. Ja. En vooral, hou het gezond, hè. Ja, ja. Ja.

0: Wist u dat wij van Alexander en Scholtes ook werken met een zevendaagse service? Dat betekent dat alle kleine werkzaamheden zoals lijmwerken, reparaties, opvulwerken en herstofferingen binnen de 7 dagen uitgevoerd worden. Wij van Alexander en Scholtens zijn dan ook de nummer 1 van Antwerpen en omstreken. Bel voor mening voor naar 0477 05 18 37 of kijk op alexanderscholtens.be.
1: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt aan onder Macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra onder Jolmerij te slaan in Wilrijk. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken. Het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broeksriemen hebben ze door hoeveel.
0: Alexanderscholtes.be, het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
2: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
3: Het is nu 12 uur, goedemiddag.
2: Radio Minerva, van het Antwerpen.
4: In Brussel betogen enkele tienduizenden mensen tegen de besparingen van de regering, vooral dan tegen de verhoging van de pensioenleeftijd en de centenindex. De betoging vertrok een uur geleden aan het Noordstation en trekt naar het Zuidstation. Het is al de 6e betoging sinds begin vorig jaar, maar het is belangrijk om druk te blijven zeggen, zegt de Christelijke Vakbond.
5: Vandaag is het now or never voor de pensioenhervormingen, want die liggen voor in het parlement. En dus wij willen toch nog een keer een scherp signaal geven tegen die pensioenhervorming. Want ja, de mensen gaan minder overhouden bij flexibeler en langer te werken.
4: Voorlopig verloopt alles rustig. De werkgevers zijn niet te spreken over de zoveelste actiedag. Het was even chaos op weg naar Brussels Airport in Zaventem. De brandweer moest de enige toegangsweg deze voormiddag ruim 1,5 uur volledig afsluiten door een gaslek bij wegenwerken. Ze evacueerden uit voorzorg ook enkele buurtbewoners. Uiteindelijk kon netbeheerder Fluvius het lek dichten en was het gevaar voorbij. Bijna 4 op de 10 zorgmedewerkers hebben vorig jaar te maken gekregen met agressie, zowel fysiek als verbaal, door patiënten of bezoekers. Dat blijkt uit een onderzoek van preventiedienst IDW. Sophie van den Broek.
6: Bijvoorbeeld in algemene ziekenhuizen. Patiënten, bezoekers krijgen daar heel vaak te maken met stressvolle en onzekere situaties. Vaak krijgen ze daar ook slecht nieuws. Die lange wachttijden die er soms wel eens bij horen. En dat kan soms een explosieve combinatie zijn. Maar soms is agressie ook een symptoom van een bepaald ziektebeeld. En dat zien we dan meer in de woonzorgcentra en de psychiatrische instellingen.
4: Agressie verhoogt het risico dat zorgpersoneel uitvalt op het werk, waardoor de druk op de collega's dan weer groter wordt. Bijna de helft van de KMO's overweegt om flexijobbers in te zetten als het systeem vanaf 1 juli uitgebreid wordt naar alle sectoren. Dat blijkt uit een rondvraag van HR-bedrijf SD Works. Anneleen Verstraten.
7: Ze gaan die inzetten voor het effectief aanvullen van de vaste medewerkerspoelen op drukke momenten. 2, voor afwezigheden, bijvoorbeeld wanneer vaste medewerkers vakantieperiodes hebben. Andere situatie is inzetten op moeilijk invulbare momenten, avondwerk, weekendwerk.
4: Het kan gaan om een winkel tijdens de koopjes bijvoorbeeld of een ijssalon op zomerdagen. In New York in de VS kan iedereen het volledige dossier van de veroordeelde zedendelinquent Jeffrey Epstein inkijken. Het ligt daar afgedrukt op papier, goed voor bijna 3500 boeken en 3,5 miljoen pagina's. In de VS is er al jaren ophef over de Epstein files, omdat er heel wat prominente figuren genoemd worden, zoals president Trump. En de Amerikaanse basketballegende LeBron James denkt na over zijn toekomst. Hij werd afgelopen nacht met zijn ploeg LA Lakers uitgeschakeld in de 2e ronde van de playoffs door titelverdediger Oklahoma City, het team van onze landgenoot AJ Mitchell. LeBron James is 41 en dit was zijn 23e seizoen in de NBA. Hij wil nu even rust en met zijn familie bespreken hoe het verder moet. Vanmiddag en vanavond blijft het wisselen bewolkt met kans op een bui bij 13 graden. Morgen vooral na de middag pittige buien, mogelijk met onweer, opnieuw 13 graden. En ook donderdag en vrijdag kans op buien en het blijft fris.
8: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
9: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
8: De Bip for Life? Wat is dat?
9: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
8: Kun je mij de Bippen een telefoonnummer eens geven?
9: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie Immobip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
8: En deze medaillonneke, hè? Dat deed onze pa van zijn leven nog eens gekocht op de Grunkplutz.
10: Allemaal?
8: Maar nee, ga, onze pa. Die vergeet zoveel. En deze? Dat was mijn eerste ringetje. Dat heb ik nog gekregen van mijn Peter voor mijn commune. Maar zie, hij is mijn vinger. Dat past niet meer, hè. En dat horlogeke. Je ziet begot nog niet wat duur. Het is zo klein. Dat mag ook weg.
10: En omdat het goud zo hoog staat, hè, komt dat opgeteld op 1600 euro.
11: Wat zei het hem?
8: 1200 euro. Anders moest hem dat toch allemaal maar op in de engel. Wil je ook weten wat dat dolle juwelen waard zijn? Belt Robert de Expert op 03-226-93-93. 03-226-93-93.
9: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren?
10: Ja,
9: Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou hier eens teruggeschilderd mogen worden.
10: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo gelijk als vroeger.
9: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
10: Allee, kom, pak rap eens voor te schrijven.
9: 0485 54 87 85.
12: Met Immobiep. Ben je zo binnen als een huis.
13: Merci, Immobiep.
14: Aha. Minerva.
15: Dit is het lekkerste programma van Radio Minerva. Welkom bij Broodje Muziek.

0: How do you like your eggs in the morning, Dean Martin en Helen O'Connell? Dankjewel, Katrien Stalens en Willy Segers. Iedereen pollen gewassen? Kom dan maar aan tafel voor broodje muziek tussen nu en twee uur. Samen met Agnes gaan we op zoek naar plaatjes die een link hebben met eten of drinken. Als je zulke plaatjes kent, dan mag je dat doorbellen op 03-219-1727... Of je mag ze mailen naar mij toe, wilfried@radiominerva.be. Hoe dan ook, als je aan tafel zit, smakelijk eten.
1: Tattoo op de radio.

Trini Lopez en You Are My Sunshine. Wat eet u zo eigenlijk 's middags? Broodjes? Of eet u warm 's middags? Er zijn wel mensen die warm eten 's middags. Vraag me niet hoe, maar ik weet dat er iemand van de middag ten overschot van de wok aan het opeten is. Plaatjes dus met een link naar eten of drinken. Leo en Maria Anna en ook Katrien Stalas haalden deze nog eens uit de koelkast. Vader.

0: Ja, tot prille begin van de carrière van Elton John zou hij toen al geweten hebben wat er voor hem nog allemaal in het verschiet lag. Ik denk het niet. Border Song was dat uit 1970. Als je plaatjes kent die een link hebben met eten of drinken, dan mag je die doorbellen naar een yes op 03-219-1727. En die link die kan soms heel subtiel zijn. Hoe origineler, hoe plezanter ik het vind om het plaatje te draaien. Zoals dit van Sophie Forte, Femme de Boucher.
1: Du pain, du vin et de la musique.
2: Depuis que je suis gamine, j'ai toujours adoré tripoter en cuisine la viande qu'on venait d'acheter. Je me léchais les babines en voyant le boucher

Frank Sinatra, Taking a Chance on Love. U kan uw kansen wagen als u een plaatje kent met een link naar eten of drinken. Op dinsdagmiddag hoor je ze hier in Broodje Muziek. En soms ga ik zelf ook nog wel eens op zoek natuurlijk. Ik laat u niet al het werk doen. Nee, nee, zo zijn we niet. Ik heb er eentje gevonden van The Mermaids. Popsicles and Icicles. MUZIEK

0: Kijk op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 14:00 start dan de bingo middag. En daar kun je heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zou je niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 14:00 spelen we bingo.
1: Bingo.
0: Het Minerva Café op de plage op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn van een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met een zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
1: Bingo!
2: De Van Hunks wil altijd bakkering. Maar er is meer dan alleen een bakkering in het Minerva Café.
3: Oh ja? Of vol au vent, of tournedos. Of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glasje.
2: Voilà. Nou, hoor ik ook spreken, hè. Maak een crème glasje. Maar gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag?
3: Dat is allemaal eender. Dat is toch elke keer lekker. Just gelijk als gaar, mijn tournedoken. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be.
2: Gonijten bij Minerva op Sint-Anneke.
3: Verongs is dat, manneke.

dat zelfs instrumentale plaatjes een link kunnen hebben naar eten of drinken. Dat hebben Dirk Verguld, Mark Uitenhoven en Raymond Derde heel goed begrepen met deze Mongo Santa Maria en de Watermelon Man. Als jij plaatjes kent, u weet ons wonen, of u weet tenminste Agnes wonen op 03-219-1727. Danny Doms die neemt ons dan weer mee naar het midden van de jaren 70 voor deze van Mac en Katie Kissel. Oh,

Jimmy Ruff. En in 1980 had hij een hitparade nummer dat er enkele weken heeft ingestaan. Hold on to my love. Als je plaatjes kent met een link naar eten of drinken, mag je die ook mailen naar wilfried@radiominerva.be. Zo kreeg ik een mailtje van Hubert de Pauw en ik leer daar nog eens iets bij ook. Want hij vroeg een plaat van The Mavericks. Denk, ah ja, oké, okay, ken ik. Dat draaien we hier regelmatig bij Radio Minerva. Maar nee, in 1962 was er ook al een band die zo heette. Hier is The Chicken Back.

0: je Chicken Back van de Mavericks voor het eerst hoorde, dacht ik van, hey, lijkt wel verdacht veel op dat nummer van de Beatles, Twist and Shout. Maar wat is nu? Die Chicken Back is van een jaar daarvoor, dus eigenlijk hebben de Beatles het er een beetje van afgekeken. Misschien, maar daar gaan we niet over discussiëren. Plaatjes dus met een link naar eten of drinken. Ronnie van Loveren mailde mij. Hij zei, dat programma van u op dinsdagmiddag, dat heeft me altijd zin om te zingen in de keuken. Hier is Bobby Bear.
1: Is everybody ready now?
2: Yeah!
1: Okay.

0: but I love your voice even more.
1: Jonathan Richman en Buzz, Buzz, Buzz. En daarvoor Bobby Baron, Singing in the Kitchen. Ik heb een mailtje gekregen van iemand die zijn mails ondertekent met Pierkat. Ik weet niet of het een schuilnaam is of een familienaam of zo. Ik weet het niet. Hij is het gaan zoeken in Duitsland. Want daar is Christina Bach, een heuse mediafiguur, zangeres, presentatrice op televisie. Noem maar op, ze doet het. Christina Bach, erst ein Cappuccino. Thank you.

Tony Bennett en Michael Bublé en Just In Time. En als het nieuws en de reclame er op tijd aankomen, dan moeten we er eventjes tussenuit nu. Voor het gesproken dagblad dus en de reclame. Want een broodje bestaat uit twee kanten gelukkig. De andere kant van uw broodje beleggen we graag na 1 uur. Blijf ondertussen gewoon bellen naar Anjes als je plaatjes kent. Die linken me met eten of drinken. Maar blijf vooral van uw radio. Blijf bij ons, blijf bij Radio Minerva. Graag tot z'n beetje.

0: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dak, jong.
1: Waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
0: Dakwerken van der Linde?
1: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie. Hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
0: 40 jaar ervaring? Zeg, grokt je dan nog wel op mijn dak?
1: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
2: Dakwerken van der Linde.
1: Beter goden niet vinden.
2: Voor info of gratis prijsofferte, bel 03-366-37-32.
3: 03-366-37-32.
4: Radio Minerva, een hele dag voor jou. Aha, aha, aha.
3: Het is nu
4: 1
3: uur.
4: Goedemiddag. Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
5: In Brussel betogen enkele tienduizenden mensen tegen de besparingen van de regering, vooral dan tegen de verhoging van de pensioenleeftijd en de centenindex. De betoging vertrok rond 11 uur aan het Noordstation. De eerste zijn intussen aangekomen aan het Zuidstation. Het is al de zesde betoging sinds begin vorig jaar, maar het is belangrijk om druk te blijven zetten, zegt Anne Vermorgen van de Christelijke Vakbond.
6: Vandaag is het now or never voor de pensioenhervormingen, want die liggen voor in het parlement. En dus wij willen toch nog een keer een scherp signaal geven tegen die pensioenhervorming. Want ja, de mensen gaan minder overhouden bij flexibeler en langer te werken.
5: Voorlopig verloopt alles rustig. De werkgevers zijn niet te spreken over de zoveelste actiedag. Benzinetanken wordt morgen weer wat duurder. Voor benzine 95 komt er per liter ruim 3 cent bij. Je betaalt dan aan de pomp maximaal een goede 1,97 euro. En voor benzine 98 komt er bijna 5 cent bij. Dat brengt de maximumprijs op bijna 2,05 euro per liter. Stookolie wordt dan weer wat goedkoper. De Joodse gemeenschap in ons land pleit voor een commissie van artsen om rituele besnijders te controleren. Dat meldt de Tijd. Aanleiding is de ophef rond illegale besnijdenissen. Het Antwerpse parket wil in dat onderzoek twee mannen voor de rechter brengen. En door zelf met voorstellen te komen, hopen de Joden dat rituele besnijdenissen niet verboden worden. Bijna 4 op de 10 werknemers in de zorgsector hebben vorig jaar te maken gekregen met agressie, zowel fysiek als verbaal door patiënten of bezoekers. Dat blijkt uit een onderzoek van preventiedienst IDW. Sophie van den Broek.
7: Bijvoorbeeld in algemene ziekenhuizen. Patiënten, bezoekers krijgen daar heel vaak te maken met stressvolle en onzekere situaties. Vaak krijgen ze daar ook slecht nieuws. Die lange wachttijden die er soms wel eens bij horen. En dat kan soms een explosieve combinatie zijn. Maar soms is agressie ook een symptoom van een bepaald ziektebeeld. En dat zien we dan meer in de woonzorgcentra en de psychiatrische instellingen.
5: Agressie verhoogt het risico dat zorgpersoneel uitvalt op het werk, waardoor de druk op de collega's dan weer groter wordt. De Britse premier Keir Starmer blijft op post, ook al wordt de druk op hem al maar groter om op te stappen. We moeten verantwoordelijkheid nemen en voortbesturen, zei Starmer in een persbericht. Zowel binnen zijn eigen Labour-partij als vanuit enkele ministers komt de vraag om af te treden na de nederlaag bij de lokale verkiezingen en de heisa rond de benoeming van Peter Mandelson als ambassadeur in de VS. Mandelson had nauwe banden met zedendelinquent Jeffrey Epstein. Vanmiddag en vanavond blijft het wisselen bewolkt met kans op een bui bij 13 graden. Morgen vooral na de middag pittige buien, mogelijk met onweer, opnieuw 13 graden. En ook donderdag en vrijdag kans op buien en het blijft fris. Het weekend wordt droger en iets zachter.
8: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de Klantendienst.
9: Zeg Kim, het schijnt dat er een nachtegaal te zien is.
8: Zeker, de Limburgse nachtegaal. Dana Winner gaf een interview in het nieuwe Combine-magazine. Het is een echt lentenummer, want we hebben het ook over de bijtjes en over liefde.
9: Amai, ik kon niet kunnen slapen.
8: Net wel, want we brengen ook tips om beter te slapen. En natuurlijk ook alle fijne lenteactiviteiten.
9: Ah wel, ik voel het al kribbelen.
8: Het magazine ligt gratis in al onze dienstencentra en in de bibliotheken, musea en culturele centra. Magazine Combine. Altijd boordevol boeiende verhalen.
10: Ik ben
3: een historisch feit. Dat is heel goed. Dan vraag ik een erkenning aan als antiek monument. En dan krijgen we subsidies voor de voorgevel te renoveren.
10: Topcomedienne Anne Nelissen viert 50 jaar op de planken en 70 jaar op de planeet.
11: En ook altijd herkenbare toestanden dat zij beschrijft. Hè.
3: Ze slotten een beest in bed, maar juist.
10: Tournee-jubilee. Van 27 tot 31 mei in de Rode Zaal van het Fakkeltheater. Tickets en info annelissen.com.
12: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Uilpoken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slaapkamers, eetkamers, boksprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen nou trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kun je zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Artsenaarstraat 88 in Uilpoken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
13: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlees zitten. Het beste vlees blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van zijn bienaveraar. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Stevig in Uilpoken. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Bienaveraar thuis. Zet ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
14: Zeg, Josphine, zijn dat aanknieën die zo kroken en piepen?
15: Maar nee, want ik kom juist van mijn kinesist.
14: Ik denk dat dat de lift is die zo'n raar lawaai maakt.
15: Oei, dan zullen we eens tegen onze syndicus moeten zeggen dat hem naar Ora moet bellen.
14: Wie is dat? Ook een kinesist?
15: Nee, Ora Liften. Dat zijn specialisten die alles weten van liften. Die onderhouden, renoveren en vervangen bestaande liften.
16: Je kan Oraliften bereiken op 03 218 45 73. Je kan hun showroom bezoeken in Wilrijk of kijk op de website www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor service, kwaliteit en een oplossing op maat.
17: Aha, aha, aha. Minerva.
18: Radio Minerva op dinsdagmiddag. Dit is Broodje Muziek van 12 tot 2.

regelmatig naar mijn programma's luistert, die weet dat ik altijd graag zo bij het begin van elk uur een plaatje ga zoeken dat heel oud is. Toch een respectabele ouderdom heeft. En dit keer heeft Gunter Beck mij daarmee geholpen. Het kwam uit 1945. Het is van Joe Liggins en de Honey Drippers. En het heet The Honey Dripper. Goedemiddag, welkom op de andere kant van het broodje, waarin Agnes en ik nog steeds op zoek gaan naar plaatjes die een link hebben met eten of drinken. Als je zulke plaatjes kent, Agnes, gewoon even bellen op 032-19-1727. Hubert de Pauw, die houdt van ontbijtkoek, want dat is gingerbread.

Paulanka, I'd never find another you. Ik zou zeggen, gewoon blijven zoeken. Dat hebben ook Raymond en Mireille Derde gedaan. Naar plaatjes die een link hebben met eten of drinken. En Raymond heeft iets gevonden in 1937 van Bob Scholten. Hier is Rode Rozen, Rode Lippen, Rode Wijn.

En ik hoor u al denken, waar blijft u ze vandaan halen? Wijs naar uzelf. U mag ze doorsturen naar wilfried@radiominerva.be. Die plaatjes die een link hebben met eten of drinken. De heemkundige kring van Hoboken die opent elke zondagmiddag van 14 tot 16 uur de deuren in het sfeervolle kasteel Breudenborg. Je kan er dan hun collectie over Hoboken's rijke verleden gaan bezichtigen. Iedereen is welkom die een hart heeft voor het verleden. De toegang is gratis en na afloop ben je ook welkom in de gezellige bar. Aha, echte Hoboken-aars. Meer info is er te verkrijgen op het nummer 03-827-33-26 of via de website www.hobuchen.be. Die Hobuchen schrijf je H-O-B-U-E-C-H-E-N, Hobuchen.be.

niks zo goed voor de spijsvertering als een beetje rock'n'roll met Come On Let's Go van Richie Valens en daarna Fats Domino en There Goes My Heart Again. Ik weet niet of u dat weet, maar in het begin van de carrière van France Gall zat ze zowat onder de vleugels van Serge Gainsbourg. Hij schreef trouwens ook het winnende Songfestival nummer voor haar. Nu, die Gainsbourg, dat was toch wel een beetje een kapoen. Hij schreef voor France Gall het nummer Les Sucettes. En France Gall die dacht dat ze over Lolly zong, maar het ging eigenlijk over iets helemaal anders. Lydie Janssens, ik denk dat jij ook zo'n kapoen bent.

0: Polska Les Suzette uit 1966. Zo dadelijk verander ik uw radio weer kort even in een tv-toestel. Als we het thema van een feuilleton van toen, nee, het is eigenlijk van toen en nu, even gaan laten horen. Maar eerst laten we onze Lou nog een beetje dromen.
1: Ik droomde altijd al van een sixpack. Spijtig dat Minerva trippeltje al hier maar een voorpak heeft. Maar wacht eens even, krijg juist goed nieuws. Als je nu een Delijs 4 voorpacks koopt en je komt met de codes van de kartonnetjes langs Minerva Café, dan krijg je zomaar een origineel Minerva triple glas gratis. Dus ga naar een Delijs, koop uw 4-pack en spaart de codes. Waar van Minerva Café, waar verwacht je nou? Maar denk eraan, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
2: Drink Minerva triple and support the radio.
3: Zeg schat, wanneer hebben we nog eens bakhering?
4: Niks van. Zeg, dan stinkt heel mijn oos.
3: Moos, schat, ik het toch. Ik wil mijn bakhering gaan eten. In het Minerva Café.
4: Ja, ik zijn Claire.
3: Ah, amai, dat is rap. Maar schatteke, je weet toch dat je nog even moet wachten, hè? Tot de vrijdag.
5: Omdat het Minerva Café werkt met dagverse haring, is reserveren noodzakelijk. 03-219-32-68. Reserveren is ook mogelijk voor groepen. 03-219-32-68.

0: zei het al, het is een feuilleton van toen tot nu, want ze zijn ermee begonnen in 2005 en het loopt nog steeds. 22 seizoenen al, 464 afleveringen. Het nummer heet PSAP. Rocket in the Pocket of zoiets. Nee, het heet Cozy in the Rocket. Maar het deed dienst als het thema van dat feuilleton Grey's Anatomy. Heel veel mensen hebben daarnaar gekeken. Het werd bedacht door Shonda Rhimes. De naam van de serie is een zinspeling op de titel van het boek Grey's Anatomy. Maar dan Grey geschreven met G-R-A-Y. Dat een heel lang een standaardwerk is geweest op het gebied van menselijke anatomie. En hoewel de reeks zich situeert in Seattle, zijn de meeste buitenopnames gemaakt aan een medisch centrum in North Hills in Los Angeles. Ook speciaal is dat de titel van elke aflevering ook de titel is van een bekende popsong. Het is u misschien niet opgevallen, maar de eerste aflevering, de pilootaflevering, die heette zo A Hard Day's Night. Volgende week ga ik weer op zoek naar een ander, maar u mag blijven zoeken naar plaatjes die een link hebben met eten of drinken. Jeff van der Veken deed dat. Hier zijn de Seven Drunken Nights en de Dubliners.
1: The name of this song is The Seven Drunken Nights. But we're only allowed to sing five of them, so here goes.
2: Oh, as I went home on Monday night,

Op het eerste zicht zou je niet denken, maar dit plaatje heeft ook een link met eten of drinken, want Paul Simon haalde de inspiratie voor de titel van dit nummer op een spijskaart van een Chinees restaurant in New York. Hij zat daar te eten, zag op de kaart The Mother and Child Reunion. En dat was gewoon een gerecht op die kaart. Een kip met eigerecht, The Mother and Child Reunion. Zo, er is iemand jarig vandaag. Billy Swan, kent u die nog? Die in de jaren 70 wou helpen. I Can Help. Die is jarig vandaag. Hij wordt vandaag 84 jaar.

Return to Sender en Elvis Presley en daarvoor Billy Swan en Just Wanna Taste Your Wine. Hij had ook een plaatje met een link naar eten of drinken. Hawaii, daar moet je niet naartoe. Vraag het maar een keer aan Stan Treve, Mark van Bastelaar, Lucia Verdonk en Paul Koen.

Cliff Richard en All My Love. En daarvoor Paul Koen, Es gibt kein Bier auf Hawaii. Maar ik heb de indruk dat Lucia Verdonk, Roger Sirak en Swaffersmissen dat helemaal niet erg vinden. Vraag het ook maar eens een keertje aan Alexander Curly. I'll never drink again.

I'll never drink again, Alexander Curley. Het zou wel kunnen, want de man is niet meer. Wie er nog wel is en vandaag zijn 84ste verjaardag viert, is deze Michel Fugain.

Hij moest niet kloppen, want de bel deed het wel. Ringeding en Michel Fugain was dat. Het was de laatste voor vanmiddag. Ons brooddoosken is helemaal leeg. Anjes en ik gaan er vandoor. Want zo dadelijk zijn er Steven en Kathleen hier op de radio. Maar ik wil eerst nog Denise uit Deurne, Anne uit Mechelen, Annette uit Antwerpen, Wim uit Deurne, Mark uit Antwerpen, Annie uit Wilrijk, Paul uit Kokzijde, Renilde uit Deurne, Hendrik uit Melzelen, Jeff uit Stabroek en Hans uit Doel een superdag wensen, want ze zijn allemaal jarig vandaag. Als je nog plaatjes kent die een link hebben met eten of drinken, mail ze dan gewoon naar wilfried@radiominerva.be. En anders maken we sowieso afspraak aanstaande dinsdag voor een nieuw broodje muziek. Fijne dag nog. Dag.

0: Wist u dat wij van Alexander en Scholtes ook werken met een zevendaagse service? Dat betekent dat alle kleine werkzaamheden zoals lijmwerken, reparaties, opvulwerken en herstofferingen binnen de 7 dagen uitgevoerd worden. Wij van Alexander en Scholtens zijn dan ook de nummer 1 van Antwerpen en omstreken. Bel voor meningvoor naar 0477 05 18 37 of kijk op alexanderscholtens.be.
1: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels en soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra onder Jolmerij te slaan in Wilrijk. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broeksriemen hebben ze daar ook.
0: alexanderscholtes.be, het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
2: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
3: Het is nu 2:00. Goedemiddag.
2: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
4: In Brussel hebben 40.000 mensen betoogd opnieuw tegen de besparingen van de regering, zoals de verhoging van de pensioenleeftijd en de centenindex. De vakbonden zelf hebben het over 75.000 betogers. Even was er wat tumult toen enkele actievoerders het hoofdkwartier van de MR van Georges-Louis Boucher bekogelden met eieren en bommetjes. De politie kreeg de situatie wel snel onder controle. In Anderlecht, ook in Brussel, is vorige nacht een man gewond geraakt bij een schietpartij. De politie kon snel een verdachte oppakken. Hij had zich verstopt onder een auto. De man wordt ondervraagd. De voorbije maanden waren er verschillende schietpartijen in Anderlecht. Vaak was er een link met het drugsmilieu. Benzinetanken wordt morgen weer wat duurder. Voor benzine 95 komt er per liter ruim 3 cent bij. Je betaalt dan aan de pomp maximaal een goede 1,97 euro. En voor benzine 98 komt er bijna 5 cent bij. Dat brengt de maximumprijs op bijna 2,05 euro per liter. Stookolie wordt dan weer wat goedkoper. De Britse premier Keir Starmer blijft op post, ook al wordt de druk op hem al maar groter om op te stappen. We moeten verantwoordelijkheid nemen en voortbesturen, zei Starmer in een persbericht. Zowel binnen zijn eigen Labour-partij als vanuit enkele ministers komt de vraag om af te treden. Na de nederlaag bij de lokale verkiezingen en de heisa rond de benoeming van Peter Mandelson als ambassadeur in de VS. Mandelson had nauwe banden met zedendelinquent Jeffrey Epstein. Vanmiddag en vanavond blijft het wisselend bewolkt met kans op een bui bij 13 graden. Morgen vooral na de middag pittige buien, mogelijk met onweer opnieuw 13 graden. En ook donderdag en vrijdag kans op buien en het blijft fris.
5: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren?
6: Ja,
5: Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou hier eens teruggeschilderd mogen worden.
6: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo gelijk als vroeger.
5: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken? De klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
6: Allee, kom, pak rap eens voor te schrijven.
5: 0485 54 87 85.
7: Aha, aha, aha. Minerva.

0: 12 mei 1797. Napoleon neemt de Republiek Venetië in, wat vanaf 1726 een onafhankelijk land was.
1: In 1935 Robert Smith en Bill Wilson stichten Alcoholics Anonymous.
0: 1992. De Belgische alpiniste Ingrid Baes bedwingt als eerste vrouw de Annapurna.
1: In 1995, NAVO-secretaris-generaal Willy Klaas wordt in Brussel langdurig verhoord over zijn rol in het Augusta-schandaal. Tegelijkertijd laat de NAVO weten dat het nog steeds het volste vertrouwen in hem te hebben.
0: Dat was een rare zin, vond ik. 2000, het Nationale Museum van Groot-Brittannië, Tate Modern, wordt geopend in Londen.
1: 2008, een aardbeving in centraal China van 1,5 op de schaal van Richter eist zo'n 50.000 levens.
0: We vieren vandaag de geboortedag van Florence Nightingale, Otto Frank, Catherine Hepburn, Burt Bacharach, Michel Fugain, Hugo Kamps, Charles Pettengrew, Stef Wouters en Nicky van Kets.
1: En we gedenken Perry Comino, Ruth Forrester, Julius La Rosa en Yu So Chao.
0: Dinsdag 12 mei 2026. Kathleen, ik ben iets kwijt.
1: Oei, Steven, wat ben je kwijt?
0: Ja, ik ben de lente kwijt. Zomaar plots verdwenen en ik vind ze niet terug.
1: Ah, maar geduld is een schone deugd, hè, de lelie.
0: Ja, maar dat heb ik niet.
1: Ah, het is niet erg, hè. Want van 2 tot 4 brengen wij de zon in huis via de radio in...
0: Omdat ons bommat heeft gezien.
1: Een programma in samenwerking met Zorgbedrijf Antwerpen.
0: Vol leuke weetjes.
1: Kalenders voor informatie en fijne muziek.
0: En natuurlijk met As.
1: En de lelie.
0: Goedemiddag.

0: zo jarig als wat is deze man. Michel Fugain met Une belle histoire. Goedemiddag, Kathleen Das.
1: Goedemiddag, Steven de Lely.
0: Ja zeg, hier zijn we weer.
1: Ja, ik hoorde het er juist precies niet.
0: Ja, het is precies... Nu wel?
1: Ja, nu wel.
0: Dat is goed. Dat is dan een verbetering bij deze.
1: Dat weet ik niet.
0: Yu So Chow, ken je die?
1: Ja, natuurlijk. Die heeft meer dan 200 films gemaakt.
0: Dat is gewoon omdat ik jou dat net heb gezegd. Je kent die hoegenaamd niet. Boah. Maar ik vond het gewoon leuk om het erin te steken. Ik denk, dan kan ze daar eens over die woorden struikelen. Altijd fun.
1: Which I didn't.
0: Nee, maar goed. Ja. Kan het maar proberen, denk ik dan.
1: Dat is waar.
0: Goed, wat heb jij allemaal in je radiodoos zitten? Vertel het mij een keer.
1: Steven, je zei er net dat de lente nog niet echt in het land is. Of toch deze week niet. Dat is eigenlijk geen goed nieuws voor de bloemetjes en de bijtjes. Want we hebben eigenlijk twee gasten in de studio. Koen en Balt. En
0: ja, ik zie er iets raar zitten aan de overkant. Ja, dat is waar. Goedemiddag.
1: Het zoomt een beetje.
2: Goedemiddag.
0: Ja, ik ben heel benieuwd wat jullie komen doen. We zullen dadelijk wel allemaal vernemen wat dat dan allemaal wordt. Hè. Ik heb ook van alles bij eigenlijk, Kathleen.
1: Ah, vertel.
0: Ja, ik heb veel muziek bij. Mm-hmm. En ik heb voornamelijk ook bijvoorbeeld muziek bij, voornamelijk van één iemand.
1: Ah zo?
0: En ik heb ook een gedichtje voor jou geschreven.
1: Oh, geweldig.
0: Ja, zal ik het al even brengen? Ik wil het even brengen.
1: Dat is goed.
0: Kort er een beetje.
1: Mijn verjaardag is pas volgende week.
0: Ja, maar ik heb toch al een gedichtje geschreven voor jou. Ja, hier gaan we. Er was eens een das in de zorg die de zoetigheden overal verborg. Op radio klonk haar stem klaar, altijd vrolijk en wonderbaar. Maar zonder koekjes werd ze heel knorrig.
1: Ja, Steve. Oh, kijk.
0: Ja, een applausje. Ja, dank u. Ja, het is de internationale dag van de limerick vandaag, dames en heren.
1: Ah, kijk.
0: Dus ik dacht, ik schrijf een kleine limerick voor mevrouw Das.
1: Voilà. Maar ik ben blij dat ik jou kan inspireren en dat ik jouw muze ben, Steven.
0: Voilà, absoluut. De heren mogen dus nu al beginnen nadenken over een goede limerick over zoemende dingen.

0: Oké, okay, voyage was dat. Ik dacht, we gaan een beetje op reis. Toch? Mm-hmm. Zo zoemend met bijen en al dat soort dingen. Want daar weet jij veel over en de heren hier aan de overkant ook.
1: Voilà, ik weet er maar een heel klein beetje over. Het is, het is nogthans een initiatief, vlak achter mijn hoekse Steven, want het gaat hier over Blij met de Bij in 2060. En dat is een bloeiend imkerinitiatief in Antwerpen-Noord. En dus, voilà, ja, dat zou je niet onmiddellijk verwachten, dat dat mogelijk is, dat er imkers zijn die in de stad hun bijenkorven, zeg ik dat eigenlijk juist, hè, zetten en daar ook de bijtjes ontvangen, verzorgen en honing maken. Ik weet niet of ik het eigenlijk de juiste terminologie gebruik, Koen en Bald. Goedemiddag, heren.
2: Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
1: Waarom zijn de bijen zo belangrijk, ook in de stad?
2: Bijen zijn ook in de stad belangrijk, omdat we, ja, we willen eigenlijk heel veel diverse soorten, bloemen, bomen, planten. En bijen zorgen voor de bestuiving van al die organismen. Dus ja, ook in de stad willen we ook altijd meer en meer terug groen. En daarom zijn bijen eigenlijk onmisbaar. Dus we zien dat overal in de wereld, dat er steeds meer bijen ook gehouden worden in steden. En dus ook in Antwerpen.
1: Ja, maar er verdwijnen ook steeds meer bijen, had ik begrepen. Dat de populatie staat onder druk.
2: Ja, dat klopt. Dat is al decennia een probleem, ook in Europa. Er zijn verschillende oorzaken voor. Er was een mijt, die dat nu vandaag de dag nog altijd voorkomt, Varroa-mijt. En die zorgt voor problemen in de bijenkolonies. Dan zijn er heel wat pesticiden, die vooral op het platteland gebruikt worden. Mm-hmm. En sinds een paar jaar zitten we ook met Aziatische hoornaars, ook in Antwerpen. Mm-hmm. En dat is nieuw sinds 2-3 jaar. En dat is voor ons ook wel een probleem.
1: Ja, want daar gaan we het misschien straks nog eventjes over hebben. Hè.
0: Ja, ik heb daar veel vragen over.
1: Voilà. De Steven wil dat de hoornaars in zijn tuin vangen. Hè. Zeg maar inderdaad, stedelijke omgeving, niet zo vanzelfsprekend om daar met bijen te beginnen. Hoe zijn jullie daar eigenlijk toegekomen en allee, dan meer bepaald nog in Antwerpen-Noord, want daar is eigenlijk helemaal niet zo heel veel groen.
2: Ja, eigenlijk een paar jaar geleden was die vraag gekomen van een wijkblog, 2060 Mijn Buurt, die eigenlijk al jaren allerhande promo voert rond Antwerpen-Noord, om Antwerpen-Noord wel in een beter daglicht te plaatsen. En die had een samenwerking met de Antwerpse stadsimker en die maakte honing in Antwerpen-Noord en hij had dat dan een soort gebrand als 2060 Mijn Buurt honing. En dat was heel populair, maar dan was de stadsimker ermee opgehouden en hij zocht een nieuwe imker. En hij heeft mij dan gecontacteerd omdat ik wel wat mensen ken en wij zijn dan op zoek gegaan naar imkers. Maar die hebben wij dan niet gevonden en hadden wij eigenlijk op een duur beslist van ja, dan gaan wij zelf proberen te imkeren.
1: Ja, want jij bent bioloog van opleiding, maar het is niet dat jij op dat moment ooit al had geïmkerd. Je bent echt zelf daarin gedoken en
2: klopt. Ik heb ooit biologie gestudeerd, 20 jaar geleden, maar dat ben ik ondertussen allemaal vergeten. En daar hebben we ook zeker niet leren imkeren. Dus ik had wel een interesse, maar ik kende daar eigenlijk ook helemaal niks van. Maar ik had er wel goesting voor om daarmee te beginnen.
0: Dus en dan heb je waar de hoofd bij gevonden of zo? Nee, of wat?
2: Ik heb dan in Antwerpen-Noord een oproep gedaan in de buurt. Van, wie wil er mee komen imkeren? En zoals onder andere Bald. Ik kende Bald totaal nog niet, maar heeft dan op die oproep gereageerd. Was een van de 20 mensen. En dat waren eigenlijk allemaal mensen die interesse hadden in imkeren, maar de meeste hadden nog nooit de cursus of zoiets gevolgd.
1: Zeggen die, want je zegt er was een stadsimker, die had dan al kasten die ergens in Antwerpen stonden, maar niet per se in Antwerpen-Noord.
2: Hij had overal in de stad kasten staan, ook in Antwerpen-Noord een paar. Maar meestal staan die kasten op daken. En heel weinig mensen weten waar dat er eigenlijk bij kasten staan. Er wordt ook niet zo heel veel over gecommuniceerd. Dat is de reden waarom dat wij ze op de begane grond hebben gezet. En iedereen kan eigenlijk naar die kasten komen kijken, omdat we dat wel leuk vinden dat mensen ook naar kunnen komen zien.
0: Ja. Oké. Ik heb te veel vragen.
1: Eerst een blaadje.

0: Ja, dit mocht natuurlijk niet ontbreken, denk ik, dan dit plaatje. Dean Martin met The Birds and the Bees. Want daar gaat het natuurlijk helemaal over met Balt. En om hier aan de overkant. Waar waren we ondertussen gebleven? Zijnde de kasten staan op de grond, zodat iedereen ze kan zien.
1: Klopt.
0: Dan is mijn eerste vraag. Wat als ik daar met mijn schoondochter langsloop, die 5 jaar is, en die denkt, oh papa, kijk daar, bijtjes. En dan wordt die helemaal opgegeten.
2: Ja.

0: dat die ons ook niet als een bedreiging zien. Mm-hmm. Nu, we hebben het ook al wel gehad dat we een groep ontvangen en dat we dan met veel mensen daar rondstaan. Daar worden de bijen zelf ook onrustig van en dan gaan ze steken als ze zelf stress ervaren. Mm-hmm. Maar als een bij geen stress ervaart of zich op zijn gemak voelt of op haar gemak, want het zijn altijd de werksters die dat het meeste werk doen bij de bijen. En dat wordt er eigenlijk zelden of nooit gestoken. Het is pas echt alleen als
1: ze zich bedreigd voelen eigenlijk.
0: Inderdaad. Ja. Ja.
2: In het begin kregen we soms wel wat verontruste reacties van buurtbewoners die zoiets hadden van oei, bijen hier, is dat inderdaad niet gevaarlijk. Maar eigenlijk, in het begin hadden onze telefoonnummers er ook achtergelaten, maar we hebben eigenlijk nooit telefoon gekregen. En er is eigenlijk nog nooit niks misgelopen. Mm-hmm. En eigenlijk die bezorgdheid, die is eigenlijk volledig weg. Mm-hmm. En nu komen er kindjes en heel veel mensen komen er gewoon af en toe naar kijken. Ja. En mensen wennen daar ook aan. Ja.
3: Ik vind het wel knap, want ik zag onlangs, ik volg Nicky Torbijns op Facebook nogal erg. En ik zag onlangs, was die dan ergens, ging die een nest ophalen. Ja. Dus je zag een beeld van een zwerm bijen die tegen een muur geplakt zat of zoiets. Ja. Ik versta er geen hol van. Maar die zette dan zijn kast neer en je zag die allemaal daar gewoon inlopen. En ik dacht, ja, maar dit is gewoon, it's kind of magic.
0: Ja, een keer de koningin in de kast zit, zal de hele populatie vanzelf volgen. Dus de kunst zit er maar in van, ja, hoe ga je nu...
3: En die ruiken dat dan? Koningin. Die zien dat? Ja, of
0: communicatie van bijen gaat eigenlijk aan de hand van feromonen, geuren. Dus hormonale geuren, dat is een van de grootste manieren waarop dat ze communiceren, maar ook... En dat is misschien nog, toch zeker even bijzonder, aan de hand van dansjes en bewegingen die ze doen. Als ze bijvoorbeeld in een achtje bewegen, of als ze bepaalde ventilatiebewegingen doen met hun vleugels, dan zijn dat manieren waarop ze met elkaar communiceren en boodschappen doorgeven. Bijvoorbeeld een verkennerbij. Die vliegt buiten om, om eigenlijk te gaan zien waar is er voeding en ook waar is er water of waar is er pollen, stuifmeel. De verkennerbij vliegt uit, gaat op zoek, komt terug dan naar de kast met de informatie op welke afstand en in welke windrichting de voeding te vinden is. En aan de hand van een dansje gaat ze overbrengen aan de andere bijen waar dat ze mij allemaal naartoe moeten gaan vliegen om te gaan eten. Honing, dus nectar, stuifmeel gaan halen, terugbrengen naar de korf, mengen met water, honing produceren. Op die manier wordt dat een
3: zot. Ik stel voor, want ik voel dat de telefoons hier beginnen gaan en dat soort dingen. Dus we gaan een klein beetje een muziekje weer opzetten. Dan zal ik de telefoons instellen dat ze alleszins geen lawaai meer maken, alleen nog maar licht geven. Hè. God, maar als er dus luisteraars zijn die dus nu iets willen zeggen, dan kan je gewoon nu bellen. We gaan even luisteren. Hè. Ja.

0: Money and the Ronnies was dat met beestjes. Ja, op zich ligt het voor de hand. Voor de rest moet ik mij voor de rest van het programma excuseren dat mijn bruggetjes, heren, altijd een beetje belachelijk zijn. Maar dus in dit nummer komt er in blauwe, rode, gele komen erbij. En bij is dan bij, dus dat vond ik genoeg. Hè? Maar, zo van die dingen gaan we doen. Maar dan weet je dat al.
1: Hè? Onze belt is specialist in woordmapjes, dus...
2: Schuldig. En een limerick misschien straks ook nog?
0: Ja, dat is het.
2: Zeg, maar we hadden het over imkeren in de stad. En jullie zitten bij een imkercollectief in 2060. En je zegt van ja, we hebben de kasten daar eigenlijk juist op de grond gezet. Dat iedereen er bij kan en het kan zien, maar hoeveel kasten staan er dan? Want jullie zitten rond de Sint-Amanduskerk,
3: ja,
2: in de Van Kerkhovenstraat.
1: Ja, op dit moment hebben wij twee kasten. We zijn net de winter gepasseerd, dus dat is altijd een belangrijk moment voor imkers om te zien van hoeveel kolonies overleven er.
2: En heb je er nu al zicht op? Hoeveel dat er
1: ja, zijn? Dus we zijn de winter ingegaan met drie kasten, waarvan er twee overleefd hebben. Dus, dus dat is heel kleinschalig. Wel, een paar jaar geleden hadden we 10 kasten, waardoor allerhande omstandigheden, vooral volgens ons door Aziatische hoornaars, is het heel moeilijk voor bijenkolonies om ook te overleven. Wij doen er natuurlijk alles aan en wij passen ons ook constant aan allerhande omstandigheden. Maar op dit moment hebben wij twee kasten. Wij maken wel in het voorjaar nieuwe kolonies aan. En dit voorjaar zijn we dus ook wel nieuwe kolonies aan het bijmaken. Bijmaken, jawel.
0: Ja, en hoe maakt dat dan bij?
1: Er zijn heel veel verschillende methodes voor. Wij maken zogenaamde kunstzwermen. Dus zwermen is eigenlijk een natuurlijk proces. Als een kolonie te groot wordt, dan gaat de koningin van nature uitzwermen om eigenlijk een nieuwe kolonie op te starten. Maar je kan dat kunstmatig organiseren. En je neemt eigenlijk twee ramen met heel veel broed in. En met een hoop bijen ga je dat in een aparte kast steken en dan gaat die kolonie in het beste geval zelf een nieuwe koningin aanmaken. En dat is dus één techniek om een nieuwe kolonie op te starten. Maar daar zijn verschillende technieken voor. Misschien ook nog interessant om te vertellen voor misschien mensen die willen starten met imkeren. Elke imker heeft zijn eigen methodes. En imkers discussiëren ook heel veel over methodes. En er is geen ene imker die het eens is met de manier van werken van een andere imker. Dus dat is ook soms wel moeilijk in het begin als je start met imkeren. Ja, je verzamelt informatie, je vraagt advies, maar eigenlijk zeggen ze altijd allemaal iets anders. Dus dat is wel
2: en zelf zoeken wat het beste werkt. Ja.
0: Zeg, en als je nu zegt twee kasten, dan stel ik mij de vraag, hoeveel bijen zitten er dan in één kast of hoeveel potjes honing zitten daar dan in?
3: Je zou kunnen zeggen, dus als je een bijenkast ziet staan, dat is, in één kast zit één kolonie, in één koningin. Als er een tweede koningin zou bijkomen, dan ga je een zwerm krijgen. Dan zal het volk zich opsplitsen in twee volken. Dan blijft een deel achter, het andere deel gaat uitzwermen in een andere locatie zoeken. Je kan aan een kast ook zien dat hij verschillende lagen heeft, verschillende hoogsels. Het onderste hoogsel, dat is de basis, dat is eigenlijk de broedkamer. Daar zal de koningin het meeste eitjes leggen in de raten. We hebben nu op dit moment ook met de twee kasten die er zijn, we hebben één kast met twee hoogsels en we hebben ook één kast met al vier hoogsels. En dat heeft eigenlijk puur te maken met hoe leg graag de koningin is. Dus we merken bij die kast met vier hoogsels dat die koningin, die is gewoon veel, veel productiever. Daar is veel meer broed, er zijn veel meer eitjes gelegd in de raten. Daardoor is dat volk veel groter, die zijn ook veel actiever. Dat zijn bezigere bijen dan die andere kast. Maar dat wil ook niet zeggen dat die kast van twee hoogsels een slechte kast is, helemaal niet. Dat komt een beetje trager op gang. Maar op dit moment kunnen ze zelfs nog niet zeggen of dat die productie daarvan dan ook zoveel lager zal zijn. Een keer dat we gaan oogsten, En dit jaar was het ergens half juli dat we gepland hadden om de oogst te gaan.
1: Onze gemiddelde opbrengst, want wij schommelen rond de 3, 4, 5 kasten gemiddeld per jaar. Gemiddelde opbrengst, moet ik even naar Balt kijken, want hier houdt de cijfers erbij, 40 kilo.
3: Ja, dat ligt heel sterk op elkaar. Hè. We hebben vorig jaar maar van 1 kast kunnen oogsten, omdat toen van 6 volken naar 1 volk gegaan was. Mm. Dus van een slechte winter door de hoornaar heel veel sterfte gehad. Dat was een slecht jaar van 20, maar we hebben ook al een jaar gehad. Dat was dan het record dat we op dit moment hadden, was 90 kilo honing dat we hebben kunnen slingeren. Nu, zo 1 hoogsel, daar hangen 11 ramen in en op 1 raam kan 2 kilo honing hangen. Dus dan zou je kunnen zeggen dat theoretisch gezien per hoogsel er 22 kilo zou opgebracht kunnen worden als alles...
2: Als omstandigheden goed zijn.
3: Als alles maximaal goed zit. Ja.
0: Oké, over honing gesproken. Ik vond niet direct iets met honing en toch weer wel. Honey, eigenlijk. Ja.

0: Bobby Goldsborough was dat met Honey. Ja, ja.
1: Ja. Het zoomt hier nog altijd bij ons in de studio. We zitten hier met Koen en Balt. Dat zijn de twee imkers die in 2060 in Antwerpen-Noord...
2: We zijn met meer, hè. We zijn niet met twee. Hè.
1: Twee in onze studio, hè. Ja. Toch? Nee, jullie zijn uiteraard met meer. We hebben het al gehad over die kasten die daar staan, bijenvolk, hoe dat allemaal in zijn werk gaat. Maar wat kunnen de mensen zelf, die in de stad wonen of daar in de buurt, en dan spreek ik over mezelf, doen om ervoor te zorgen dat die biekjes allemaal goed eten krijgen en dat die gelukkig zijn?
3: Wel, mensen kunnen wel wat doen om onze bijen te helpen. Mm-hmm. En we merken ook dat heel veel mensen de honingbij genegen zijn. Mm-hmm. Dat is ook wel tof om te zien dat er zoveel betrokkenheid is, ook bij onze campagne. Dus ja, wat wij zelf ook wel doen, is ontharden. Terrassen, stoepen, pleintjes. Daar zijn we ook zelf al een paar jaar mee bezig. In de buurt van de Amandoskerk, maar ook in heel Antwerpen-Noord. Heel veel straten. Bijvoorbeeld de Biekorfstraat in Antwerpen-Noord. Ja. Wij hebben zelfs een Biekorfstraat. Daar hebben ze 2 jaar geleden heel veel geveltuintjes aangelegd met heel veel bloemen. Wat heel tof is, ook groendaken bijvoorbeeld. Ja, meer en meer mensen gaan hun daken vergroenen. Wordt ook door de stad gestimuleerd. Dus dat is ook goed. Ja, zo weinig mogelijk pesticiden gebruiken. In de stad gebeurt dat. Hebben wij wel de indruk niet zoveel, zoals op het platteland. Maar dat is zeker af te raden. En dan ook misschien niet te veel te maaien en niet te veel te snoeien. Laat die bloemen maar gewoon floreren. Ook overal in onze bermen, in onze parken. Gewoon zeg maar, laten groeien.
1: Steven, jij mocht zoiets... Ja. Hij wil iets zeggen over My Man It. Maar
4: dat wou ik niks
1: ik heb
4: over
1: eerst nog een
4: ik wou iets over die pesticiden vragen.
1: Ja, subiet is te toer. Moment. Zeg, Koon en Balt. Maar als je spreekt over ontharde groendaken, geveltuintjes en noem maar op. Maar zijn er bepaalde typen van plantenstruiken, bomen, weet ik veel wat, dat je best plant als je de bijen wil aantrekken?
3: Ja, dus...
1: En dat moet natuurlijk iets zijn waar veel bloem op staat, waar zeker, lang bloem op staat.
3: Zeker. Dus niet alle bloemen zijn interessant voor bijen. Mm-hmm. Dus wij weten wel, en wij proberen ook een klein beetje in de oog te houden, wat er in onze buurt bijvoorbeeld allemaal bloeit. Mm-hmm. Een goed voorbeeld, wat interessant is, in Antwerpen-Noord, we hebben Parkspoor-Noord, daar staan heel veel lindenbomen, mm-hmm. bijvoorbeeld. En die bloesems, die zijn heel weinig mensen weten dat die misschien ook bloeien. Maar in onze honing zit vrij veel linden. Dat kan je proeven, want dat een vrij muntachtige smaak heeft. Dus bomen zijn interessant, maar ook heel specifieke paardenbloemen, bijvoorbeeld, die hebben nu zo net gebloeid. Die zijn nu bijna allemaal uitgebloeid, maar die geven ook heel veel stuifmeel voor de bijen. Dus eigenlijk zijn er heel veel verschillende soorten bloemen, maar ook zeker bomen, struiken. Mm-hmm.
1: Zeg, natuurlijk, want niet alle mensen hebben een even grote tuin, of zelfs heel beperkt in de stad, en zeker in Antwerpen-Noord. Maar als je dan spreekt over kleinschalige dingen, echt types van bloemen of zo, dat het goed doen?
3: Moet ik even nadenken.
5: De sporkenhagen die we gezet hebben.
1: De wat?
3: Spork, maar dat is ook al de struik. Die hebben wij een paar jaar geleden aangeplant.
1: Mijn tuin is niet zo groot, ik zoek echt iets.
3: Ik ben aan het denken, lavendel bijvoorbeeld. En sommige heidesoorten, maar dat is dan ook iets later op het seizoen. Maar je moet wel rekening houden, als je zo één, niet dat ik de luisteraars wil ontmoedigen, maar één paar bloempjes gaan nu op zich ook niet het verschil maken. Maar het is leuk om op je terrasje...
1: We hebben een beller.
4: We gaan eens een keer horen wat die mensen te vragen hebben. We gaan naar iets zoets. We gaan iets zoets doen.

0: Frankie Lane met How Sweet It Is was dat. Over zoet gesproken, we hadden het net over die smaken en welke bloemen dat je allemaal moest hebben om genoeg voldoende honing te hebben daar in de 2060. Hè?
1: Variatie had ik
0: gehoord. Ik had ook lavendel gehoord. Ik heb heel veel lavendel staan.
1: Maar en jij, bloesem?
0: Ja.
1: Zeg maar, Koen en Balt hebben hier een potje bij, Steven, voor ons.
0: Ja, dan moeten we dat proeven. Ja.
1: Gaat dat daar eens open doen?
0: Zeg, weet je dat op voorhand wat dat daarin zit?
2: Dat is, ja, de inhoud is natuurlijk van zeer uiteenlopende oorsprong. Hè. Linde, spork, lavendel, dat zijn maar enkele voorbeelden. Welke nectar en staafmeel dat daar voor opgehaald is. We gebruiken soms de boutade van de inhoud van de honing is even gemengd als de inwoners van de 2060. Dus daar zit zo'n grote mengeling van alles en nog wat in.
0: Ja, nee, ik kan niet zo wagen.
2: Dat het...
3: Maar in principe, dat kan elk jaar variëren, maar in principe, de bomen die er staan, die gaan ook niet zomaar
0: standaard
3: weg.
0: Hè, ja.
3: Dus wij weten nu na een paar jaar wel ongeveer, dus wij wisten dat zelf ook niet, maar we hebben dat laten proeven door een ervaren imker. En je zei, er zit nu wel vrij veel linde in, omdat er eigenlijk een beetje een mentholachtige smaak heeft geproefd. Maar elke imker op elke locatie zal een unieke honingsmaak hebben, afhankelijk van wat er in die buurt groeit.
1: Zeg, dat potje dat jullie bij hebben, heel lekker trouwens, dat is dan van de oogst van vorig jaar.
0: En dat verkoop je dan waar?
3: Dat verkopen wij lokaal, bij lokale bakkers, maar ook via ondertussen veel mensen kennen ons. En eigenlijk is er gigantisch veel vraag naar. Mm-hmm. Dus alles wat wij produceren is eigenlijk binnen de kortste keren uitverkocht. Mm-hmm. Dus wij moeten er eigenlijk heel weinig moeite voor doen om dat te verkopen.
1: Ja.
3: Ik ga verder geen reclame maken voor de...
0: Ik zei daar straks, kun je dan bijvoorbeeld gezien, we zitten hier in het groen, op Linkeroever. Ik weet niet of dat er hier een imker is, ik denk dat niet eigenlijk.
2: We hebben hier op Linkeroever afleggers gehad. Dus, aflegger is dus een ander woord voor de kunstzwerm waar Koen het net over had.
0: Oké, ik dacht dat iemand was die iemand vermoorden en in scheld kan eigenlijk. Ja, een afleger. Maar ja, goed.
1: Steven, nee.
3: Nee, maar we hadden hier vlakbij, op een paar honderd meter, hadden wij vorig jaar onze jonge kolonie staan. Hier is trouwens ook een imker. De Dieter van Plukgeluk, misschien had hij hier ook
0: gehoord. Ja, tuurlijk.
3: Die zal hier ook wel gepasseerd zijn. Dus die heeft hier ook jaren bijkasten gehad. Dus wij hebben daar ook een zicht op wie dat er allemaal imkert in de stad. Wij zijn via komen we wel in contact met collega's. En Dieter is bijvoorbeeld.
2: Ja. Dat is misschien een uitgelezen moment om daar eens een keer een oproep voor te doen. Als er een mogelijkheid is om in kaart te brengen, want er zijn zeer veel mensen of individuen die
1: thuis
2: bijenkasten
1: gewoon
2: zetten,
1: ja.
2: Maar er is nergens geen centrale registratie van.
1: Oh, dat is wel jammer.
2: En dat zou tof zijn om dan een keer brood in kaart te kunnen brengen.
1: Zeg, ik heb ook een keer gehoord, en correct me if I'm wrong, dat als je allergisch bent aan pollen en zo, hooikoorts, en je eet honing uit je eigen omgeving, uit je buurt, dat zou helpen tegen allergie. Klopt dat? Of is dat een...
2: Dat is inderdaad iets dat je vaak hoort. Nu, ik denk dat sowieso altijd helpt. Hè? Dat is goed voor de keel, dat is goed voor je immuunsysteem, dat is goed voor je weerstand. En als het dan met lokale producten is, ik denk dat voor alles stelt. Alles wat lokaal geproduceerd is, is beter voor u. En dat geldt ook voor de honing, net zoals dat voor al de rest ook geldt.
3: Ik ben zelf heel allergisch aan alle bomen, grassen. En ik heb nu niet veel last van allergie. Misschien komt dat door onze buurt honing te eten, maar ik durf dat inderdaad niet zeggen.
1: Okay.
3: Ik weet het niet meer.
1: Maar het zal zeker niet slecht zijn. Hè?
3: Het zal zeker niet slecht
0: zijn. Maar dus, een Minerva honing hier in de Hof, dat is een haalbare kaart?
3: Zeker. Radio Minerva honing, zet hier gewoon een bijkast. En volgend jaar
0: en die komen dan, want u zei dat daar straks, die zwermen komen, of we hebben er nu twee over, maar we hadden drie kasten. Kunnen er nu nog zwermen binnenkomen vandaag?
3: Ja, dus op dit moment is het zwermseizoen volop bezig. Nu, wij proberen dat te voorkomen. Je kan ook als imker voorkomen, omdat we het eerste
1: dat
3: jaar...
1: Dat ze weg zijn.
3: Je wilt natuurlijk niet dat je bijen gaan vliegen.
1: Uitzwermen, dus
3: Dus zoals ik al gezegd heb, er zijn 1001 manieren om te imkeren. Maar wij proberen dat zwermen te voorkomen, omdat we anders ons kolonie kwijt zijn. Dus door op tijd kunstzwermen te maken, dat is een van de manieren om dat te voorkomen. Dus wij gaan er wel alles aan doen om dat te vermijden. Wij hebben trouwens 2 jaar geleden nog een zwerm zelf gaan vangen, hier in de binnenstad. Dat is gigantisch.
1: En hoe doe je dat dan?
3: Ja, dus daar zijn ook verschillende manieren voor, maar wij proberen de kast vlakbij die zwerm te plaatsen en dan eigenlijk te wachten tot die bijen vanzelf in die kast gaan.
1: En dan deur toe en de notte
3: dan inderdaad, in ons geval de backfiets, want wij doen alles met de backfiets, ook het imkeren. Maar dat is ook, dat was bij mensen van achter in een binnentuin.
2: Ja, dat was eigenlijk een binnenplaats dus aan de Hoogstraat.
1: Ja,
2: dus
1: okay.
2: Met een auto er naartoe, Ryan had al niet gekund. Nee. En dat was trouwens ook van een interventie van een brandweer. Die hadden dan een lintje gehangen. Ze hadden een oproep gekregen voor wespen. Het waren dan bijen. En omdat er iemand bij was die we kennen, hadden we dus een telefoon gekregen van... Je kunt ze daar gaan halen als je wilt.
0: Oké, we gaan nog heel snel even naar muziek. Daarna komen we nog terug, want niet onbelangrijk om te weten, want dat zeiden jullie daar straks, hè. Er zijn redenen waarom dat er minder bijen zijn. Iets is ook vliegend en groot en dat soort dingen. Ja.

0: Pass met Sweet Georgia Brown. En ja, de heren zitten hier nog altijd aan de overkant. We hebben al heel veel geleerd over die bijen. Maar jullie zeiden het al, ik zei het daarnet, helemaal in het begin. Ja, pesticiden, verharding, maar ook zo'n een groot vreemd beest. Toch?
1: Klopt, sinds een paar jaar komt hier ook in Antwerpen de Aziatische hoornaar voor. We wisten dat hij er ging aankomen, want dat is op zich, die kwam van Zuid-Europa, gemigreerd met de klimaatopwarming. Maar goed, dus dat was niet compleet nieuw, maar we hadden toch niet verwacht dat hij zo snel en zo massaal ging komen. En dat is dan 2-3 jaar geleden begonnen, in augustus zagen we zijn hoornaar vliegen. Maar ja, elk jaar zien we er vele en vele, vele meer. En ja, vorig jaar waren er al extreem veel. En dit voorjaar, ja, ondertussen kennen we ook veel mensen. En veel mensen contacteren ons ook. En ja, dus dat neemt exponentieel toe in de stad. We hebben ook contact met een brandweer. En we hebben ook bij hun cijfers opgevraagd over hun interventies dat ze doen om die hoornaarnesten op te ruimen. En ook ja, die interventies van de brandweer, die nemen ook exponentieel toe. Dus dat is wel iets ja, waar we ons ja, zorgen over maken. En we hebben zelfs vorig jaar overwogen om te stoppen, omdat het gewoon heel moeilijk was om te overleven eigenlijk.
2: Zeg, in het teken daarvan, hebben jullie wel zelf een actie opgezet recent om hoornaarvallen te maken en te verkopen ook? En hoe werkt dat dan eigenlijk?
3: Ja, inderdaad, want uit één nest hoornaars kunnen meerdere honderden koninginnen komen. Vandaar dat heel moeilijk om te bestrijden is. En inderdaad, dan hebben we dus samen met de buurtbewoners 100 hoornaarvallen in elkaar geknutseld om die dan ook te verdelen in de buurt.
2: Ja. Ik heb hier zo'n vast. Dat is eigenlijk een kleine curverbox, een plastieke doos?
1: Klopt. We hadden er vorig jaar zelf gekocht, maar die waren vrij duur, €40 per stuk. We hebben, en dat is misschien ook wel belangrijk om mee te geven, want er is veel discussie over het gebruik van die hoornaarvallen. Maar we hebben dus een selectieve hoornaarval gekocht en ook dit jaar geknutseld. Waardoor dat we enkel de Aziatische hoornaars vangen en niet andere insecten. Dat is ook wel belangrijk om dat echt te benadrukken.
2: En hoe kunnen die er dan uitselecteren? Door de grootte van dat beest dat daarin vliegt? Of?
3: Ja, door dat gaatje in die gele trechter kunnen ze binnen. Maar de hoornaar kan er niet meer terug uit. Andere kleinere insecten kunnen er wel ook terug uit. Zeg, nu, wat je daar zeker ook niet bij mocht vergeten, hè, want men zegt van je hebt dan nog vangst van andere insecten in die val. Niet alleen de hoornaars, maar een enkele hoornaar wat je in zijn levenstijd opeet van andere insecten, en niet alleen bijen, maar ook nog een hele hoop andere insecten, dat gaat echt in de kilo's. Dus dat je dan zo een beetje extra vangst hebt van een klein vliesje of zo in die val, dat staat niet in verhouding tot hoeveel dat die zou opeten als die niet gevangen is, die hoornaar.
2: Zeg, want je hebt een Aziatische hoornaar, maar je hebt er ook een Europese. Ja. En de ene kan geen kwaad en de andere doet heel veel kwaad.
1: De Europese, die willen we niet weg. Die komt ook in minder grote getallen voor. Die is ook groter. Dus dat gaatje, dat is eigenlijk specifiek zoveel millimeter groot. Dat enkel die koningin van die Aziatische erdoor kan. Die een Europese gaat er niet in kunnen. Ook heel belangrijk is de lokstof die dat we gebruiken. Dus wij maken een mengeling van bier, witte wijn en soms ook wat rode confituur. En bijvoorbeeld alcohol zorgt ervoor dat de honingbij niet aangetrokken wordt. Want honingbijen houden niet van alcohol, maar Europese hoornaars bijvoorbeeld wel. Ja. Dus ook de samenstelling van die lokstof is eigenlijk ook heel belangrijk om die eigenlijk goed te gebruiken.
2: Zeg, dus de doos die jullie bij hebben, ik ga die straks in mijn tuin zetten, maar ik moet dan eerst een flesje wijn open doen, een potje confituur en wat bier.
1: Ja, als je dan toch per ongeluk eens die fles wijn niet leeg gekregen hebt, dan kun je die nog altijd recupereren. Dus ik gebruik ook gewoon alcohol dat ik eigenlijk al jaren meer leeg krijg. Of overschot van sterke drank of zoiets.
2: Om erin te doen.
1: Dat heb ik daar dan even in.
0: Ik heb van Danicky zo een Good for the Bees hoornaarval gekocht en in mijn tuin gezet. Want ik zag op Facebook en allerhande andere dingen. Hey, mensen, ik heb er al 5 gevangen, ik heb 9, ik heb 2, ik heb 0. En veel, een andere vriendin die bij mij in de buurt woont. En ik zelf, dat staat er nu toch al 2 of 3 weken, denk ik, dat spel. Ja, niks.
1: Mm-hmm. Ja, dus wij gaan nu, dus die 100 hoornaarvallen die zijn verspreid in Antwerpen-Noord. We gaan binnenkort alle deelnemers ook een enquête bezorgen. En dan gaan we ook een aantal andere zaken bevragen om ook te onderzoeken van hoe komt er dat er op sommige plaatsen wel en geen hoornaars gevangen worden. We weten dat die wel op specifieke plaatsen terugkomen. Dus die oude nesten die blijven hangen, die worden er meer gerecupereerd, maar dikwijls, en ook in de buurt van onze bijkasten, komen er wel veel meer hoornaars voor. Want ik heb bij mij thuis ook 2 vallen staan. Ik woon op een paar 100 meter van onze bijkasten, maar aan onze bijkasten vangen wij veel meer hoornaars. Maar waarom dat er op dan specifieke plaatsen wel of niet hoornaars gevangen worden, dat weten wij zelf ook nog niet. Wij zijn ook zelf nog maar aan het leren. Mm-hmm. En wij gaan binnenkort normaal gezien ook een infoavond organiseren in de Amanduskerk, waar wij ook een specialist gaan uitnodigen om ook nog wat meer kennis enzovoort te delen. Mm-hmm. We hebben ook contact met het stadsbestuur om te zien van wat kan de stad eigenlijk doen om dat probleem aan te pakken. Dus dat is allemaal nog nieuw en we moeten daar zoeken naar oplossingen.
0: Mm-hmm. Oké. Okay. We hebben er nog een paar vraagjes over, maar het gesproken dagblad, zoals vader Wilfried dat altijd zegt, dat roept, dat is op komst. Dus we gaan heel even kort naar muziek, naar het nieuws en dan horen we jullie dadelijk even terug.

0: Het is nu 3:00. Goedemiddag.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Er loopt een onderzoek naar de oorzaak van het gaslek deze voormiddag in de buurt van Brussels Airport in Zaventem. Het lek ontstond bij wegenwerken. Daardoor was de enige toegangsweg naar de luchthaven 1,5 uur volledig dicht. Journaliste Eva Peters.
3: Een interventie zoals hier, waarbij mensen geëvacueerd moeten worden, waarbij brandweer, politie moet worden ingezet, waarbij de luchthaven zoveel hinder ondervindt. Ja, dat kost natuurlijk heel veel geld. Dus de verzekeringen gaan nu uitmaken wie hier in de fout is gegaan en wie de rekening dus ook gepresenteerd zal krijgen.
2: Door het gaslek waren enkele buurtbewoners uit voorzorg geëvacueerd en vertrokken in Zaventem ook heel wat vluchten met vertraging, onder meer omdat de piloten niet in de luchthaven geraakten. En in Anderlecht, ook in Brussel, is vorige nacht een man gewond geraakt bij een schietpartij. De politie kon snel een verdachte oppakken. Hij had zich verstopt onder een auto. De man wordt ondervraagd. De voorbije maanden waren er meerdere schietpartijen in Anderlecht. Vaak was er een link met het drugsmilieu. Een Franse vrouw die op het cruiseschip zat waar het Hantavirus uitbrak, is in kritieke toestand. Ze kreeg al symptomen tijdens de cruise en testte gisteren positief. Ze ligt in het ziekenhuis in Parijs. En in Nederland dan moeten 12 medewerkers van een ziekenhuis in quarantaine, omdat ze fouten maakten bij de behandeling van een van de Nederlandse patiënten. In ons land zitten 2 mensen preventief in quarantaine. Vanmiddag en vanavond blijft het wisselen bewolkt met kans op een bui bij 13 graden. Morgen vooral na de middag pittige buien, mogelijk met onweer opnieuw 13 graden. En ook donderdag en vrijdag kans op buien en het blijft fris. Het weekend wordt droger en iets zachter.
4: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
5: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
4: De Bip for Life? Wat is dat?
5: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
4: Kun je mij de Bippen een telefoonnummer eens geven?
5: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImmoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
6: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slopkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kunt u zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Artsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
7: Zeg, ik hoor langs alle kanten dat goud record zult. En ik heb van ons maand nog wat juweeltjes en horloges liggen. Maar waarom robeerde ik Speer en geen andere?
8: En wel, de robeer gaf mij super advies en vertelde mij ook wat ik niet moest verkopen. Zelfs met een notaris zei me dat je mengs in de gazet als beste uit de bus kwam om jouw stukken aan te bieden.
7: En wat kost deze schatting?
8: Niks, dat is volledig gratis. Maar altijd eerst bellen. Robert de Expert. 03-226-93-93. Edem?
9: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
10: Merci, Immobiep.
11: Aha, aha, aha. Minerva.

0: Exact 4 minuten na 3 en de komende pakweg 50 minuten zijn we er met nog meer leuke muziek, weetjes en ook met die twee rare zoemende gasten aan de overkant. Zijn jullie hier nog graag, jongens?
1: Jawel.
2: Aanwezig.
0: Aanwezig.
3: Present.
0: Goed. Ik ben zeer benieuwd eigenlijk wat jullie nog allemaal te vertellen hebben. We waren over de horenaars bezig al sinds, maar daar komen we dadelijk dan op terug, want blijkbaar om die te vangen, ja, het is een beetje... Hier komt weer een van mijn belachelijke bruggetjes. Dat is een beetje de loterie. Dat is een beetje casino, hè. Zo, casino.

0: bruggetje, dat was natuurlijk Casino, Casino Royale. Daar komt dit uit. En waarom Casino Royale vandaag? Kathleen Das, vertel het mij.
1: Bert Bacharach.
0: Ja, alsjeblieft. We vieren zijn geboortedag. En met Casino Royale heeft hij onder andere een Oscar-nominatie gehaald. Als ik mij niet vergis, hij heeft mogelijk ook gewonnen. Dat ben ik even niet uit. Een Grammy Award alleszins wel. Nu goed, de Aziatische hoornaar, die moesten we vangen. Hè? Dat was niet onbelangrijk. We wisten nog niet hoe dat het kwam dat Barrett daar meer of daar minder was. Dat zijn we nog niet helemaal uit. Hè? Ja, wat ik mij afvroeg, ik zie nu heel veel mensen toch zo online die vallen zetten en die zo tellingen doen van ik heb er al 43 gevangen en ik weet niet wat. Is er dan, of is dat mijn dromerige karakter, is er dan geen hoop dat er nu zoveel mensen zijn die vangen, dat het toch minder gaat zijn?
2: Ja, ik denk als we geen hoop hadden, dan hadden we hier ook niet gezeten, dan hadden we ermee gestopt. Er zijn heel veel mensen die zeggen dat het hopeloos is en dat gewoon niks doen eigenlijk de beste oplossing is. Maar ja, als imker kunnen wij dat niet accepteren. Dus anders hadden wij vorig jaar sowieso moeten stoppen. Dus we hebben toch beslist om toch iets te proberen. En op zich is het ook niet duur. Mensen willen meewerken, denken mee, voelen mee. En ja, waarom niet toch samen iets proberen? En ja, heel veel mensen zijn enthousiast om mee te helpen. Ja. Dus we zullen wel zien waar dat we eindigen, maar niks doen, dat was voor ons toch geen optie.
1: Nee. Zeg, want ik heb hier van jullie zo'n mooie val gekregen. Daar zitten van onder van je bruine korrel in. Waarom?
2: Klopt.
1: Waarom is dat juist?
2: Ja, dus wij gieten een beetje lokstof in die doos.
1: Drank.
2: Speciale lokstof, inderdaad. Die dat we zelf kunnen maken. Je kunt dat kopen, maar goed. Er is trouwens ook een hele markt rond. Dus je krijgt heel veel reclame van hoornaar vallen. Dus dat is een hele nieuwe markt. Dus ook online kun je ook tegenwoordig alles kopen. Maar goed. Maar die korrels dienen ervoor dat insecten eigenlijk niet verdrinken. We zien ook vrij veel fruit vliegen in die vallen, die ook natuurlijk gelokt worden door die stof. En die kunnen dan op die korrels blijven zitten. Dat is een manier om te voorkomen dat insecten verdrinken.
0: Want dat klopt dan wat ik vertel, dat als je dan toch een hoornaar daarin ziet zitten, dan moet je niet gewoon terugzwaaien, maar dan moet je dat beest dus in een diepvriezende / ijskast steken om dat dan daarna te vermoorden.
2: Klopt. Er zijn ook verschillende technieken voor. Ikzelf plet die gewoon. Of je kunt die in een toilet in een klein kamer even vrij laten en dan doodkloppen. Ja. Maar in de diepvries, als je geen plaats hebt in een diepvries, zijn er nog andere manieren met een diepvries eigenlijk het gemakkelijkste. Ja. Of gewoon laten zitten. Ja. Bij ons aan de bijenkasten, er zitten zoveel hoornaars in. Daar kom je ook niet elke dag, dus laten we die gewoon opgesloten zitten.
1: Hoeveel vang je er dan zo aan de vallen die aan de kasten staan op, laten we zeggen, een week?
3: Er zit, dat is stilletjes aan een massagraf ontworden, die ene val. Er zit er nu meer dan 20 in, denk ik. De val kan ook heel makkelijk bijgevuld worden zonder ze te openen. En je loopt ook het minste risico, want als er een levende hoornaar in zit en je opent de val en ze gaat weer vliegen, dan heeft de val ook geen enkele functie. Nee. Dus de val die we dan bestaan bij de kasten, vullen we gewoon langs de buitenkant bij. Die wordt gewoon niet geopend. Dus dat kan ook prima. Hè.
0: Ja. Maar dat beest blijft dan toch ook gewoon leven?
1: Nee. Dat is prima. Toch niet eindeloos?
3: Dat kan,
2: Na een tijdje sterft hij wel. Maar af en toe is het interessant om ze terug op te doen. De val dat er bepaalde insecten kunnen gaan vliegen. Dus om die vrij te laten, is het interessant om dat af en toe op te doen. Maar goed, dat is een beetje spelen. Nu, ik moet zeggen, wij zitten met heel weinig bijvangst. Er zitten wat fruitvliegen in, maar oké, ik heb veel sympathie voor fruitvliegen, maar dat zijn ook niet de meest bedreigde diersoorten.
0: Dus de andere optie mag, alleszins de ijskast of de diepvries.
2: Ja, zeker.
0: Ik heb het van de week met warm water gedaan in een kapel van het zorgbedrijf. Had ik er ook een gevangen. Ik dacht, nu zit ik hier. Ik heb hier geen diepvries. Wat moet ik hier nou vangen? Ik heb die dan ondergedobbeld dat glas in warm water en die raakte warm water was zeker.
2: Ja, dat zou wel kunnen. Maar je kunt ook gewoon, als je in een klein kamertje de val openen.
0: Ja, maar dat vind ik.
2: Ik heb persoonlijk niet zoveel schrik van die Aziatische hoornaars.
1: Kan dat steken eigenlijk?
0: Ik ben
1: kan
0: door een Europese vorig jaar gestoken dat en dat was redelijk pittig.
3: Het is een wesp. De hoornaar is een wesp.
2: Dat kan zeker steken. Maar ik heb daar zelf, ik heb er vorig jaar honderden vermoord in mijn tuin. Ik heb daar zelf weinig schrik van. Blijkbaar, als je in de buurt van de nesten komt, dan zijn ze agressief. Ja. Maar eigenlijk ver van de nesten, ja, die blijven zo wat hangen. Je kunt die eigenlijk vrij gemakkelijk in de lucht...
1: Koning, noteren, mijn diefries zit eigenlijk al vol, dus ik neem de val straks mee. Als ik er een gevangen heb, jij woont achter mijn hoek, ik bel u.
2: Met heel veel plezier kom ik eens buurten en dan zal ik je dat voor
1: ik
2: u doen.
1: Ik maak een teken met honing en jij kent dan
2: ja, of een beetje witte wijn nog, dat er overschiet of zo. Dat kan ook
1: goed, deal.

0: En I Love You So was dat van Perry Como, die jammer genoeg in 2001 op een 12e mei overleden is. Grote meneer in de muziekwereld. Er zitten hier nog twee grote meneer in de zoemende wereld voor ons nog heel even. Ik denk dus we weten wat we moeten doen met de Aziatische hoornaars. Op welke manier dat we die allemaal een kopje kleiner kunnen maken. We weten dat we voornamelijk bloemen moeten zetten. Of alles met wat bloem in onze tuin. Dat soort dingen. En zo min mogelijk verharden natuurlijk. En er komt hier ondertussen, kijk eens aan, als u naar buiten kijkt, daar ziet u een gigantisch, ginds in de verte, gigantische boot.
1: Cruiseschip, ja. Ja. Is dat de cruiseschip met die besmette mensen?
0: Met die mensen, ik weet het niet, ja. Enfin, het is alleszins een geweldig groot gevaar dat hier voorbij de radiostudio vaart. Mm-hmm. Ja, dus dat weten we ook weer al. Voilà. Dat er allerlei soorten honing bestaan. En dat dus het overal zomaar even kan. Niet zoals alleen in de 2060, ja. Maar mogelijk ook nog op andere plaatsen hier in en rond Antwerpen. Is dat een ongeveer juiste samenvatting?
2: Ja, dat is niet slecht samengevat.
1: Punt.
2: En misschien ook nog, ja, dat imkeren ook gewoon heel leuk is. En zeker als je dat samen met een groep mensen
0: en
2: kunt
0: En is dat
2: doen.
0: Veel tijd?
2: Ja, er stikt toch wel wat tijd in. Ik denk dat we dat misschien soms ook in het begin wat onderschat hadden. Zeker in het voorjaar, als die kolonies beginnen groeien. En dan moet je dat toch in doog houden.
1: Want het is toch niet dat je die moet uitlaten, gelijk een hond? Of dat je die elke dag eten en drinken moet?
2: Die laten zichzelf uit. Maar je moet dat toch, je moet die toch regelmatig controleren. Zien wat er allemaal gebeurt. In de zomer mocht je dan samen honing slingeren. Dat is natuurlijk een van de leukste dingen van het jaar. In de winter moet je al je materiaal gaan onderhouden enzovoort. Dus er stikt toch wel wat tijd in. En dat is een reden te meer waarom dat eigenlijk leuk is om het met een groep mensen te doen.
0: Ik heb nog een laatste heel domme vraag eigenlijk.
2: Oei.
1: Nu gaan we het horen, Steven.
0: Herkennen die u?
2: Goh, dat heb ik nog niet gevraagd.
0: Nee, maar dat is dat toch niet zo zot.
1: Steven, dat stond niet op ons lijstje.
0: Als je er nu elke dag zo en je komt eens kijken en zegt goeiedag, is alles oké, weet ik veel.
3: Een bijenkolonie zou je kunnen zien als één individu. Dus wij zien niet een bijtje als een individu, maar dus elke kolonie gaat een andere gedraging hebben. Dus per bijenvolk kan je daar echt wel karakteristieken in waarnemen, van ijveriger, van luier of agressiever wat zachter, wat milder. En daar
0: je
3: zit...
0: Je bent eigenlijk zo het verschil tussen mijn Kathleen aan het beschrijven eigenlijk op dit moment, maar doe verder.
3: Ja. Ik denk niet dat we al het gevoel gehad hebben dat we zelf herkend zijn door bijen. De werkster bijen die leven in het drukste moment van het seizoen, soms ook maar 2 weken. Oh. De koningin, normaal gezien een 5 jaar tegenwoordig, door de uitdagingen nog 4 jaar ongeveer.
2: Maar we hebben al ene keer wel eens een agressieve kolonie gehad en dan stoppen we ermee met die kolonie. Want zeker in de stad is dat niet prettig.
1: En wat doe je er dan mee?
2: Ja, die heeft het niet gehaald. Die heeft niet overwinterd. Dus hij heeft dat probleem met zichzelf opgelost. Maar in het slechtste geval gaan we die ergens wegzetten. En proberen te laten vliegen. Ergens ver weg op de buiten. Maar op die manier selecteren we ook wel een beetje als imker. En we proberen wel met zachte kolonies verder te werken.
1: Koen en Balt... Als mensen jullie nog willen ondersteunen of meer informatie willen vinden of misschien mee als vrijwilliger komen helpen, waar kunnen ze terecht?
2: Ja, we zijn alle vrijwilligers zijn zeker welkom. We zijn nu met een 6-tal imkers en elk jaar komen we erbij en valt er af. Mensen zijn altijd welkom en kunnen ons contacteren ofwel via onze website www.buurthoning2060.be. Wij zitten ook tegenwoordig op Facebook. We hebben een Facebookpagina, Buurthoning 2060. We hebben uiteraard ook een Instagram, Buurthoning 2060. Dus mensen gaan ons wel vinden.
1: Als ze Buurthoning 2060 ingeven, dan komen ze op welke manier dan op jullie terecht. Oké, ça va.
0: Dankjewel om tot hier te komen.
2: Heel graag gedaan.
1: Merci. Dank
3: jullie. Bedankt dat we mochten langskomen.
0: Veilige terugvlucht.
2: Dank je.
1: Salut.
2: Salut.

0: Patti LaBelle en Michael McDonald met On My Own was dat. En dat was natuurlijk een nummer geschreven door Carlina's...
1: Burt Bacharach?
0: Alsjeblieft, zeg. Alsjeblieft. Ja, kijk. Ik heb het u beloofd, hè, dat het eraan zat te komen. Interessante gasten waren dat hier, denk ik dan.
1: Absoluut.
0: Maar we gaan nu nog eens even een klein muziekje spelen. Hè.

0: Hoppakee, Pablo's Mambo was dat. Inderdaad, ook van Pericomo, maar ja, die mensen die verdient wel iets vandaag. Ja. En we hebben dat vorige week, heeft blijkbaar een aandachtige luisteraar gezegd, ook al gedraaid, dat kan ook, maar het was hier even al hectiek op, dus dan dacht ik, waarom niet? By the way, dan kunnen we er natuurlijk ook altijd iets leuk over vertellen, over die liedjes. Zijn er dat daar 43 versies van zijn gemaakt, van dat nummer? Dat is toch wel iets. En 7 adaptaties, zoals men dat wel eens noemt in het Chinees, was dat eigenlijk zelfs maar 1 jaar na de originele opname. Dus in 1955 al heeft men het in het Chinees gecoverd. Zijn de Baba Tio Mengbu was dat een nummer. Het is geen 7 wat ik hier vertel. Dan zijn er nog andere van gemaakt. En bijvoorbeeld in 87 is het dan in het Nederlands voor het eerst vertaald door André van Duin. Aha. Met de bevlogen titel Papa gaat dansen. Mm-hmm. Voilà. Dus bij deze is dat toch nog interessant geweest.
1: Het is, ja, je hebt dat goed opgelost.
0: Ja, en dus als het dan toch over Nederlands gaat, dan dacht ik, u weet, ik draai toch graag ook eens een Nederlandstalig nummer. En dan kwam ik toch plots bij nieuwe nummer 1 tegen.
1: Oké. Okay.
0: Als in, ik ken heel veel mooie Nederlandstalige liedjes, maar dit is misschien bij uitstek echt het mooiste dat ik al heb gehoord. Beloof mij te luisteren, Kathleen.

0: De geweldige Robert Long was dat met Afscheid schoon toch?
1: Absoluut.
0: Schoon of lekker, dat ligt dicht bij elkaar, denk ik.
1: Ja, en we gaan eigenlijk meteen ook de Nederlandse grens over, want wij hebben boer Tom, onze aspergeboer, van het veld geplukt. En die hangt nu bij ons aan de lijn. Goedemiddag, Tom.
2: Hallo, goedemiddag.
1: Hey, zeg, jij bent druk asperges aan het oogsten of van het veld aan het halen. Houden wij jou af van jouw drukke bezigheden?
2: Nee, ja, dat kan wel eventjes.
1: Dat kan wel eventjes. Zeg, Tom, wij hebben jou gebeld. Hè. Jij hebt een boerderij net over de Belgische grens in Koewacht, als ik me niet vergis. En jij bent aspergeboer en jij zorgt elk jaar voor gigantisch veel asperges die geserveerd worden bij Zorgbedrijf Antwerpen.
2: Ja, dat klopt. Dat doen wij jaarlijks.
1: Oké. Okay. Zeg, en... Want binnenkort, 21 mei, staan er bij ons asperges op het menu. Zijn dat dan asperges die op voorhand al bij het planten speciaal voor zorgbedrijf zijn voorbehouden? Of is dat elk jaar anders, de hoeveelheid dat je voor ons kweekt?
2: Nee, wij kweken gewoon ons vaste areaal. En ja, wij houden wel rekening mee een week van tevoren als we zachtjes aan moeten gaan kijken waar we wat asperges van jullie vandaan gaan halen. Ja. Ja. Goede kwaliteit. Mooie witte koppen, zeg maar.
1: Zeggen die asperges, hè, want dat is een behoorlijke hoeveelheid dat er op de borden in het zorgbedrijf verschijnen. Want ik dacht dat dat zelfs 1 ton was dat jullie voor ons van het veld halen.
2: Ja, klopt. Dus 1000 kilo wat we naar jullie brengen.
1: Ja, dat is ongelooflijk. Hè. Zeggen, en hoeveel kilo teel je eigenlijk in totaal over heel het seizoen?
2: Over heel het seizoen dan telen wij een dikke 100.000 kilo. Oh.
1: Dat is echt een ongelooflijke hoeveelheid. Zeggen van hoe lang tot hoe lang loopt dat seizoen eigenlijk? Want dat is maar heel kort eigenlijk, hè, dat je echt kraakverse asperges kan eten.
2: Ja, het aspergesseizoen dat wij oogsten is eigenlijk van begin april tot eind juni. Dus 3 maanden.
1: Mm-hmm. Ja. Zeggen, en wanneer begint eigenlijk heel dat teeltproces? Wanneer gaat het zaadje in de grond en totdat het eindelijk een asperge is?
2: Van het zaadje totdat het een asperge is, die minimaal 2 jaar. Mm-hmm. En dan blijven wij van dezelfde plant 8 jaar lang eigenlijk oogsten. Maar de eerste 2 jaar oogsten wij eigenlijk niet van het gezaaide plantje.
1: Oké, okay, ja. Dus dan staat dat in op een ander stuk van het veld of op andere bedden, dat die eigenlijk de hele kleine asperges of de zaadjes eigenlijk groeien.
2: Ja, dat zijn de andere percelen. We hebben dus percelen die we planten, waar we dan al gewoon een paar jaar moeten wachten. Mm-hmm. En dan hebben we gewoon percelen die volop in productie zitten.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Zeg, Tom, ik had begrepen, hè, want jullie zijn een echt familiebedrijf. Jouw vrouw werkt mee in het bedrijf, maar ook jouw zonen die gaan mee het land op om te planten, te oogsten, te bewerken.
2: Ja, mijn vrouw die doet veel in de winkel bij hemzelf dan, want we hebben dan ook een boerderijwinkel. En een boerderijterras, dus dat is eigenlijk de afdeling van mijn vrouw. En dan onze zonen en ik dan doen de teelt en de verkoop.
1: Mm-hmm. Oké. Okay. Zeggen, wat is eigenlijk jouw beste tip om asperges zo lang mogelijk vers te houden? Hoe kan je ze best bewaren?
2: Het beste kun je ze bewaren gewoon in de koelkast. Mm-hmm. Ja, bij ons is dan de koelcel, maar bij de gewone burgers is het gewoon de koelkast. Ja. En als je ze gesteeld koopt, net als hoe dat het zorgbedrijf Antwerpen bij ons doet, kun je ze gewoon in van die bakjes laten verpakken. Ja. Doen wij zelf ook. En dan kun je ze makkelijk een week in de koelkast bewaren.
1: Ah ja. Zeg, want ik had begrepen dat als je ze in een vochtige keukenhanddoek wikkelt en zo in de ijskast legt, dat ook bevorderlijk zou zijn voor de versheid.
2: Ja, dat is zeker bevorderlijk, maar dat werkt alleen bij ongeschilde asperges.
1: Ah, ja.
2: Ongeschilde asperges, die moet je eigenlijk in een vochtige theedoek doen.
1: Ja.
2: En dan in de tas. En geschilde asperges moet je in die bakjes of vaak kunnen verpakken.
1: Oké. Okay. Zeg Tom, en tenslotte, want je hebt natuurlijk heel veel methodes om asperges lekker klaar te maken. Wat is jouw favoriete manier om asperges te eten?
2: Gewoon op zijn Vlaams.
1: Op zijn Vlaams.
2: Krieltjes en een beetje handen bij, dat is eigenlijk... mijn lievelings van asperges.
1: Voilà, en van de meeste mensen, denk ik. Oké, okay. Ja. Alvast bedankt Tom en nog veel succes daar met het oogsten. Hè, want op 21 mei liggen jouw lekkere verse asperges bij ons in de dienstencentra op de borden. Bedankt alvast.
2: Ja, oké.
1: Okay. Succes.
3: Dankjewel.
1: Bye.
2: Oké, doei.

0: Cilla Black was dat met Alfie, ook een Burt Bacharach song. Heeft ook een Academy Award gewonnen.
1: Kijk eens aan.
0: Boom, patat.
1: Zeg, we hadden het er juist over de asperges. Misschien nog even herhalen. Voor wie goesting heeft gekregen in verse asperges. 21 mei worden die geserveerd in alle dienstencentra en buurtbistro's van Zorgbedrijf Antwerpen. En dan kan je voor 10 euro al lekker aanschuiven. En dan krijg je een driegangenmenu met een soep van gele paprika en mascarpone. Dan asperges à la Flamande. En als dessertje een fruitsalade met meloen, bosvruchten, citroen en munt. Wel even op voorhand reserveren.
0: Ja, en zeker niet te lang wachten, want heel vaak is dat natuurlijk op veel locaties heel snel uitverkocht. Dus 03431
1: 31.
0: Of gewoon even langs gaan in het lokale dienstencentrum. Ja.

0: Mike Oldfield was dat met Moonlight Shadow. Kathleen, dat is waar. Kunnen we allemaal naartoe gaan?
1: Ja, donderdag zijn de meeste dienstcentra gesloten, want dan is dat een feestdag. Maar in het weekend kan je weer overal terecht. Wat vind ik hier? Vrijdag 15 mei doen ze een soort van songfestival op Linkeroever in de namiddag. Yes. Eveneens vrijdag 15 mei is het Vlaamse kermis in De Veldeges. Kom genieten van een gezellige Vlaamse kermis vol leuke volksspelen, plezier en een vlugje nostalgie. Dan een mini-quiz, maar specifiek rond stripverhalen. Daarvoor moet je in dienstcentrum Arena zijn en een gewone good old spelletjes namiddag in de Vrijgeweide van 14 uur tot 17 uur. Ze hebben daar een uitgebreid aanbod aan spelletjes, dus keuze genoeg om daar gezellig mee te komen spelen nu vrijdag 15 mei.
0: Oké, zeg, ik wil nog even terugkomen op die asperges, want ik had dat eigenlijk opgezocht en klaarstaan, maar ik had dan ertussen
1: een
0: iets anders.
1: Een nummer over asperges?
0: Niet te vinden. Maar ik heb er gezocht, maar niet gevonden. En toch weer wel.
1: Oké.
0: Ja, alleen een link. Een bruggetje. Ik heb een bruggetje gevonden.
1: Daar twijfel ik niet.
0: Een bruggetje gevonden voor asperges. Twee bruggetjes, eigenlijk een dubbele brug. Ja, een dubbele brug zijn de Ria Valk, welgekende Nederlandse cabaretière en zangeres. Die is onlangs jarig geweest in toestanden. En die heeft voor haar verjaardag een aspergemenu gegeten. Dat is echt geen zever, hè? Het is echt geen zever wat ik hier vertel. Ja, en die is dus blijkbaar nogal fan van asperges, want ze heeft ook al zo meegedaan met bepaalde clubs die daar dan festiviteiten rond organiseren. Dus Ria mag heel graag asperges, blijkbaar, Ria Valk. Hè? Dat is één brug.
1: Okay.
0: Om daar naartoe te gaan. En de andere brug is gewoon dat Ria Valk een liedje heeft geschreven dat eigenlijk ook weer al past dan, als het over eten gaat. Ja, toch wel.

0: Die Ria Valk toch. Met De liefde van de man gaat door de maag. Dat is de titel van het nummer, alstublieft.
1: En helemaal waar is
0: het. Ja, het is natuurlijk is het helemaal waar. Het kan alleen maar beamen of zoiets.
1: En blijkbaar bestaat er toch een nummer over asperges, maar dat houden we dan voor volgende week.
0: Ja, het is goed. Maar is het echt een nummer? Want je vindt wel opnames van toestanden over asperges, maar niet een kwalitatief uitgebracht nummer heb ik niet gevonden.
1: Steven, we hebben nog een hele week om dat uit te zoeken.
0: We kunnen dat inderdaad beginnen uitzoeken, zou ik dan zeggen. Trouwens, we moeten ook dan afscheid beginnen nemen, want ik kijk hier dan plots naar de klok.
1: Oh.
0: En de tijd zit er weer al op. Die vliegt. Dus ja, het is wederom ten einde deze 2 uur. Volgende week zijn we natuurlijk terug.
1: Ja, en ook volgende week een heel interessante gast in de studio.
0: Vertel.
1: Iemand van de politie.
0: Oei! Ja. Dat wordt een beetje spannend.
1: Zorg maar dat je al je boetes hebt betaald, Steven.
0: Bij mijn verlo.
1: Het kan.
0: Het is technisch mogelijk. Dus volgende week een gast van de politie. Al uw vragen over de politie mag u al mailen.
1: Het gaat heel specifiek over cybercrime.
0: Oké, al uw vragen over cybercrime kan u al mailen naar ons gewoon.
1: Dat is waar.
0: steven@radiominerva.be of communicatie@zorgbedrijf.be. U doet maar.
1: Voilà.
0: Mail het ons door en dan zullen wij die vragen alvast meenemen naar de mensen van de politie die hier die live komen beantwoorden.
1: Yes.
0: Wat ons betreft, graag tot de volgende week. A la prossima volta.
1: Ciao. Ciao.
0: Dit is niet van Bert Bacharach, by the way.
1: Allee, jammer. Zeker.

0: Wist u dat wij van Alexander en Scholtes ook werken met een zevendaagse service? Dat betekent dat alle kleine werkzaamheden zoals lijmwerken, reparaties, opvulwerken en herstofferingen binnen de 7 dagen uitgevoerd worden. Wij van Alexander en Scholtens zijn dan ook de nummer 1 van Antwerpen en omstreken. Bel voor meer info naar 0477 05 18 37 of kijk op alexanderscholtens.be.
1: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder macadam. Gelukkig zijn de Rob en Sandra onder Jolmerij te slaan in Wilrijk. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken. Het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goeie herstelling? Leren broeksriemen hebben ze daar ook.
2: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dak, jong.
3: Waarom belde je niet direct naar Dakwerken van der Linde?
2: Dakwerken van der Linde?
3: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
2: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
3: Oh, zeker weten. De patroon en zijn 2 zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
4: Dakwerken van der Linde.
3: Beter god het niet vinden.
4: Voor info of gratis prijs. Offerte bel 03-366-37-32. 03-366-37-32.
0: Alexanderscholtes.be. Het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 04-77-05-18-37.
5: Radio Minerva. Een hele dag voor jou.
6: Het is nu 4 uur. Goedemiddag.
5: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
7: In het federaal parlement wordt er morgen opnieuw niet gestemd over de pensioenhervorming. Verschillende oppositiepartijen willen de stemming uitstellen door advies te vragen aan de Raad van State. De pensioenhervorming is wel een van de belangrijkste maatregelen uit het regeerakkoord. Er was vandaag ook een grote betoging in Brussel tegen die hervormingen. Bedoeling is nog altijd dat de pensioenmaatregelen vanaf volgend jaar worden ingevoerd. Ook met het nieuwe uitstel nu zou dat nog kunnen. Er loopt een onderzoek naar de oorzaak van het gaslek deze voormiddag in de buurt van Brussels Airport in Zaventem. Het lek ontstond bij wegenwerken. Daardoor was de enige toegangsweg naar de luchthaven 1,5 uur volledig dicht. Journaliste Eva Peters.
8: Een interventie zoals hier, waarbij mensen geëvacueerd moeten worden, waarbij brandweer, politie moet worden ingezet, waarbij de luchthaven zoveel hinder ondervindt. Ja, dat kost natuurlijk heel veel geld. Dus de verzekeringen gaan nu uitmaken wie hier in de fout is gegaan en wie de rekening dus ook gepresenteerd zal krijgen.
7: Door het gaslek waren enkele buurtbewoners uit voorzorg geëvacueerd en vertrokken in Zaventem ook heel wat vluchten met vertraging. Onder meer omdat de piloten niet in de luchthaven geraakten. En verschillende Joodse organisaties hebben klachten ingediend bij het parket van Brussel voor antisemitisme. Tijdens een voetbalwedstrijd tussen Anderlecht en Club Brugge zongen enkele supporters van Brugge anti-Joodse liedjes. Het parket opende zelf al een onderzoek wegens aanzetten tot haat en geweld. Gisteren werd de voorzitter van Club Brugge, Bart Verhagen, al verhoord. Hij zegt dat hij mee zal werken om de betrokken supporters te identificeren. Wisselend bewolkt met kans op een bui bij zo'n 13 graden. Morgen bewolkt en vanaf de middag kans op stevige buien met onweer, opnieuw tot 13 graden. Ook donderdag en vrijdag kans op buien. Vanaf het weekend wordt het droger en zachter.
9: Een lift is tegenwoordig geen luxe meer. Bijna overal is het plaatsen van een lift mogelijk. Maar kies dan wel voor een betrouwbare en stabiele firma. Oraliften is specialist in zowel binnen- als buitenliften. In zowel nieuwbouw- als in renovatieprojecten. Energiebesparend, ruisloos en veilig. Een lift geeft altijd een grote meerwaarde aan uw gebouw.
4: Bel voor meer info of voor een gratis offerte 03-218-45-73. Dat is 03-218-45-73. Oraliften, Korenbloemstraat 148 in Wilrijk. Of maak kennis met Oraliften op www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor kwaliteit, service en een oplossing op maat.
10: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlees zitten. Het beste vlees blijft toch dat van de kris. Allee, ik bedoel van zo'n BNA-verhaal. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Stevige Nobok. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. BNA-verhaal thuis. Zie ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
11: Ik ben een historisch feit.
12: Dat is heel goed.
11: Dan vraag ik een erkenning aan als antiek monument. En dan krijgen we subsidies voor de voorgevel te renoveren.
13: Topcomedienne Anne Nelissen viert 50 jaar op de planken en 70 jaar op de planeet.
14: En ook altijd herkenbare toestanden, dat zij beschrijft. Hè.
11: Ze slotten een beest in bed. Maar Jasper.
13: Tournee Jubilee. Van 27 tot 31 mei in de Rode Zaal van het Fakkeltheater. Tickets en info annelissen.com.
15: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de klantendienst.
16: Hey, dag Kim. Zeg, verhuizen naar een woonzorgcentra. Hoe begin ik daar eigenlijk aan?
15: Goeie vraag. Op zorgbedrijfboeker.be vind je alle info, prijzen en beschikbaarheden van onze locaties.
16: Oh, dus een soort van immo-site van kamers dan. Dat is handig. Zeg maar, ik zie dat wel eens scheren met mijn eigen ogen.
15: Natuurlijk. Daarom organiseren wij infosessies in onze woonzorgcentra. Alle sessies vind je op onze website zorgbedrijf.antwerpen.be.
16: Dat is top. Ik kom direct al wat surfen. Merci, Kim.
15: Graag gedaan. Meer weten? Surf naar www.zorgbedrijf.antwerpen.be of bel 03 431 31 31.
17: Aha, aha, aha. Minerva.

Het is weer dinsdagmiddag, zo'n 4:05. En het is weer tijd voor Klankenboeket. En we zijn vandaag inderdaad 12 mei. En ik sta er vandaag helemaal alleen voor, maar dat is geen probleem. Wij hebben er al meer gedaan. Want door, ja, staking van het openbaar vervoer kon vanuit haar woonplaats Claudia hier vandaag niet geraken. Dat wil dus zeggen dat we onze einddatum van vandaag van onze muziekquiz een weekje moeten uitstellen. Hopelijk hebt u daar begrip voor. Maar we gaan wel trachten u tweertjes van die muziek te brengen. Eigen aan onze enige unieke Radio Minerva. Ik zou zeggen, heel veel luistergenot.

Candida, gebracht door het orkest van Kay Warner en zijn singers. In de tijd was hij de oudste broer, want ze waren met drieën van de wereldbekende dirigent en orkestleider James Last.

Iemand die we zeker niet meer hoeven voor te stellen. Johnny Mathis was dit met Remember When. Ja, en ik had het u net verteld, geen Claudia vandaag. Door, jij weet, het zijn dingen die wel eens af en toe kunnen gebeuren. Dat zijn die stakingen in het belang van die werknemers, zeg maar. En we hadden natuurlijk een programma voorzien vandaag voor de laatste uitzending van onze Minerva Muziekquiz. Maar zij heeft er heel veel gegevens van, hoe de punten ervoor staan, wie er allemaal gebeld heeft en zo. En we hebben natuurlijk gisteren dan nog vlug een ander programma in orde moeten maken. En dat is natuurlijk voor volgende week. Dan behouden dat u dat volgende week te horen krijgt wat we eerst voorzien hadden.

0: kids from 1 to 4. Pretty soon there'll be one more, but Sundays are mine.
1: Dit was niet King of the Road, maar Queen of the House. En dat werd gebracht schitterend door Donny, Jan Miller en daarvoor Danny Williams met Love Me. De heemkundige kring van Oboke opent elke zondagmiddag van 14 tot 16 uur de deur in het sfeervolle Kasteel Bruidenborg. Onze collectie over Hobokens rijke verleden is er te bezichtigen. Iedereen is er welkom met een hart voor het verleden. De toegang is gratis en na afloop ben je welkom in de gezellige bar. Meer info is te verkrijgen op het volgende telefoonnummer 03-827-33-26. 03-827-33-26 of via de website hobuchen.be. Hobuchen.be.

0: Adieu.
1: En met grote zekerheid haar grootste succes in der tijd van Jane Manson met Avant de nous dire adieu. En de volgende zanger, daar heb ik altijd ook een bon voor gehad. Een man met een hele bijzondere warme stem. Dit is Arthur Prychuk.

En vandaag zijn er ook wel meerdere platen bij die vele, vele, vele jaartjes geleden opgenomen werden. Zoals deze van Elaine Rodgers, Just In Case You Change Your Mind. En daarvoor, dat was ik even vergeten te zeggen, was het Arthur Pride Shock. En dat wist je al wel. You always heard the one you love.

En als we inderdaad zo ver moeten terugdenken, de enige meisje en de enige jongen in de wereld, dan gaan we zeer, zeer ver terug, weet je nog, Adam en Eva. Maar ja, zo ver gaan we natuurlijk niet gaan. Dit was Johnny Kidd, If You Were The Only Girl In The World. En we gaan het tempo een beetje opdrijven, dat moet af en toe ook wel eens kunnen.

0: Ja, dit was een eentje waar bijzonder veel uitvoeringen van bestaan. Jackie Wilson, Red Brown. En dit was met andere woorden niemand minder dan D.D. Sharp met de onbekende Rita Petite.
1: Bingo! Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 14:00 start dan de Bingo Middag. En er kun je heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zouden niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 14:00 spelen we bingo.
2: Bingo.
1: Het Minerva Café op de plage op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn voor een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met een zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
2: Bingo!
3: De Van Hunxel doet tot bakkering. Maar er is meer dan alleen bakkering in het Minerva Café.
4: Oh ja? Of vol avant, of tournedo, of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glasje.
3: Voilà, nou hoor ik spreken ze. Maak een crème glasje. Maar gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag?
4: Dat is allemaal eender. Dat is toch elke keer lekker. Just gelijk als gaai, mijn tournedo. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be.
3: Gewoon eten bij Minerva op Sint-Anneke.
4: Vrongs is dat, manneke.
5: Ik droomde altijd al van een sixpack. Spijtig dat Minerva trippeltje al hier maar een voorpak heeft. Maar wacht eens even, krijg juist goed nieuws. Als je nu een Delijs 4 voorpacks koopt en je komt met de codes van de kartonnetjes langs Minerva Café, dan krijg je zomaar een origineel Minerva trippelglas gratis. Dus ga naar een Delijs, koop uw 4-pack en spaart de codes. Waar van Minerva Café, waar verwachten aan? Maar denk eraan, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.

Two Different Worlds. En dat werd gebruikt door Lenny Wells. En ik denk dat ik inderdaad niet alleen ben die dat gaat ook beamen. Dat er wel degelijk ook in deze tijd, het is wel iets anders, wel meer dan twee verschillende werelden bestaan. Maar ja, dat is nu helemaal zo. En de volgende zangeres, vele, vele jaren geleden, zagen wij elkaar regelmatig. Maar ja, zoals bij vele mensen, is zij ook intussen tijd al meerdere jaren niet meer onder ons. En dan heb ik het hier over Rita de Neve met haar allergrootste succes, de allereerste keer.

Rita ten Even, ik had het u net verteld. Dit was een opname uit het jaar 1971 ook alweer. En ja, ik had het misschien... Ja, ik heb het, ben zeker, ik heb het meen van de uitzending gezegd dat vandaag Claudia niet aanwezig kon zijn. En dat is een beetje het probleem. Nee, helemaal niet. We stelden het gewoon een week uit. Onze laatste uitzending van onze muziekquiz. Want dat was allemaal voorbereid. Ze heeft er heel veel gegevens van ook. En ja, oké, dan moeten we dat natuurlijk een weekje verlaten.

Vele, vele jaren terug heb ik deze man bezig gehoord samen met mijn echtgenoten hier in Antwerpen. Lionel Richie, in de tijd was hij de liedzanger van niemand minder dan de Commodores. En de man heeft een enorm groot repertoire uitgewerkt en een hele mooie stem. Heel aangenaam, volgens meerdere mensen trouwens, aangenaam om naar te luisteren met zijn Penny Lover. En zo'n week of twee weken terug kreeg ik van een paar luisteraars: waarom draag je niet af en toe een boogie boogie? Wel, hier komt er dan eentje.

De Pennetops Boogie Boogie, en het werd gebracht door niemand meer dan Neville Dickey. En ja, ook veel, veel vraag naar, en dat doen we dan ook regelmatig, want we draaien die man toch wel zeker zo, ja, één, misschien wel twee keer per week, omdat we dat ook op dinsdag en woensdag doen. En vandaag hebben we hem nog een keertje bij, en dan heb ik het hier over Vic Damone.

Dit was inderdaad, ik had het u net verteld, Vic Damone met Again. En ook uit Duitsland gaan we er iemand bij halen. Een heel bekende, knappe dame, mag ik wel komen te zeggen. Ook regelmatig te bewonderen op de televisie. En dan heb ik het hier over Helene Fischer.

Ik wil spuren dat zich liebe. En inderdaad, dat werd gebracht door niemand meer dan Helene Fischer. En ik merk dat ik ze nog zo'n drietal minuutjes heb in deze eerste deel van deze uitzending. En dan gaan we er natuurlijk nog eventjes uit met de lead gitarist in de tijd, u weet wel, van The Shadows, met Lee B. Marvin.

0: Het is nu 5 uur. Goedemiddag.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: In het federaal parlement wordt er morgen opnieuw niet gestemd over de pensioenhervorming. Verschillende oppositiepartijen willen de stemming uitstellen door advies te vragen aan de Raad van State. De pensioenhervorming is wel een van de belangrijkste maatregelen uit het regeerakkoord. Er was vandaag ook een grote betoging in Brussel tegen die hervormingen. Bedoeling is nog altijd dat de pensioenmaatregelen vanaf volgend jaar worden ingevoerd. Ook met het nieuwe uitstel nu zou dat nog kunnen. En intussen laat minister van Sociale Zaken Frank van den Broeke weten dat de regering doorzet met de centenindex. Tegen de zin van de vakbonden. Die hadden een alternatief voorstel gedaan, maar de regering gaat daar dus niet in mee. Door de centenindex stijgen de hoogste lonen en uitkeringen niet mee. Het Rode Kruis waarschuwt voor grote tekorten bij de bloedvoorraden. Door de paasvakantie kwamen al weinig mensen bloed geven en het verlengd weekend belooft niet veel beterschap. Er zijn tekorten voor alle bloedgroepen, maar vooral bij B-negatief is de voorraad alarmerend laag. Vincent Verbeke.
3: Wij leveren bloed aan ziekenhuizen en ziekenhuizen zetten dat dan in voor operaties. Mensen die een ongeval hebben gehad, die ernstig bloedverlies hebben. En als wij niet voldoende bloed kunnen leveren, kan het zijn dat een ziekenhuis zegt ja, wij moeten bijvoorbeeld niet dringende operaties uitstellen. En om dat moment voor te zijn, doen we dus vandaag deze oproep dat we echt nood hebben aan extra bloeddonoren.
2: Bloedgeven kan in de donorcentra en de mobiele collectes van het Rode Kruis. Het bezoek van de Taliban aan ons land is geen erkenning van het regime, dat zegt de Europese Commissie. De commissie had de Taliban uitgenodigd in Brussel voor technisch overleg, maar daar kwam veel kritiek op. Want de vrouwenrechten in Afghanistan worden amper nog gerespecteerd sinds de Taliban er opnieuw aan de macht is. De gesprekken in Brussel zouden gaan over de terugkeer van Afghanen zonder recht op verblijf. Verschillende Joodse organisaties hebben een klacht ingediend bij het parket van Brussel voor antisemitisme. Tijdens een voetbalwedstrijd tussen Anderlecht en Club Brugge zongen enkele supporters van club anti-Joodse liedjes. Het parket opende zelf al een onderzoek wegens aanzetten tot haat en geweld. Gisteren werd de voorzitter van Club Brugge, Bart Verhagen, al verhoord. Hij zegt dat hij mee zal werken om de betrokken supporters te identificeren. En sport, de Rode Duivels hebben er mogelijk een nieuwe aanvaller bij. Matthias Fernandez Pardo wil voor onze nationale ploeg in actie komen. Hij is 21 en speelt bij Lille in Frankrijk. Hij heeft ook de Spaanse nationaliteit. Maar kiest na lang twijfelen voor ons land. Vrijdag maakt de bondscoach zijn selectie bekend voor het WK deze zomer. En het weer nog wisselend bewolkt met kans op een bui bij zo'n 13 graden. Morgen bewolkt en vanaf de middag kans op stevige buien met onweer, opnieuw tot 13 graden. Ook donderdag en vrijdag kans op buien. Vanaf het weekend wordt het droger en zachter.
4: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
5: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
4: De Bip for Life? Wat is dat?
5: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
4: Kun je mij de Bippen een telefoonnummer eens geven?
5: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImmoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
6: Schatke, wanneer ga je dat licht in de badkamer eens repareren,
7: zeg?
6: Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou hier eens teruggeschilderd mogen worden.
7: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo goed gelijk als vroeger.
6: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
7: Allee, kom, pak rap eens voor te schrijven.
6: 0485 54 87 85.
8: Met Immobiep. Ben je zo binnen als een huis?
9: Merci, Immobiep.
10: Aha, aha, aha. Minerva.

Welkom of opnieuw welkom in ons tweede deel op deze dinsdag van 12 mei met het programma Klankenboeket, nog steeds in een samenstelling en een presentatie van Eddy de Schutteren. En ook in deel 2 heel veel muziek die te vergelijken was, zoals in deel 1. Ik zou zeggen, hopelijk voor jullie nog een uurtje aangename muziek.

En ook in dit tweede deel heel veel platen weer van jaren, jaren, jaren geleden. Zoals deze van Bobby Rydell, Wrap All Your Troubles in Dreams.

0: Dit was wel degelijk en ook regelmatig hier te horen bij de enige unieke Radio Minerva, Tim Euro met Count Everything. En we gaan het nog één keertje zeggen, misschien hebt u het later vandaag ingesteld, dat vandaag Claudia ook niet aanwezig kon zijn. Er zijn wat moeilijkheden, onmogelijkheden zelfs van waar zij woont, om tot hier te geraken met het openbare vervoer. Dus er was vandaag voorzien voor onze laatste muziekquiz van Minerva en dat gaan we dan inderdaad moeten uitstellen tot volgende week, omdat zij daar alle administratieve gegevens over heeft. En daar kunnen we natuurlijk maar enkel op rekenen op haar. Maar voor volgende week normaal gesproken.
1: More than the greatest love the world has known, this is the love I'll give to you alone.

Ja, van deze plaat bestaan er bijzonder veel uitvoeringen. En vandaag heb ik eens gekozen voor deze van Sam Cooke met zijn Tennessee Waltz. En daarvoor de enige echte unieke Nat King Cole met een van zijn vele bijzonderheden, More.

Dit was, we draaien ze niet regelmatig, maar ze heeft wel een bijzondere stem, deze Anne Margaret met Cold It Be. In augustus zenden we weer de Radio Minerva Top 1000 uit. Een hele week lang hoor je dan de favorieten gekozen door uw luisteraar. Ook u kan stemmen laten gelden. Vanaf nu kan je alvast stemmen op jouw muzikale helden via onze website. Je mag zoveel keer stemmen als u wil, maar je kan maar één keer op hetzelfde liedje stemmen. Dus u kunt gerust naar onze website en reeds uw gedacht daar laten weten.

Ja, van bij ons Gary Hagger in de tijd zag ik die man regelmatig toen ik met mijn collega Danny van Tichelen in de zorgbedrijven regelmatig van die programma's ging voorstellen met een bijzondere mooie plaat. Het allermooiste. Well, it's one

En dit was een verzoekje van een luisteraar vorige week of ik rond deze tijd deze plaat kon spelen voor een hele bijzondere gelegenheid. Hij heeft niet gezegd voor wat, maar ik kan begrijpen dat het inderdaad voor iets aangenaams, misschien wel feestelijk, zou kunnen geweest zijn en ook nog zal zijn. Dit was Carl Perkins met Blue Suede Shoes. En ik heb vandaag dat toe wat regelmatig in mijn lievelingszangeres meegebracht, beste mensen. En dan weet je waarschijnlijk wel dat dat Della Reese is.

0: Voor mezelf om een klein beetje kippenvel van te krijgen, want ik vind het nog altijd een bijzondere zangeres met It's Magic.
1: Ik droomde altijd al van een sixpack. Spijtig dat Minerva trippeltje al hier maar een voorpak heeft. Maar wacht eens even, krijg juist goed nieuws. Als je nu een Delijs 4 voorpacks koopt en je komt met de codes van de kartonnetjes langs Minerva Café, dan krijg je zomaar een origineel Minerva trippelglas gratis. Dus ga naar een Delijs, koop uw 4-pack en spaar de codes. Waar van Minerva Café, waar verwachten aan? Maar denk eraan, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
2: Drink Minerva Triple and support the radio. Bingo!
3: Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 2 uur 's middag start dan de Bingo Middag. En er kunt u heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zouden niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 2 uur spelen we bingo.
2: Bingo.
3: Het Minerva Café op de plage op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn voor een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met een zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
2: Bingo!
4: Zeg, schat, wanneer hebben we nog eens bakhering?
5: Niks van. Zeg, dan stinkt heel mijn oos.
4: Moos, schat, ik het toch. Ik wil mijn bakhering gaan eten. In het Minerva Café.
5: Ja, ik zijn Claire.
4: Ah, amai, dat is rap. Maar, schatteke, je weet toch dat je nog even moet wachten, hè? Tot de vrijdag.
6: Omdat het Minerva Café werkt met dagverse haring, is reserveren noodzakelijk. 03-219-32-68. Reserveren is ook mogelijk voor groepen. 03-219-32-68.

Een plaat die we zoveel jaren altijd gekend hebben, onder andere met Wills. En dat werd nu uitgebracht door, nu een normale tijd geleden, door Marcel Amon. Met een opname eigenlijk uit 61, Dans le cœur de ma blonde.

En dus straks in het programma Voor mij werd er gesproken door Steven Delady met Kathleen over niemand minder dan Perry Como. En wilt dat toch lukken dat ik hem vandaag voorzien heb in mijn programma met Ikokomo met I Love You So en ik ken haar al met Perry Como.

Het is natuurlijk altijd vervelend wanneer je natuurlijk een plaat opzet en die plaat die laat het even afweten. Maar je mag mij geloven, voor we die plaat of die cd opzetten, dan wordt die altijd wel nauwkeurig gekeurd. Maar dat kan natuurlijk altijd wel een kleinigheidje zijn, waardoor dat gebeurt. Maar gelukkig staat er meteen klaar om eentje van Raimondo. Dat was de beginjaren van hem toen hij nog niet Jacques Raymond noemde, met If I Love You.

En samen gingen we met Kees samen de hele wereld rond, around the world. En ja, Martijn Dreyer is intussen tijd hier toegekomen. En die gaat er binnen zo'n goed kwartiertje hier van ons weer over komen te nemen. Dus dan heb ik maar één belangrijk voorstel. Blijf toch luisteren naar zijn programma dadelijk.

En er zijn zo van die liedjes die inderdaad onvergetelijk zijn. En dit is inderdaad ook inderdaad onvergetelijk. Unforgettable. En dat werd gebracht, weet je nog, in de tijd met, ja, Vicky Carr.

Altijd een man geweest met een heel bijzonder geluid, deze Gene Pitney met South of the Border. En voor ondergetekende zit er vandaag weer helemaal op, maar ik heb u gezegd, dadelijk blijven luisteren naar onze Martin. En morgen, normaal gesproken, zijn we er terug tussen 2 en 4 met het programma Muziek Mozik. Blijven luisteren en ik zou zeggen, misschien wel tot dan. Groetjes, dag.

0: Waar van meubelstofverder Alexander en Scholtes zijn een familiebedrijf. En we zijn al meer dan 70 jaar gespecialiseerd in antiek restauraties. Waar restaureren en repareren à la meubelen. Ja, ook dat kastje van de boma en die stoelen van uw overgrootmoeder. Zo krijgen ze een tweede leven en blijven de herinneringen om vroeger bewaard. Ook voor het hervullen, het herstofferen met stof of met leer, of het herrieten en het herbezen van azietmeubelen, kunnen bij ons terecht. Wil je een gratis prijsofferte aan ons? Bel dus met een meubelstofverter op 0477 05 18 37. Of ga eens naar de website alexanderscholtes.be. De meubelstofverter, al jaren een vertrouwd adres. Kloosterstraat 68 in Antwerpen. En er zijn altijd wel tijdelijke aanbiedingen en acties. Dus zeker eens binnenwippen, hè.
1: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder Macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra om de zomerij te slaan in Wilrijk. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken. Het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broekseriemen hebben ze nog een keer.
0: alexanderscholtes.be. Het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
2: Radio Minerva. Een hele dag voor jou.
3: Het is nu 6 uur. Goedenavond.
2: Radio Minerva. Vanuit Antwerpen.
4: Heel wat springkastelen zijn niet in orde. Dat blijkt uit controles van de overheidsdienst Economie. Meestal ging het om administratieve fouten, maar 4 van de 16 gecontroleerde springkastelen waren niet veilig en moesten sluiten. Etienne Mignolet van de FOD Economie.
5: Het is bijvoorbeeld onvoldoende obstakelvrij valruimte rond het speeltoestel, onvoldoende valdempende eigenschappen van de ondergrond, dus bijvoorbeeld beton, het ontbreken van een correct verankering van de springkastelen, het ontbreken van een afskerming van motoren en elektrische installatie en ook onvoldoende toezicht door de uitbater.
4: Zaterdag kwam in Hammen nog een kind van 7 om het leven na een val van een springkasteel. Het parket onderzoekt of het springkasteel correct was vastgemaakt. Modeketen H&M sluit zijn distributiecentrum in Bergen in de provincie Henegouwen. Dat hing al even in de lucht, maar het is nu dus definitief. Dat bevestigen de vakbonden. Door de sluiting verdwijnen er zo'n 440 jobs bij H&M. Volgens het bedrijf is de sluiting nodig om competitief te blijven. Dit najaar nog gaat het distributiecentrum definitief toe. Het Rode Kruis waarschuwt voor grote tekorten bij de bloedvoorraden. Door de paasvakantie kwamen al weinig mensen bloed geven en het verlengd weekend belooft niet veel beterschap. Er zijn tekorten voor alle bloedgroepen, maar vooral bij B-negatief is de voorraad alarmerend laag. Vincent Verbeke.
6: Wij leveren bloed aan ziekenhuizen en ziekenhuizen zetten dat dan in voor operaties, mensen die een ongeval hebben gehad, die ernstig bloedverlies hebben. En als wij niet voldoende bloed kunnen leveren, kan het zijn dat een ziekenhuis zegt, ja, wij moeten bijvoorbeeld niet dringende operaties uitstellen. En om dat moment voor te zijn, doen we dus vandaag deze oproep dat we echt nood hebben aan extra bloeddonoren.
4: Bloed geven kan in de donorcentra en bij de mobiele inzamelingen van het Rode Kruis. En sport, de Ecuadoriaan Jonathan Narváez heeft de vierde rit gewonnen in de Ronde van Italië. In een sprint was hij sneller dan de Venezolaan Orluis Aular en de Italiaan Giulio Ciccone. Ciccone wordt wel de nieuwe leider in het klassement. En dan was er ook nog slecht nieuws voor onze landgenoot Arnaud Delis. Hij is ziek en stapt uit de Giro. Hij voelde zich al enkele dagen niet goed. En de Rode Duivels hebben er mogelijk een nieuwe aanvaller bij. Matias Fernandez Pardo wil voor onze nationale ploeg in actie komen. Hij is 21 en speelt bij Lille in Frankrijk. Hij heeft ook de Spaanse nationaliteit, maar kiest na lang twijfelen toch voor ons land. Vrijdag maakt de bondscoach zijn selectie bekend voor het WK deze zomer. Vanavond meer kans op buien. Later vannacht klaart het op vanaf de kust, minima rond 7 graden. Morgen veel wolken en kans op stevige buien met onweer en ook fris tot 13 graden. Ook donderdag en vrijdag blijft het wisselvallig. Vanaf het weekend wordt het wel droger en wat zachter.
7: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlies zitten. Het beste vlees blijft toch dat van de Kris. Allee, ik bedoel van zijn bienaverij. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse stevige in Hoboken. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Bienaverij thuis. Zet ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
8: Nicole en Louis, maar dat is lang geleden.
9: Zie je, Robert, ik heb van ons maar nog wat gaan muntjes bij. En het leidt er toch maar te liegen.
8: Maar dan heb ik goed nieuws. Die brengen vandaag een klein fortuin op. En let wel, per stuk.
10: Oh, dan kan ik eens naar Ibiza.
9: Ga gewoon niks naar Ibiza. Die muntjes waren van mijn moeder. Dus ik ga naar Ibiza en ga me misschien mee. Ach, je braaf zijn. Dat is toch een filodia van mij, hè?
11: Robert, de expert, nul draaien. 226, draaien 90, draaien 90. Adam?
12: Zeg, Josphine, zijn dat aankneden die zo kroken en piepen?
13: Maar nee, want ik kom juist van mijn kinesist. Ik denk dat dat de lift is die zo'n raar lawaai maakt.
12: Oei, dan zullen we eens tegen onze syndicus moeten zeggen dat hem de Rora moet bellen.
13: Wie is dat? Ook een kinesist?
12: Nee, Ora liften, dat zijn specialisten die alles weten van liften. Die onderhouden, renoveren en vervangen bestaande liften.
14: Je kan Ora liften bereiken op 03 218 45 73. Je kan hun showroom bezoeken in Wilrijk of kijk op de website www.oraliften.be. Kiezen voor Ora liften is kiezen voor service, kwaliteit en een oplossing op maat.
15: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slaapkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen nou trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kun je zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Aartselaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
16: Ik ben een historisch feit.
17: Dat is heel goed.
16: Dan vraag ik een erkenning aan als antiek monument. En dan krijgen we subsidies voor de voorgevel te renoveren.
18: Topcomedienne Anne Nelissen viert 50 jaar op de planken en 70 jaar op de planeet.
19: En ook altijd herkenbare toestanden dat zij beschrijft. Hè.
16: Ze slotten een beest in bed, maar Jasper.
18: Tournee Jubilee. Van 27 tot 31 mei in de Rode Zaal van het Fakkeltheater. Tickets en info, annelissen.com.
20: Aha, aha, aha. Minerva.

Welkom in het avondprogramma met Unchained Melody. Een programma samengesteld en gepresenteerd door Martijn de Rijer. En aan de overkant geen telefoniste. Voelt u zich geroepen om mij te komen steunen? Bel dan gerust tijdens dit programma op 03 219 17 27. En tevens een heel dikke merci aan collega Eddy de Schutter, want hij bracht weer 2 uurtjes fantastische muziek voor jullie.

0: U kreeg van de Engelse popzanger Wayne Fontana een heel mooi nummer, namelijk Game of Love. Gevolgd door een instrumentaaltje door de groep Hot Butter met Popcorn.
1: Radio Minerva heeft er weer een nieuw lid bij. Wij bedanken en begroeten deze luisteraar.
0: En dit wordt een nieuw steunend lied uit Antwerpen. Elisabeth Berges. Zij vroeg de Maguire Sisters met Sugar Time. Hier komen ze.

Ooit begon haar carrière in de Pin-up Club. Zij las de hele stoute briefjes voor of ondeugende briefjes van kijkers. En nadien is ze uitgegroeid tot een fantastische zangeres, Wendy van Wanten, met Blijf nog één nacht.

Eveneens een crack van een zangeres. Burt Bacharach componeerde verschillende songs voor haar, waarvan zij een hit maakte. Dionne Warwick, Anywho at a Heart.

0: This Old House, dat kennen we in vele uitvoeringen, ook van Shaking Stevens. Maar ditmaal was het Carl Perkins die dat This Old House kwam te zingen voor jullie. En Peggy Lee, die had het dan weer over gouden oorringen, golden earrings.
1: Ik droomde altijd al van een sixpack. Spijtig dat Minerva trippeltje al hier maar een voorpak heeft. Maar wacht eens even, krijg juist goed nieuws. Als je nu een Delhaize 4 voorpacks koopt en je komt met de codes van de kartonnetjes langs Minerva Café, dan krijg je zomaar een origineel Minerva triple glas gratis. Dus ga naar een Delhaize, koop uw 4-pack en spaart de codes. Waar van Minerva Café, waar verwachten aan? Maar denk eraan, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
2: Drink Minerva triple and support the radio.
3: De Van Hunks wilt altijd bakkering. Maar er is meer dan alleen bakkering in het Minerva Café.
4: Oh ja? Of vol au vent, of tournedos. Of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glasje.
3: Voilà, nou hoor ik ook spreken ze. Maar crème glasje. Maar gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag?
4: Dat is allemaal eender. Dat is toch elke keer lekker. Just gelijk als gaar, mijn tournedoken. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be.
3: U gaat eten bij Minerva op Sint-Anneke.
4: Frans is dat manneke.
5: Bingo!
6: Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 2:00 middag start dan de bingo middag. En er kun je heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zou je niks winnen, gaan we zeker heel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 2:00 spelen we bingo.
5: Bingo.
6: In het Minerva Café op de plaats op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn van een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met de zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
5: Bingo!

Een nummer uit 1974 door de Schotse art-rock band Nazareth, die zich opgericht hebben in 1968. Je zou het u niet aangeven als art-rockgroep zo'n nummer op plaat te zetten. Het was in ieder geval heel mooi. Love Hurts. En nu gaan we naar Wallonie met Adam.

In augustus zenden we weer de Radio Minerva Top 1000 uit naar goede gewoonte. Een hele week lang horen dan de favorieten gekozen door onze luisteraars. Ook jij kan je stem laten gelden. Vanaf nu kan je alvast stemmen op jouw muzikale helde via onze website. Je mag zoveel keer stemmen als je wil, maar je kan maar één keer op hetzelfde liedje stemmen.

De Ramblin' Rose, die kregen jullie van Nat King Cole. Gevolgd door de wondermooie groep The Platters met Smoke It in Your Eyes.

Dit was dan de Deense zangeres en actrice Gitte. Zij riep het uit volle borst: ik wil een cowboy als man.

En met Frank, nee sorry, en met Demis Roussos en Forever and Ever kwamen aan het einde van het eerste gedeelte van Ancient Melody. U krijgt nog een klein instrumentaaltje, we gaan luisteren naar het nieuws en nadien zijn we terug voor het tweede uurtje. Tot 7.

0: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dak, jong.
1: Maar waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
0: Dakwerken van der Linde?
1: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die hebben 40 jaar ervaring.
0: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
1: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
2: Dakwerken van der Linde.
1: Beter goden niet vinden.
2: Voor info of gratis prijsofferte, bel 03-366-37-32.
3: 03-366-37-32. Radio Minerva, een hele dag voor jou.
4: Het is nu 7 uur. Goedenavond.
3: Radio Minerva, van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
5: Er zijn steeds meer vacatures voor verpleegkundigen. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid Katrien Schrijvers van CD&V heeft opgevraagd. Vorig jaar telde de VDAB zo'n 11.500 vacatures. Dat zijn er 207 meer dan het jaar voordien. Gemiddeld komen er elke dag 31 vacatures bij. CD&V vraagt betere begeleiding voor verpleegkundigen en een vergoeding voor stagiaires. Het is vandaag trouwens dag van de verpleegkundigen. Heel wat springkastelen zijn niet in orde. Dat blijkt uit controles van de overheidsdienst Economie. Meestal gaat het om administratieve fouten, maar 4 van de 16 gecontroleerde springkastelen waren niet veilig en moesten sluiten. Etienne Mignolet van de FOT Economie.
6: Het is bijvoorbeeld onvoldoende obstakelvrij valruimte rond het speeltoestel, onvoldoende valdempende eigenschappen van de ondergrond, dus bijvoorbeeld beton, het ontbreken van een correcte verankering van de springkastelen, het ontbreken van een afskerming van motoren en elektrische installatie en ook onvoldoende toezicht door de uitbater.
5: Zaterdag kwam in Hammen nog een kind van 7 om het leven na een val van een springkasteel. Het parket onderzoekt of het springkasteel correct was vastgemaakt. Vlaams Belang kopstuk Philippe de Winter mag het Verenigd Koninkrijk niet meer binnen. De Britse overheid heeft zijn ETA ingetrokken. Dat is het document dat je nodig hebt om het Verenigd Koninkrijk binnen te mogen. De Winter was uitgenodigd op een anti-immigratieprotest komende zondag. De Winter spreekt van politieke censuur en vraagt dat ons land de Britse ambassadeur op het matje roept. Aan het RTBF-gebouw in Brussel zijn zo'n 100 mensen samengekomen om te protesteren tegen het Eurovisie Songfestival. De halve finale daarvan vindt vanavond plaats in Wenen. De actievoerders vinden het niet kunnen dat Israël mag meedoen, ondanks het geweld in de Gazastrook. Ze vragen de RTBF ook om het Songfestival niet uit te zenden. Verschillende landen, waaronder Nederland, doen dit jaar uit protest niet mee. Voor ons land staat straks de Waalse Escila op het podium. De Ecuadoriaan Jonathan Narváez heeft de vierde rit gewonnen in de Ronde van Italië. In een sprint was hij sneller dan de Venezolaan Orluis Aular en de Italiaan Giulio Ciccone. Ciccone wordt wel de nieuwe leider in het klassement. En dan was er ook nog slecht nieuws voor onze landgenoot Arnaud Delis. Hij is ziek en stapt uit de Giro. Hij voelde zich al enkele dagen niet goed. Vanavond meer kans op buien. Later vannacht klaart het op vanaf de kust, minima rond 7 graden. Morgen veel wolken en kans op stevige buien met onweer en ook fris tot 13 graden. Ook donderdag en vrijdag blijft het wisselvallig. Vanaf het weekend wordt het droger en wat zachter.

Welkom voor het tweede uurtje Unchained Melody. Een programma samengesteld en gepresenteerd door Martijn de Rijer. Geniet nog van het uurtje, want achter mij komt straks de muziek.

Een mooie dans van Dean Martin, Cha-Cha-Cha d'Amour. En ook een heel mooi nummer was gezongen door Johnny Mathis en Denise Williams. Too much, too late, too little, too late. En hij wilt even iets starten, geen probleem, dan gaan we even naar de muziekdoos.

0: Dit waren dan de kermisklanten met Violetta.
1: Radio Minerva heeft er weer een nieuw lid bij. Wij bedanken en begroeten deze luisteraar.
0: En daarvoor gaan we even naar wat verder. We verlaten ons eigen landje en we gaan naar Nederland. Wij krijgen daar een nieuw erelid uit Waarden, Willem Moerdijk. Hij vroeg Frank Sinatra.

Dit was dan Frank Sinatra met The Days of Wine and Roses voor ons nieuw erelid uit Nederland, Waarden, Willem Moerdijk. Hartelijk dank voor uw steun en geniet van onze prachtige muziek.

triestig lied van John Terra, de dag dat het zonlicht niet meer scheen. Maar er was toch nog iets anders. Er scheen nog wel iets. Blue Moon van Elvis Presley. De eemkundige kring van Hoboken opent elke zondagmiddag van 14 tot 16 uur de deuren in het sfeervolle kasteel Breudenborg. Onze collectie over Hoboksche Rijkse verleden is er te bezichtigen. Iedereen is er welkom met een hart voor het verleden. De toegang is gratis en na afloop ben je welkom in de gezellige bar. Meer info is te verkrijgen op het nummer 03 827 33 26 of via hun site www.hobuchen.be.

picture you upon my knee. T for two and two for tea. Me for you.

het duo Pieter en Gordon met Lady Godiva. En onze Doris Day, die zong Tea for Two.

Je moet zeker zijn van je stuk om dat te zeggen. You were made for me. Dat deden Freddy en de Dreamers. En bij Petit La Clark, daar konden we op rekenen, I'm counting on you.

I Will, dat kwam van Bill Fury. En een Italiaanse mag er ook bij zijn, Gente di Mare, door Umberto Tozzi en Raphael Rifoli.

Dit waren dan de twee laatste voor dit programma. Sam Cooke met Schengen, gevolgd door de Braziliaanse zanger Maurice Albert met Feelings. Ik dank jullie voor te luisteren. Volgende week en dinsdag ben ik er terug en achter mij staat ondertussen onze Frit al klaar om zijn muziektrein op jullie los te laten.

0: Het is nu 8 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Het is nog altijd niet duidelijk of de twee Belgen die aan boord waren van de Hanta Cruise besmet zijn of niet. Ze zijn getest in het ziekenhuis van Antwerpen, maar de uitslag was niet duidelijk. De test zou goed werken voor de Europese variant, maar minder goed voor de Zuid-Amerikaanse. Journaliste Laurent Stappers.
3: Ze willen echt geen fouten maken. Blijkbaar bij die eerste test, omdat dat een test is voor al die hantavirustypes, is de foutmarge gewoon te groot. De kans op een vals positieve test of de kans op een vals negatieve test. En daarom zijn ze vandaag nog een tweede keer naar die stalen gaan kijken. Dat is een urinestaal, een bloedstaal en een luchtwegenstaal.
2: In afwachting van de resultaten blijven de twee in het ziekenhuis in quarantaine. In totaal zijn er nu al 11 mogelijke besmettingen met het hantavirus. 9 daarvan zijn bevestigd. In de buurt van Maasmechelen heeft de politie vanmiddag 4 mannen opgepakt na een spectaculaire achtervolging. De 3 werden al vanuit Nederland achterna gezeten door de politie, met verschillende auto's en een helikopter. De politie kon ze uiteindelijk klemrijden. De verdachten hadden ook grote ladingen drugs bij. En in het Verenigd Koninkrijk zijn intussen al 4 regeringsleden opgestapt en meer dan 80 parlementsleden vragen het ontslag van premier Keir Starmer. Starmer wil premier blijven, ondanks de zware nederlaag van zijn partij Labour vorige week bij de lokale en regionale verkiezingen. Starmer ligt ook onder vuur omdat hij Peter Mandelson had aangesteld als ambassadeur in de VS, terwijl Mandelson banden had met zeer delinquent Jeffrey Epstein. Vanavond meer kans op buien, later vannacht klaart het op vanaf de kust, minima rond 7 graden. Morgen veel wolken en kans op stevige buien met onweer en ook fris tot 13 graden. Ook donderdag en vrijdag blijft het wisselvallig. Vanaf het weekend wordt het droger en wat zachter.

helemaal tot de laatste noot, omdat hij zo mooi is. Lay Your Head Down, Katie 2. En deze muziektrein begonnen wij met BZN, Le Legionnaire. We zijn er weer klaar voor. Tot 10 uur vanavond hebben wij ze weer meegebracht. Die ingrediënten die elke week de muziektrein kleuren. Onze vrienden van Twesplom, Simmingelt, Ventekoor. We hebben het beste van eigen bodem. We kleuren weer buiten de lijntjes van het muzikale fatsoen in deel 2 van dit programma. En natuurlijk die gouden herinneringen uit lang vervlogen en minder lang vervlogen tijden. En natuurlijk ook een dubbelhit. Die wordt vandaag geserveerd. En voor de rest, genieten, genieten, genieten. En we blijven nog even in ons eigen landje met deze sympathieke Limburger Luc van Meeuwen. En straks gaan de rozen weer bloeien. Nee.

0: Sue Thompson en Norman. En nu gaat het tempo een flinke duik nemen. Maar daarna gaan wij weer in onze handen klappen en met onze voeten stampen. En dat allemaal op verzoek van Unit Gloria en Bunny Sinclair. Stamp your hands and clap your feet. Maar eerst nog even, of wat nu waar, clap your hands and stamp your feet. We gaan zo dadelijk even aan het spraakwater zitten en dan komt dat allemaal goed. Terwijl wij luisteren naar deze Tom Dooley van de Kingston Trio.
1: Throughout history, there have been many songs written about the Eternal Triangle. This next one tells the story of a Mr. Grayson, a beautiful woman, and a condemned man named Tom Dooley. When the sun rises tomorrow,

7:30 donker in Antwerpen. In augustus zenden we weer de Radio Minerva Top 1000 uit. Een hele week lang hoor je dan de favorieten gekozen door onze luisteraars. Ook jij kan je stem laten gelden. Vanaf nu kan je alvast stemmen op jouw muzikale helden via onze website. Je mag zoveel keer stemmen als je wil, maar je kan maar één keer op hetzelfde liedje stemmen. En wat mij betreft, deze moet in de top 10.

En deze kwam uit 1985, Sister Sledge en Frankie, daarvoor Lost in Music van dezelfde dames. En zo dadelijk neem ik je mee op muzikaal uitstapje naar West-Vlaanderen. Maar eerst nog een muzikaal uitstapje naar 1969 met de George Baker Selection en Little Green Bag.

zo zijn wij, wat deel 1 van de muziekterrein betreft, helemaal uitgezongen. Afsluiten doen we met de Sunsets en Circus Rens. En in deel 2 van de muziekterrein trekken wij volop de kaart van het Eurovisie Songfestival.

0: Het is nu 9 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Het is nog altijd niet duidelijk of de twee Belgen die aan boord waren van de Hanta Cruise besmet zijn of niet. Ze zijn getest in het Universitair Ziekenhuis van Antwerpen, maar de uitslag was niet duidelijk. Journaliste Loranne Stappers.
3: Ze willen echt geen fouten maken. Blijkbaar bij die eerste test, omdat dat een test is voor al die hantavirustypes, is de foutmarge gewoon te groot. En daarom zijn ze vandaag nog een tweede keer naar die stalen gaan kijken. Dat is een urinestaal, een bloedstaal en een luchtwegenstaal.
2: In afwachting van de resultaten blijven de twee in het ziekenhuis in quarantaine. In de buurt van Maasmechelen heeft de politie vanmiddag 3 mannen opgepakt na een spectaculaire achtervolging. De 3 werden al vanuit Nederland achterna gezeten door de politie met verschillende auto's en een helikopter. Uiteindelijk werden ze klemgereden. De verdachten hadden ook een grote lading drugs bij. En rond deze tijd start in Wenen in Oostenrijk de eerste halve finale van het Eurovisie Songfestival. En daar is heel wat rond te doen, want Israël mag meedoen ondanks het geweld in de Gazastrook. 5 landen, waaronder ook Nederland, doen daarom niet mee. Ons land neemt wel deel, maar in Brussel organiseert mensenrechtenorganisatie 11111 een alternatief songfestival uit protest. Els Hertogen.
4: Er zijn tal van artiesten en sprekers die optreden. Het zijn voormalige Eurosong-participanten zoals Laura Tesoro, Gustav, maar ook Daan, Isolde Lassoen en ook Palestijnse artiesten die optreden en een statement maken om te zeggen: voor ons is het niet business as usual.
2: Kans op buien. Later vannacht klaart het op vanaf de kust, minima rond 7 graden. Morgen veel wolken en kans op stevige buien met onweer en ook fris tot 13 graden. Ook donderdag en vrijdag blijft het wisselvallig. Vanaf het weekend wordt het droger en wat zachter.

1974, ABBA won het Eurovisie Songfestival met Waterloo. En in 1975 was het de beurt aan Teach In met Dingedong. En dat leek wel een doorslagje van Waterloo. En toen wisten we nog niet wat ons in 1976 te wachten stond.

The United Kingdom won in 1976 het Eurovisie Songfestival dankzij Brotherhood of Man en Save Your Kisses for Me. En dat je ook met een viool kan scoren, dat bewees Alexander Rybak en Fairy Tale.

In 1981 won Engeland het Eurovisie Songfestival met Bugsvies en Making Your Mind Up. Die hoor je later nog, maar Duitsland werd dat jaar tweede met slechts 4 puntjes verschil. Met deze Lena Valentine's en Johnny Blue.

0: 16 minuten over 9 uur. Ook songfestivalgewijs kunnen wij buiten de lijntjes van het muzikale fatsoen kleuren. Minerva.
1: De muziektrein gaat ontsporen met catastrofe.

Catastroof en Noord Festival. Het zal aanstaande zaterdag weer een circus van je welste worden. Waar is de tijd toen wij nog mooie dames stuurden?

Emily Starr en Samson. Nog meer mooie dames, Baccarat, parlez-vous français? Oui, oui, maar niet meer dan du vin, du pain et du boursin.

En in het eerste uur kreeg je al een opwarmertje dankzij onze vrienden van het West-Vlaams gemengeld Fendekwor. Maar dit was de originele uit 1982. Nicole, ein bisschen Frieden.

En dit waren ze uit 1981, Bugs Fizz en Making Your Mind Up. En wie zegt Eurovisie Songfestival, die zegt ook nogal vaak in één adem, The Strangers.

The Strangers en Morni met een deze Enemy Song Festival zegt, ja, dan kunnen wij natuurlijk niet om het gezegende jaar 1986 heen. Sandra Kim won het Songfestival met J'aime la vie, maar wist u dat zij ook een Engelse versie uitbracht? Crazy of Life.

singeltje 40 jaar geleden gekocht en nu nog eens meegebracht naar de studio. Sandra Kim en Crazy of Life. We blijven nog even hangen in hetzelfde jaar, want De Bange Konijnen was een Belgische muziekgroep die in Wallonië actief was onder de naam Lapin Lapin. De groep was een zijproject van de Aroma di Amore-leden Elvis Peters en Fred Angst. De Eurovisie Songfestival overwinning van Sandra Kim inspireerde de Mechelaars tot de single Ik ben verliefd op Sandra Kim. Het nummer werd ook in het Frans uitgebracht onder de titel Je suis fou de Sandra Kim.

Louis Neves en de Italiaanse versie van Jennifer Jennings. En ook deze Vlaamse heer deed het niet slecht. Tom Dice, Me and My Guitar.

En soms hoef je niet te winnen om een grote hit te scoren. Deze Daniel scoorde een grote hit in 1983, hoewel hij pas vierde eindigde op het Songfestival voor Joegoslavië. Je luistert nog eens mee naar Jolie.

Er zijn niet veel winnaars van een songfestival die nadien een mooie carrière kunnen uitbouwen. Maar deze dame slaagde er wel in. Céline Dion, ne partez pas sans moi.

Céline Dion, ne partez pas sans moi. Laatste vocale in dit uurtje songfestivalmuziek. Wordt dit voor mij zeer emotioneel nummer. Barbara Dex, Iemand als jij.

En zo zijn wij helemaal uitgezongen voor vanavond. Maar niet getreurd, na 10 uur Coverland met Sis van de Bist. En dat staat ook 2 uur in het teken van het Eurovisie Songfestival. Wat mij betreft, aanstaande maandag vervang ik Karin tussen 8 en 10 s'morgens. En mocht u dat niet kunnen luisteren, dan ben ik er weer dinsdagavond op de vertrouwde uurtjes. Bedankt voor het luisteren en heel graag tot volgende week. En u weet, als het even tegen zit, laat de zon in je hart.

0: Het is nu 10 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: De twee Belgische opvarenden van de Hanta Cruise zijn niet besmet, dat meldt de overheidsdienst Volksgezondheid. De twee zijn al sinds zondag terug in België, maar hun testresultaten lieten op zich wachten. Nu is het dus helemaal zeker, ze zijn negatief. Ze mogen het universitair ziekenhuis in Antwerpen verlaten, maar moeten thuis wel nog 6 weken in quarantaine, want je kan tot 6 weken na de besmetting nog symptomen krijgen. De grote brand op het militair domein van Leopoldsburg begin deze maand is vermoedelijk aangestoken. Dat blijkt uit luchtbeelden die de politie heeft geanalyseerd. Daar zijn verschillende brandhaarden op te zien. Het parket van Limburg heeft daarom een onderzoek geopend naar opzettelijke brandstichting. Bij de brand ging meer dan 20 hectare bos in vlammen op. Er staan al maar meer vacatures open voor verpleegkundigen. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid Katrien Schrijvers van CD&V heeft opgevraagd. Vorig jaar telde de VDAB zo'n 11.500 vacatures. Dat zijn er 207 meer dan het jaar voordien. Je hoort Katrien Schrijvers.
3: Er moet meer ondersteuning komen van mensen die starten in de job. We vragen ook dat er eindelijk een structurele oplossing komt voor de onkostenvergoeding van de vierdejaarsverpleegkundigen, de stagiaires dus. Jaar na jaar wordt daar maar een oplossing voor 1 jaar voor gevonden. Dat is nu al jaren aan de gang.
2: Gemiddeld worden er elke dag 31 vacatures gemeld voor verpleegkundigen. Het is vandaag trouwens dag van de verpleegkundigen. In de Gazastrook kan al meer dan een jaar geen medisch materiaal meer binnen dat zwaar gewonden moet helpen om te revalideren. Het gaat bijvoorbeeld om rolstoelen en prothesen. Het materiaal zit vast aan de grens. De Israëlische douane moet toelating geven, maar dat duurt dus enorm lang. Sinds de start van de Israëlische aanvallen in oktober 3 jaar geleden zijn er meer dan 43.000 gewonden die nood hebben aan dat revalidatiemateriaal. En de Amerikaanse president Trump is vertrokken naar China voor een staatsbezoek van 3 dagen. Dat bezoek stond eerst eind maart gepland, maar door de oorlog in Iran werd het uitgesteld. Trump zal er de Chinese president Xi Jinping ontmoeten. Trump zei al dat hij wil praten over de oorlog in het Midden-Oosten. Maar de twee zullen het ook over handel hebben. Het is al bijna 10 jaar geleden dat een Amerikaans president nog een bezoek bracht aan China. Kans op buien. Later vannacht klaart het op vanaf de kust, minimaal rond 7 graden. Morgen veel wolken en kans op stevige buien met onweer en ook fris tot 13 graden. Ook donderdag en vrijdag blijft het wisselvallig. Vanaf het weekend wordt het droger en wat zachter.

Goedenavond en welkom bij Coverland, het land van de covers, het land van Sis. Vanavond besteden we de hele uitzending aan het Songfestival dat zaterdag voor de zoveelste keer zal plaatsvinden. Ja, 70 jaar volgens mij, als ik goed kan tellen, want het eerste begon in 1956. We behandelen vandaag de winnaars van elk jaar en kijken hoe ver we geraken. In 1956 won de Zwitserse Liz Asia het allereerste Euro Songfestival met het nummer Refrain, een klassiek chanson dat de melancholie van een voorbijgaande liefde beschrijft. Er bestaan maar twee covers van en ik koos er eentje uit. Emily's Escape, en deze versie geeft een moderne, dromige draai aan de oorspronkelijke compositie uit de jaren 50.

1957. Corrie Brokke bezorgde Nederland de eerste overwinning met het nummer Net als toen. Een charmant lied over nostalgie in de liefde. Vandaag wordt het nummer gezongen door Marco Eskens onder de titel Damals war alles so schön. Eskens was een zeer populaire schlagerzangeres in Duitsland die het nummer naar de Duitsstalige markt bracht.

1958 was de overwinning voor Frankrijk, met Dor mon amour gezongen door André Claveau. Het was een rustig slaapliedje waarmee hij de eerste winst voor Frankrijk claimde. Het nummer staat bekend om zijn poëtische tekst en de zachte melodie. En in een bijzondere uitwisseling nam de winnares van het jaar ervoor, Corrie Brokke, de Nederlandse versie voor haar rekening. Ze was destijds een van de grootste namen van het festival in de Lage Landen.

0: 1959 betekende een tweede overwinning voor Nederland. Teddy Scholte zong een beetje, het nummer over trouw in de liefde. Het was de eerste keer dat een meer luchtig lied het festival won. Vandaag wordt het vertolkt door de Vlaamse zangeres en presentatrice Amaryllis Timmerman. En zij brengt een frisse en eigentijdse energie naar deze klassieke Nederlandse inzending.
1: Ik wou dat...

1960 won Jacqueline Boyer voor Frankrijk met het nummer Tom Pilippi. Een lied dat gaat over een charmante leugenaar met denkbeeldige rijkdommen. Het werd de eerste echte internationale commerciële hit van het festival. En niemand minder dan de musicallegende Julie Andrews nam dit nummer hetzelfde jaar nog op. Haar kristalheldere stem gaf aan het verhaal van Tom Pilippi een haast sprookjesachtige kwaliteit.

1961. Jean-Claude Pascal won voor Luxemburg met Nous les Amoureux. Het nummer dat later symbool kwam te staan voor onderdrukte liefde. De tekst bevatte een subtiele boodschap over acceptatie die zijn tijd ver vooruit was. Vandaag wordt het nummer vertolkt door de Franse Isabelle Aubray, die zelf het festival trouwens zou winnen een jaar later. Zij staat bekend als een van de grote dames van het Franse chanson met een zeer emotionele voordracht.

1962, un premier amour. Een breekbaar en dramatisch chanson gebracht door Isabelle Aubray dat de overwinning voor Frankrijk binnenhaalde. De eenvoud van de muzikale begeleiding versterkte de kracht van haar vocalen. Vandaag wordt het nummer uitgevoerd door Mona Bell. Mona Bell was een bekende Chileense zangeres die in Spanje grote successen vierde met haar krachtig stemgeluid.

Grete en Jurgen Ingman uit Denemarken wonnen in 1963 het Songfestival met Danse Wiese. Het was een jazzachtig nummer met vernieuwend gitaarwerk en het wordt nog steeds beschouwd als een van de meest stijlvolle nummers ooit. De Belgische band The Cousins, wereldberoemd van hun hit Killy Watch, zorgde voor de cover. Hun stijl sluit perfect aan bij de dromige sfeer van het origineel.

0: 16 jaar is ze wanneer Gignola Cinquetti voor Italië het Songfestival wint in 1964. Het liedje gaat over een meisje dat zichzelf nog veel te jong vindt voor de liefde, maar groeide uit tot een van de meest iconische en succesvolle Eurovisie-klassiekers ooit. De cover voor vanavond wordt gebracht door Elvis Presley, want hij bracht de Engelstalige versie Please Don't Stop Loving Me, terwijl Rina Pia met Wij Waren Jong een Nederlandstalige interpretatie gaf.
1: Please.

1965 wint de Franse Frans Gall voor Luxemburg met een revolutionair en uptempo nummer geschreven door Serge Gainsbourg, Poupée de Cire, Poupée de Son. Het markeerde de definitieve breuk met traditionele chansons en de opkomst van de popmuziek op het festival. De Franse zangeres Jennifer, beter bekend als de winnares van de eerste Star Academy, gaf deze klassieker een moderne impuls.

En zo zijn we aangekomen in 1966, wanneer Udo Jürgens Oostenrijk de eerste winst belooft met Merci Chérie. Een dramatische ballet die hij zelf achter de piano vertolkte. Het lied werd een enorme internationale hit en lanceerde Udo Jürgens zijn carrière in heel Europa. De cover komt van de Vlaamse zanger Johnny White, die destijds een populaire naam was hier in Vlaanderen.

In 1967 paradeerde de Britse Sunday Show blootvoets over het podium en bezorgde het Verenigd Koninkrijk een overwinning met het aanstekelijke Puppet on a String. Een bijna circusachtig popliedje. Het was de eerste Britse overwinning en domineerde wekenlang de Europese hitlijsten. Voor vanavond hebben we een versie gebracht door Les Parisiens. Het nummer werd vertaald in Frans en werd Un tout petit pantin, wat perfect past bij hun speelse en modieuze imago.

1968, Marcel won voor Spanje in een legendarisch spannend jaar waarbij ze slechts met 1 punt verschil won van de Britse favoriet Cliff Richard. Zij brengt het nummer La La La en de titel is beroemd omdat het woord La maar liefst 138 keer in het nummer voorkomt. De cover komt van de Amerikaanse ster Leslie Gore, meer bekend van It's My Party. En zij zong de Engelstalige versie in met als titel He Gives Me Love.

1969 was een ontzettend verwarrend jaar, want er waren toen maar liefst 4 winnaars. Un jour, un enfant, de troubadour, vivo cantando en boom bang bang. Ja, elke winnares, Frida Bocara, Lenny Coeur, Salomé en Lulu, hadden een dik verdiend en brachten een totaal andere stijl naar het podium. We beperken ons echter vanavond tot 2 nummers voor dit jaar. Wilke Alberti zong de Nederlandse versie van Un jour, un enfant en Lenny Coeur zong haar eigen nummer in het Engels. En zo werd het de Troubadour.

Je wint de Ierse Dana met All Kinds of Everything. Een lieflijke en eenvoudige ballad over de kleine dingen die aan een geliefde doen denken. Dit succes luidt een tijdperk in waarin Ierland zou uitgroeien tot een van de meest succesvolle songfestivallanden. De cover vanavond komt van de Spaanse zangeres Christina. Zij nam de Spaanstalige versie Todas Les Cosas op, waarmee ze het nummer ontzettend populair maakte in de Spaanstalige wereld.

In 1971 wint Séverine voor Monaco met het krachtige chanson Un bras, un arbre, une rue. Een lied over verloren jeugddromen. En ondanks de Franse winst vond het festival het jaar daarop niet plaats in Monaco, maar in Edinburgh. Séverine nam destijds ook zelf een Italiaanse versie op en die presenteren we u vanavond. En zo werd Un bas, un arbre, une rue gewoon Il Posto.

In 1972 wint Vicky Leandros voor Luxemburg met Après Toi. Een dramatisch en groots opgezet liefdeslied. Het is een van de best verkochte Eurovisie-singles aller tijden en werd in talloze talen een hit. Vanavond wordt het u gebracht door de Amerikaanse legende Patti Page. Vanavond wordt het u gebracht door de Amerikaanse legende Patti Page. Zij nam de Engelstalige Come What May op, waarmee ze het nummer een internationale allure gaf.

0: Het is nu 11 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: De twee Belgische opvarenden van de Hanta Cruise zijn niet besmet, dat meldt Volksgezondheid. Ze mogen het universitair ziekenhuis in Antwerpen dus verlaten, maar moeten thuis wel nog 6 weken in quarantaine. Journaliste Greet Hendricks.
3: Zolang dat die incubatietijd loopt, dus de tijd dat ze mogelijk ziek kunnen worden, moeten zij thuis in quarantaine blijven. En het is nu aan het Vlaamse departement Zorg en Gezondheid om hen daarin op te volgen. Elke dag zal er een arts contact met hen opnemen om te horen hoe het met hen gaat. Moeten zij ook zelf bijvoorbeeld hun temperatuur meten?
2: De twee zijn al sinds zondag terug in België, maar hun testresultaten lieten op zich wachten. De grote brand op het militair domein van Leopoldsburg begin deze maand is vermoedelijk aangestoken. Dat blijkt uit de luchtbeelden die de politie heeft geanalyseerd. Daar zijn verschillende brandhaarden op te zien. Het parket van Limburg heeft daarom een onderzoek geopend naar opzettelijke brandstichting. Bij de brand ging meer dan 20 hectare bos in vlammen op. En Amerikaans president Trump is vertrokken naar China voor een staatsbezoek van 3 dagen. Dat bezoek stond eerst eind maart gepland, maar door de oorlog in Iran werd het uitgesteld. Trump zal er de Chinese president Xi Jinping ontmoeten. Trump zei al dat hij wil praten over de oorlog in het Midden-Oosten. Maar de twee zullen het ook over de handel hebben. Het is al bijna 10 jaar geleden dat een Amerikaanse president nog een bezoek bracht aan China. En het weer nog. Kans op buien. Later vannacht klaart het op vanaf de kust. Minima rond 7 graden. Morgen veel wolken en kans op stevige buien met onweer. En ook fris tot 13 graden. Ook donderdag en vrijdag blijft het wisselvallig. Vanaf het weekend wordt het droger en wat zachter.

1973 wint Annemarie David voor Luxemburg met Tu te connaîtras. Dit krachtige chanson over universele menselijkheid en empathie. Het was de tweede opeenvolgende overwinning voor het Groothertogdom in een zeer sterke competitie. De cover vanavond komt van de Australische zangeres Julie Anthony. Zij nam destijds een Engelse versie op, Wonderful Dream. En ze genoot een grote bekendheid in zowel haar thuisland als in het Verenigd Koninkrijk vanwege haar indrukwekkend stembereik.

1974 is natuurlijk het jaar van ABBA, want zij brachten Zweden hun eerste overwinning en dat veranderde de koers van het festival voorgoed, met hun glamrock-stijl en perfecte popproductie. Het nummer lanceerde een van de meest succesvolle muziekcarrières in de wereldgeschiedenis. Nicole, de Duitse zangeres die later zelf het festival zou winnen, bracht een eigen interpretatie uit van deze klassieker. Maar toch blijft de titel Waterloo.

1975 staat de Nederlandse groep Teaching als eerste op het podium. De openingsact dus. En zij winnen met Dingen Dan. De aanstekelijke refrein en de vrolijke uitstraling maakt er een onvergetelijke inzending van. Vanavond wordt het nummer gebracht door de Britse zangeres Nikki French, zelf een Eurovisie-veteraan. Zij brengt u vanavond het nummer in een popmix dat het liedje naar de dansvloer van de jaren 90 bracht.

1977, Brotherhood of Man wint voor het Verenigd Koninkrijk met een record aantal punten en een iconisch eenvoudige choreografie. Het nummer Save Your Kisses For Me werd een gigantische wereldhit en is nog steeds een van de best verkochte songfestivalliedjes ooit. De cover komt van de Spaanse zanger Alfonso Pagino. Hij brengt met zijn versie Guarda tus besos para mí, waarmee hij het succes van de Britten vertaalde naar het Iberisch Schiereiland.

In 1977 bezorgt Marie Myriam Frankrijk hun vijfde en tot nu toe laatste overwinning met het poëtische L'oiseau et l'enfant. Een lied over de hoop en vrede gezien door de ogen van een kind. Haar loepzuivere stem neemt het kenmerk van deze klassieker. De cover wordt u gebracht door de Amerikaanse zangeres Gracie Riviera. Met Bird and the Child maakt ze dit Franse juweeltje toegankelijk voor een internationaal publiek.

1978 wonnen Yitzhak Cohen in de Alfabeta voor de eerste keer voor Israël met een nummer gebaseerd op een Hebreeuwse kindertaal, Abba Nibi. Het bracht een ongekende energie en disco-invloed op het podium. De cover komt van de Amerikaanse pop- en jazzlegende Connie Francis, die haar versie opnam met een brede internationale aantrekkingskracht.

En ook in 1979 wint Israël het Songfestival. Gali Atari en Milk & Honey wonnen voor hun eigen publiek in Jeruzalem met Halleluja, een hymnachtige ballade. De opbouw van het nummer, waarbij de zangers één voor één het podium opkwamen, werd een historisch Eurovisiemoment. Het beroemde Amerikaanse duo Steve Lawrence en Edie Gourmet brachten gepolijste versie van dit nummer, perfect passend bij hun traditionele popstijl.

1980. Johnny Logan wint voor Ierland met What's Another Year. Een melancholische ballad over liefdesverdriet, waarmee hij zijn status als Mr. Eurovision begon op te bouwen. Het was de start van een ongekende zegenreeks voor Logan op het festival. De cover wordt u gebracht door de Vlaamse zanger Gary Hager. Hij gaf er een krachtige Nederlandse vertolking van met Was Je Nu Maar Hier, waarmee hij zijn indrukwekkende vocale bereik kon tonen.

1982 brengt 17-jarige Nicole voor West-Duitsland een vredeslied, begeleid door haar witte gitaar. Ein bisschen Friede. De overwinning was overweldigend en het lied werd in vele talen opgenomen als een universele oproep tot vrede. Vandaag is het een Hongaarse groep, Neoton Familia, ook wel de Hongaarse ABBA genoemd, die het nummer brengt als Ege Kis Nyalkumat.

1983 wint Corine Hermès voor Luxemburg met een dramatisch en groots chanson, Si la vie est cadeau. Het was de vijfde overwinning voor Luxemburg, waarmee ze destijds een record vestigde. En Corine Hermès nam ook zelf de Engelstalige versie op, Words of Love, om haar internationaal succes kracht bij te zetten.

En zo zijn we beland in 1984, wanneer de broers Harry wonnen voor Zweden met hun goudkleurige laarzen en een aanstekelijk slagernummer, Diggiloo. Diggiley. Het was een van de meest energieke en vrolijke optredens van het decennium. En de Antwerpse groep The Strangers zorgde voor een humoristische Vlaamse bewerking met Diggiloo, een nummer over een postbode, volledig in hun eigen volkse stijl.

1985 bezorgen de Bobby Sox Noorwegen hun allereerste overwinning met een vrolijke ode aan de rock'n'roll uit de jaren 50. Met Let That Swing. De twee zangeressen in hun glitterjas brachten een enorme portie enthousiasme op het podium. De cover wordt u vanavond gebracht door de Britse formatie Small Talk. En die brengt het nummer gewoon uit onder de titel Let It Swing.

En dan is het zover. Sandra Kim wint voor België en blijft tot op de dag van vandaag de jongste winnares ooit. Ze was toen pas 13. Het vrolijke nummer J'aime la vie over de liefde voor het leven is een van de meest geliefde Belgische songfestival-inzendingen. De formatie Eddy et les Vedettes brengt nu vandaag een stijlvolle cover van dit Belgische anthem.

1987 schrijft Johnny Logan voor de tweede keer geschiedenis door als zanger te winnen voor Ierland. Met Hold Me Now, een zelfgeschreven emotionele ballad, wordt hij door velen beschouwd als een van de beste songfestivalliedjes aller tijden. De cover vanavond wordt gebracht door de Deense Birte Kjaer. Zelf ook een bekende verschijning op het festival. En zij brengt het onder de titel Hold On Me.

Zo, beste luisteraars, en dat was het laatste nummer voor vanavond. Ik hoop dat u het leuk vond, al die herinneringen nog eens ophalen, al was het met covers. En stem gerust af volgende week, zelfde tijd, zelfde dag. Dinsdag, 22 uur tot middernacht, voor weer een nieuwe trip door Coverland.

0: Het is nu 12 uur. Goeienacht.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Op het Eurovisie Songfestival stoot onze Isila door naar de finale. Ze deed dat met het nummer Dancing on the Ice. Ook Israël gaat door. Tijdens hun optreden was er wel veel boegeroep en er werden ook pro-Palestijnse actievoerders afgevoerd. De deelname van Israël is omstreden door het geweld in de Gazastrook. Verschillende landen doen daarom niet mee. Zaterdagavond dan is er de finale. En de twee Belgische opvarenden van de Hanta Cruise zijn niet besmet, dat meldt Volksgezondheid. Ze mogen het Universitair Ziekenhuis in Antwerpen dus verlaten, maar moeten thuis wel nog 6 weken in quarantaine. Journaliste Greet Hendricks.
3: Zolang dat die incubatietijd loopt, dus de tijd dat ze mogelijk ziek kunnen worden, moeten zij thuis in quarantaine blijven. En het is nu aan het Vlaamse departement Zorg en Gezondheid om hen daarin op te volgen. Elke dag zal er een arts contact met hen opnemen om te horen hoe het met hen gaat. Moeten zij ook zelf bijvoorbeeld hun temperatuur meten?
2: Ja, de twee zijn al sinds zondag terug in België, maar hun testresultaten lieten op zich wachten. En dan ook sport. Mazeik is kampioen in ons volleybal. Het versloeg in een best-of-five finale zijn grote concurrent Roeselare met 3-1. De vijfde en laatste wedstrijd wordt zo dus overbodig. Voor Mazeik is het de eerste landstitel sinds 2019. Het is de 17e titel in de geschiedenis van de club. Kans op buien. Later vannacht klaart het op vanaf de kust, minima rond 7 graden. Morgen veel wolken en kans op stevige buien met onweer en ook fris tot 13 graden. Ook donderdag en vrijdag blijft het wisselvallig. Vanaf het weekend wordt het droger en wat zachter.